0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtpopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
2: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. So happy together. Utrecht is wakker, is weer gestart. En een hele goede morgen voor iedereen die luistert. Ook namens alle.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Hey. We gaan er weer voor. Het is een volledige werkweek. Vorige week hadden we nog tweede Pinksterdag op maandag.
1: Ja.
0: En nu hebben we een nieuwe week, waarbij het natuurlijk maandag is. Het is 1 juni, dus een nieuwe maand die gaat starten. Ja. En het is zomer. Dat wil zeggen, meteorologisch gezien is het zomer. Hè?
1: Echt, mijn hoofd ontploft. Zoveel nieuwe dingen deze week.
0: Vond je het niet een beetje warm hier binnen? Ik vond het benauwd, hè?
1: Nou, ik vond het vannacht ook nog wel warm in huis. Het is een beetje geboeid door de hitte van de afgelopen dagen misschien.
0: Maar slaap je wel met het raam open dan, of niet?
1: Ja, dat kan niet. Mijn huis is heel oud. Ik kan geen raam openzetten. Ik heb alleen ventilatieroosters. Ja, dat is vreselijk.
0: Maar helemaal niet? Nergens?
1: Nee, ergens.
0: Je moet verhuizen.
1: Ja. Het centrum van Utrecht is toch wel heel knus. Maar
0: Dat is
1: ook een nadeel, hoor.
0: Maar als je dan heel warm hebt, zoals van een periode geleden. Hè, want we praten al over dat het nu zomer is, maar niet meer zomer is. Wat doe je dan? Ga je dan naar buiten of zo?
1: Ik zet een ventilator voor mijn gezicht.
0: Ja.
1: Ja, dat is het enige wat werkt.
0: Ja, ja.
1: Slaappil? Nee. Je moet wat, hè?
0: Oh, nou, vannacht heb je geen slaappil ingenomen.
1: Nee.
0: Je bent er nog op.
1: Heel uitgerust.
0: Goed, heel veel onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Robert-Jan vanuit Frankrijk. Vanwege de beklimming van de Alpe d'Huez. In het kader van de Alpe d'Huez hoor je meer over. En nog veel meer onderwerpen. Laten we zo meteen uit de doeken over doen. Utrecht is wakker.

0: keer niet vergeten.
1: Ik heb goede voornemens.
0: Zeker, maar toen al, in 1972.
1: Dat vind ik wel echt vooruitstrevend, hoor.
0: Ja, Alexander Curry schreef goede liedjes. Hij is al lang niet meer bij ons trouwens. Maar het is wel leuk om even deze herinneringen op te halen aan bijvoorbeeld deze knaller. Want dat was het toen al. 1972, laten we voor wat het is. De dag van vandaag en de week van deze week. Een bijzondere week volgens mij.
1: Ja, het is de week van de mentale gezondheid. Daar staat deze week in het teken van. Door heel Nederland zijn er activiteiten, ook in onze provincie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat kunnen dingen zijn waar je aan mee kunt doen. Zoals een diner, wat dan weer aandacht besteedt aan mentale gezondheid en voeding. Het belang dat die twee samen gaan. Gesprekken, lange tafelgesprekken. Nou, noem maar op, er wordt van alles georganiseerd. En dat gewoon om dat thema even in de spotlight te zetten. En onze vraag van vandaag, de vraag die we aan jou stellen, is: heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Ja, dat willen we dus weten, omdat het de Week van de Mentale Gezondheid is. En heel benieuwd zijn naar jouw ervaringen hiermee.
0: Ja, Wico Mulder, die gaan we ook nog bellen trouwens. Hij is van de Utrechtse organisatie Alles is Gezondheid.
1: Mm-hmm.
0: Een van de partijen die deze week organiseert. Dus daar willen we wel wat meer van weten van hem. Maar dat is pas om 7:15. Dus voor die tijd nog even die reacties. Vind ik wel even leuk om mee te krijgen.
1: Dus blijf even hangen. Dan horen we graag wat jouw ervaringen zijn met problemen met mentale gezondheid. Om 7:15 kun je meeluisteren.
0: Zo is het. En we hebben al contact even via de app gehad met Robert-Jan Boy. Die staat aan de voet van de Alpe d'Huez. Die gaat de Alpe d'Huez aanstaande donderdag verslaan. Elke dag in Utrecht is welke hebben we van hem live bijdragen. Dus even kijken of we hem verder kunnen bereiken na 6:30.
1: Ja, leuk.
0: Om alvast even een voorschot te nemen op het geheel.
1: Ja,
0: Alpe d'Huez doen iets van 5000, ruim 5000 deelnemers mee. Tegen typisch Nederlands evenement in Frankrijk. Om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En nou ja, wij zetten onze schouders er op deze manier ook onder. Ja, van alles en nog. Want we hebben nog iets volgens mij om 7:15.
1: Ja.
0: Gaat het over AI? Klopt dat weer?
1: Ja, we gaan meer over AI hebben. We gaan spreken met de Universiteit Utrecht hoogleraar Rens van de Schoot.
0: Een echte? Of een AI?
1: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Als ik dan een grap uit zou halen dat het gewoon een nepgesprek zou zijn.
0: Dat kan.
1: Nee, het is een enige echte hoogleraar die dus artificial intelligence heeft als expertise. We gaan het met hem hebben over, nou ja, je zal het vast wel hebben gezien in het nieuws eind vorige week, dat het muziek-tv-programma voor kinderen, The Kids Top 20, terugkomt met een AI-presentator.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wat. Want ja, presentatoren uit het vak die zeggen: goh, hoe kan dat nou? Er zijn zoveel mensen die dit werk willen doen. Waarom vervangen we dat nou door AI? En het kan ook risico's met zich meebrengen. En daar kan Rens ons meer over vertellen.
0: Kijk eens aan. Ja, Kids Top 20. Dus met name kinderen dus die daarmee kijken.
1: Ja.
0: Dus wat is het risico voor hen? Ik ben ook heel benieuwd of er risico's zijn, hoor. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, maar of je niet, moet je zeggen. Dus.
1: Nou, er zijn ongetwijfeld ook voordelen. Maar ja, dat gaan we van hem horen, want hij kan ons alles over vertellen.
0: Dat in Utrecht is wakker. En zometeen maar eens even kijken naar de volkanten van de kranten. Na onder andere Suzanne en Freek. Gelderdam denk ik meteen aan.
1: Oh ja, van afgelopen weekend, hè?
0: Hebben ze het goed gedaan, hè?
1: Zo, voor
0: een
1: bak.
0: Heel belangstelling, precies. En onderweg ook de T-set, Mabel Ami. Goedemorgen.

0: Peter Tettero. En de groep natuurlijk TZ en Ma Bellamy in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6 minuten voor 6:30 inmiddels geworden. Wat brengen de kranten op de voorkant, ofwel de eerste pagina? We hebben de Telegraaf niet gehad, hè? De papieren editie van de Telegraaf is nog niet beschikbaar. Nee. Maar we kunnen wel even kijken naar de andere kranten. Jij mag beginnen.
1: Ja, ik begin met Trouw. Die hebben het over ebola. Groot op de voorpagina. Ebola verspreidt zich razendsnel. De ziektes kennen geen grenzen. Ja, het is een nogal beladen verhaal. Wel is er een sprankje hoop. 5 patiënten zijn hersteld van de variant van ebola die nu rondgaat. Dat zegt de WHO-chef. Zondag tijdens een bezoek aan Bunia in Oost-Congo. Dat is nu het epicentrum van de uitbraak van ebola. De WHO meldde vrijdag al dat de patiënt dus was hersteld. Het was het eerste gedocumenteerde herstel van een bevestigde ebola-uitbraak. Dus dat is wel iets van hoop. Maar goed, het gaat als een lopend vuurtje, om het zo maar te zeggen. Verder ook nog aandacht voor agressie in de GGZ. Dat is aan de orde van de dag. Het staat in de verdieping van de krant. En kan de paus de AI-trein afremmen? De paus? Nou, benieuwd. Dat is meteen even gaan lezen. Ik ben benieuwd wat hij daarin kan betekenen.
0: Nog even aan de hoogleraar voorleggen. Als we een kwart over afspreken, zou de paus ook
1: de paus iets betekenen?
0: De lans kunnen breken, dan wel dit kunnen tegenhouden natuurlijk. Nou. Ja, de AI.
1: Och.
0: Voorkanten van NRC met diverse artikelen voorkant, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ook die epidemieën, ebola-crisis, toont de zwakte van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Het gaat ook over de hitte, de wereldzucht onder hoge temperaturen. Olie en gas, ook als Hormuz, de straat van Hormuz, opengaat, blijft onze energiecrisis. En het verhaal van Andries Noppert, dat wordt breed uitgemeten, iets verderop in de krant, maar daar wordt naar verwezen. Hoe Andries Noppert, de Fries uit Heerenveen, daar speelde hij, in elk geval bij SC Heerenveen, hoe hij belandde in een wereld van luxe, supersterren en penaltykunde tegen iedere verwachting in, groeide deze doelman dus van SC Heerenveen uit tot de keeper van Oranje op het WK in Qatar. Oog in oog met Messi besloot hij de orders van bondscoach Louis van Gaal te negeren. Complete analyse nogmaals een keer, dan nogmaals eens 2 keer. Door NRC vanmorgen. Ik heb het dan voor een deel gelezen en ik denk dat het wel leuk is om daar je tanden in te zetten. Om je ogen op te laten vallen en het verhaal tot je te nemen.
1: Nou goed. Gaan we naar AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben het over code oranje. En dat is dan geen weercode. Maar over vrouwen die nog minder baby's krijgen. Een demograaf pleit voor een ministerie van gezinnen. Ja, niet eerder kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Demograaf Jan Latte spreekt van code oranje dus. Hij pleit voor dat ministerie van gezinnen en emancipatie. Ja, volgens de emeritus hoogleraar demografie Jan Latte dringt de ernst van het lage geboortecijfer nog niet echt door. Hij ziet dat het tekort aan arbeidskrachten wordt gecompenseerd door mensen uit andere werelddelen aan te trekken. Ja, dat hoeft volgens Latte niet meteen erg te zijn als het op een gematigde manier gaat. Maar ja, in zijn ogen moet er wel goed worden nagedacht over de inburgering van deze migranten en over het overbruggen van de cultuurverschillen. Ja, of het geboortecijfer moet omhoog. Het is echt een van de twee volgens Jan Latte. Meer daarover in het AD. Dan nog een groot verhaal over de marathon van gisteren. Door hitte bevangen. De lopers hadden het gisteren zwaar hoor, tijdens de marathons van Groningen, Utrecht en Amersfoort. 2 mensen moesten worden gereanimeerd. En wij bij RTV Utrecht hebben ook verslag gedaan van die marathon. Met een mooi persoonlijk verhaal. Dat kun je allemaal lezen en zien op de app en op de site.
0: Ja, dat was gisteren. Ik moet er niet aan denken. Ja, niet om dat te lezen, dat wel. Maar dat heb ik overigens al gedaan en gezien. Dus ik vond het leuk om wat beelden ervan te zien. Hmm. Maar daaraan deelnemen. Ik bedoel, we hadden de afgelopen vrijdag, de marathonloper uit Houten vandaan.
1: Ja,
0: die voor de 60ste keer een marathon heeft gelopen en hij is intussen 60. Ja, dat is extreem, vind ik.
1: Ja,
0: Eén vind ik al heel erg moeilijk. En dat bleek ook wel, gisteren was het behoorlijk zwaar natuurlijk weer. Ook vanwege niet superhete weer, maar toch ook wel ongelooflijk.
1: Klam was het ook wel hoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Nog even over het spaargeld op de voorkant van de Volkskrant vanmorgen. Gemiddeld hebben de Nederlandse huishoudens, let op Anna, hoeveel. Gemiddeld hebben Nederlandse huishoudens ruim 63.000 euro op spaarrekeningen staan. Ik ga even naar bij mezelf. Ik haal dat niet volgens mij.
1: Ik weet niet wat voor huizen dat zijn, maar
0: nee,
1: niet
0: precies.
1: De mijne.
0: Nou ja, goed. En sowieso is dat zonde, vindt de Europese Commissie, die burgers oproept te gaan beleggen. En als spaargeld naar de kapitaalmarkt vloeit, wordt de Europese economie concurrerender en autonomer, moet ik zeggen. In zo'n oproep in een onrustige geopolitieke tijd. Met het risico op AI-bubbel. De AI-bubbel, is dat allemaal wel verstandig? En daarover schrijft de Volkskrant verderop.
1: Oké, interessant dit.
0: Dus als je nog 63.000 euro hebt, dan moet je meedoen. Moet je
1: NL
0: gaan
1: 72 INGB 0.
0: Oké, tot zover. Even de volkanten van de kranten bij Radio M Utrecht. Het is al bijna 6:30. Zometeen een kort weeroverzichtje voor Europa. En misschien al de eerste files voor Midden-Nederland. Tonight.

0: Pointer Sisters. En I'm so excited. Nou, dat komt dan goed uit. Ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe we het weer gaan tot ons nemen, beter gezegd. Vandaag in Midden-Nederland. Nou, Grieta, laat alvast even weten dat er vandaag zeker perioden met zon zijn. Met de meeste zonuren voor vanochtend. En het blijft op een lokaal middagbuitje na. Droog in Midden-Nederland. En bij weinig wind komt de temperatuur op zo'n 3 of 24 graden uit. Eigenlijk helemaal niet zo gek, denk ik.
1: Hey, ik zit te luisteren naar jou. Ik denk, nou...
0: 3, 24 graden en een
1: beetje...
0: Misschien een spettertje regen. Ik denk, we gaan er gewoon voor.
1: Volg mee door, hoor.
0: Wordt een mooie maandag, 1 juni. Ja. Dan verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding gaat over de A28. Van Zwolle richting Amersfoort komend tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Met de ANWB wat meer drukte, 5 minuten extra reistijd.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

mooi sprookje, bezongen door Lois Lane, onze Lois Lane. Fortune Fairy Tales, dat zijn er meerdere natuurlijk. Op Radio M Utrecht. Geen sprookje is dat Robert-Jan Boy in Frankrijk is. Aan de voet van de Alpe d'Huez. En die gaat hij beklimmen. We horen hem zo in Utrecht is wakker.

0: Utrecht. Dus Wakker Radio M Utrecht met champagne op deze eerste dag van de nieuwe maand. En dat is toch ook wel lekker, denk ik dan. Althans in gedachten. Champagne dus, de Nederlandse groep met Rock and Roll Star. Dit is Utrecht is Wakker. Ja, we gaan ervoor. De week van de Alpe d'Huez, de Alpe d'Huez moet ik dan natuurlijk zeggen. In Frankrijk is weer eens wat anders dan in Midden-Nederland bivakeren. Robert-Jan Boy, goedemorgen. Bonjour.
1: Ja, goedemorgen. Bonjour, bonjour. Ça va à Utrecht?
2: Oui, ça va bien. Et avec toi?
1: Hey, en Anna. Oui, très bien, très bien. Maar we zijn op het begin, punt om met de beklimming te beginnen. Je moet je voorstellen. We staan hier in alle vroegte voor de flanken van de Alpe d'Huez. In verband natuurlijk met Alpe d'Huez, die actie voor dat bekende goede doel. Ik sta hier met Martin van Zijl. Van het team De Berghappers.
3: Klopt.
1: Martin van Zijl.
3: Jazeker, goedemorgen.
1: Helemaal in wielertenu gaat de berg nu beklimmen.
3: Jazeker.
1: Als we naar boven kijken, zien wij de bochten gaan. Het is 1800 meter hoog zijn ongeveer. In de verte zie je het dorpje, het eerste dorpje eigenlijk liggen. Bocht 16. Ja, 21 haarspeldbochten. Als je wat verder achter de vlakken komt, kom je in US. Ja, Martin zit te kijken. Wat een gezicht van, joh, wat is het eigenlijk voor flauwekul, hè?
3: Nou, ja, flauwekul is het niet. We doen het natuurlijk voor een heel goed doel. En dat is die vervelende ziekte uit de wereld te helpen. Ja. Dus daar helpen we iedereen bij die zo ziek zijn en ook overleden zijn daarmee. Dus
1: het is een soort Nederlandse berg geworden, zou je kunnen
3: absoluut
1: zeggen.
3: Absoluut, het is helemaal Nederlandse berg, ja.
1: Met zo'n 5.500 deelnemers.
3: Ja, behoorlijk.
1: Nou ja, we gaan hem er even aanstaan. En die hebben nu allemaal de spullen bijna uitgepakt. Die staan op het kampeerterrein hier in het Dalbouc d'Oisans. Als je naar rechts kijkt, zie je daar die bergtoppen, zeg, met die wolken eromheen. Ja, het is ongelooflijk.
3: Het is gigantisch, die bergen. Het is
1: waar zit jij?
3: Waar zit ik? In Bouc d'Oisans.
1: Op een camping, hè?
3: Op de camping. In de Capoteur?
1: De Colporteur.
3: De Capoteur?
1: De Colporteur.
3: Daar zitten wij.
1: Zo is het. Met het team.
3: Het hele team.
1: En het grote doel is donderdag 6 keer.
3: Donderdag 6 keer. Dat gaan we doen. En hopen dat het weer mee mag zitten. Maar gezien de weersvoorspellingen niet zo best. Maar goed, we wachten het af. En anders dan nog gaan we ons best doen.
1: Luisteraars, Martin van Zijl wordt donderdag 66, dus alles past in elkaar. Ook wij dan gaan beginnen met de beklimming. Om eens even kennis te maken met die Col. De Col de Alpe d'Huez. Wij komen zo meteen terug, neem ik aan, in de broadcasting.
3: Jazeker, we gaan het proberen.
1: Anne en Bob, abiento.
0: Abiento, tot zo meteen dus. Utrecht is wakker met Ilse de Lange, Next to Me, 11:30.

0: James Brown. Oh, hij voelde zich zo lekker. En wij ook trouwens. Utrecht is wakker. Radio FM Utrecht. Op deze dag van... Even kijken. Grita, gaan we een leuke dag tegemoet? Alvast even als voorbode voor zo meteen een langer gesprek over het weer.
1: Zeker hoor. Mooie dag.
0: Oké. Ja. Het is kort maar krachtig. Goed zo.
1: Helder.
0: Goed om te weten. Ja, we hebben er zin in, want de meteorologische zomer is gestart. En misschien valt het helemaal niet zo slecht. Vandaag in mijn beleving zou het vandaag echt petweer zijn. Maar dat is volgens mij niet het geval.
1: Nee.
0: Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We hebben ook je mening gevraagd over diverse dingen. Over deze week van de mentale gezondheid.
2: Ja, heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Dat willen we dus graag van je weten. En er zijn al wat mensen die hebben erop gereageerd. Zoals Gerry, die zegt, ja, dat heb ik zeker wel eens. Het komt door vele dingen die ik heb meegemaakt. Maar ik probeer weer te genieten met mijn huisdieren bijvoorbeeld. Ik ga veel wandelen. En luisteren naar Radio M Utrecht helpt me ook. Nou, Gerry, dat is heel fijn om te horen. En Henny die haalt veel uit het hardlopen. Als ik het soms lastig heb, dan is hardlopen mijn beste medicijn. Ja, zo'n uitlaatklep kan ik me heel goed voorstellen dat dat lekker is, Henny. Nou, ik zal zelf iets uit de doeken doen. Iets vertellen over mijn mentale gezondheid. Ik heb lang geworsteld met rijangst. Ik ben heel bang geweest om achter het stuur te gaan zitten. Ja, dat kwam door meerdere dingen. Ik heb uiteindelijk hulp daarvoor gehad. Ik ben naar een psycholoog gegaan. En die heeft mij heel goed geholpen. Dus na een jaar ben ik er vanaf geholpen, om het zomaar te zeggen. Neemt niet weg dat de deur altijd op een kiertje staat als je ooit ergens last van hebt gehad. Dat je ook neigingen hebt om weer in valkuilen te trappen, zeg maar.
0: Uh-huh.
2: Of te luisteren naar een stemmetje in je hoofd die het niet zo goed met je voor heeft. Ja, dan weet je toch wel hoe je het beste kan wapenen daarvoor als je hulp hebt gehad. Dus ja, ik heb er toen veel aan gehad. En ik ben blij met dat ik het heb gedaan.
0: En nu durf je weer in de auto te stappen? Of op de fiets? Had je dat alleen met de auto dan?
2: Alleen met autorijden. Dus als ik zelf achter het stuur zat. Heel specifiek. Ja.
0: Oké, maar dat is angstig voor jou, maar ook gevaarlijk voor een ander. Dus je hebt ook niet gereden in die periode dan, denk ik.
2: Ja, soms moest ik wel voor mijn werk. En toen merkte ik dat ik daar zelf heel erg last van had. Dus dan sliep ik niet. Ging een beetje obsessieve gedachten krijgen. Dus ik alles controleren. Waar zijn de parkeerplekken? Hoe gaat de route? 80 keer achter elkaar checken. Urenlang. Ja, dus dat was hoe mijn brein...
0: Maar was je dan ook bang om een aanrijding te krijgen of zo? Want ik herken dat helemaal niet.
2: Ja.
0: Oh ja, ja. Dat is niet slim dan om te gaan rijden. Dus,
2: Nee. En ja, je weet gewoon dat er iets mis is met je, zeg maar. Je voelt dat er heel veel angst zit.
0: Mm-hmm.
2: Nou goed, dan zal er ook wel een manier zijn om er vanaf te komen, toch? Zo stond ik er wel in, althans. Na jaren dit probleem te hebben gehad.
0: Oh joh, echt
2: dus,
0: waar?
2: Ja.
0: Maar heel kort nog even. Je hebt wel rijlessen gehad. Had je dan die angst ook al toen met rijlessen nemen? Want er zit een instructeur naast je natuurlijk. Ja. Dan moet je het ook allemaal leren.
2: Nou, ik zou je zeggen, daar is het een beetje begonnen.
0: Oh.
2: Dus dat loopt er jaren.
0: Ja, precies.
2: Het is alsmaar erger geworden, zeg maar.
0: Goed. Ja. De mentale gezondheid. Ik zeg goed, want het is weer goed, beetje. Je kunt auto rijden en oké, gelukkig maar.
2: Zeker, ja, natuurlijk. Ja.
0: Dus, positief. Alle reacties zijn welkom hierop.
2: Ja, we praten hier graag met je over mee. Heb jij ooit iets gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Laat het aan ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Nou, dan is het weer van vandaag en de komende dagen misschien ook nog wel eventjes. Jij liet ons al even weten door middel van je berichtje dat je ons stuurde en om 6:30 droegen we het even voor. 3:24 graden vooruitzicht. Misschien vanmiddag een beetje regen, maar ook wel zonuren vanmorgen vooral.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, want ik hoorde jou al zeggen van het valt eigenlijk wel mee. Dat,
0: ja, in mijn hoofd zat namelijk dat het voorbij was. Die mooie zomer die eigenlijk nu vandaag begint. Maar je bedoelde mee, ja precies. Dat er slecht weer op komst was. Maar niet dus nog, althans.
1: Nou
0: vandaag.
1: Ja, naarmate je dichter bij de periode komt met een slechtere weer, dan gaan er ook steeds meer nuances opvallen. En dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde dagen nog grotendeels droog zijn of bepaalde dagdelen. Huh? Eigenlijk zeker in het zomerseizoen zie je dat als er slechte weerdagen op komst zijn, dat het vaak gaat om buien. En die buien houden dan vaak niet de hele dag aan, maar manifesteren zich in de middag bijvoorbeeld op het warmste punt van de dag. En wat je ook zag is dat, ja, we zijn vorige week natuurlijk stapsgewijs omhoog gegaan met de temperatuur.
0: Mm-hmm.
1: En nu zie je dat hij eigenlijk heel rustig stapsgewijs teruggaat. Dus ik vind dat we er aardig aan kunnen wennen aan een paar behoorlijk wisselvallige dagen. En dat zijn eigenlijk de dagen dinsdag tot en met vrijdag. Dat is eigenlijk de periode waarin het wisselvallig is. Maar ook die periode is niet alleen maar nat, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn er altijd, zeker in de zomermaanden, ook gewoon droge dagdelen, droge uurvakken of ruimte voor zon.
0: Kijk, dat klinkt alweer positief. Ja. Dus het is niet de hele dag. Als mijn app aangeeft 60% regenkans, dat betekent niet dat de hele dag verregend is.
1: En zo. Percentages zijn natuurlijk lastig, hè? Want
0: zeker.
1: Je hebt ook 60% neerslagkans zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat
0: de
1: hele dag mot regent.
0: Ja, ja.
1: Ja, het kan ook dat het zijn dat het vooral aan de ochtenden of in de avond pas is. Dan
0: exact.
1: Heb je 60% kans en is het tot 6 uur 's middags gewoon droog. Dus 60% is zo moeilijk. Daar heb je echt een beetje
0: uitleg
1: bij nodig.
0: Daar heb ik niet zoveel aan. Want dan zie ik inderdaad, laten we zeggen, 30%. Dan denk je, valt wel mee.
1: Dat?
0: En dan blijken die buien juist in de ochtend te zitten. Als ik naar huis rijden of zo. Weet je?
1: Ja, dat is heel lastig. Het heeft eigenlijk altijd context, extra uitleg nodig. Zo'n percentage. Want je kunt er niet zoveel. Het is gekoppeld aan de hoeveelheid neerslag, maar ook aan de duur. Ja, het kan dus hele lange tijd een beetje motregen. Ja, daar zit je ook niet op te wachten. Maar het kunnen ook een paar stevige buien zijn. Dat is toch een ander verhaal.
0: Ja. Maar je zegt dus vandaag, jij zegt dat niet, maar ik zeg dan, het valt wel mee. Vandaag 3,24 graden in het vooruitzicht.
1: Ja, 3,24 graden is prima. Ik bedoel, we zitten nu op 13, 14. Dus de lucht waar we in zitten is best wel, aan de warme kant. Er drijven wat wolkenvelden over, maar er is zeker vanochtend ruimte voor zonneschijn. En ik denk dat later vanochtend er steeds meer stapelbewolking komt. Vanmiddag klonteren die dan weer een beetje samen. Dus dan is het aandeel zonneschijn weer wat minder. En vanmiddag zou er een enkele bui kunnen vallen, maar die is van het type licht. Dus dat is dan een lichte regenbui. Veel plekken houden het waarschijnlijk vandaag droog met weinig wind en 3,24 graden.
0: Nou, dat klinkt, klinkt mij heel goed in de oren.
1: Ja, niet verkeerd.
0: Oké. Okay. Zeg, Grita, super dank hiervoor nu. Volgende uur, als het je schikt, met een verse kop thee ding erbij.
1: Ja. Dan ben ik toch wel bij kop thee nummer 4, denk ik.
3: Oh.
1: En jullie, koffie?
0: Nou, dat wordt dan mijn tweede bakkie, inderdaad. En de tweede uur Utrecht is wakker. Dus dat is een mooie combinatie om het zo te doen.
3: Ik zal gelijk even halen.
0: Met een weerspreuk er straks bij.
1: Zeker, okay, tot zometeen.
0: 7:50 ongeveer. In Utrecht is wakker. In het volgende uur gaan we praten over dat AI-verhaal. Over de Kids Top 20, die vanaf nu zonder presentatrice is. Alleen gepresenteerd wordt door een AI.
2: Utrecht is wakker.
0: Niet echt dingetje, zeg maar.
1: Nou, het is wat.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd, moet ik je zeggen. Nou,
1: we gaan
0: het volgende uur.
1: Straks.
0: Ja, precies. 7:05. Nieuws, weer en verkeer. Dit zijn Fluitsma en Fantijn. Toen nog 15 miljoen mensen.
1: Dat is lang geleden, hoor.
0: Nou.
4: Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar
2: moet je zijn. De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Zeven uur door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. Zes jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
7: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
6: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
8: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
6: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie komt later vandaag met meer informatie. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog en zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later volgen meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:02 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland vinden wij het hoog tijd. En volgens mij iedereen. Voor jou, Marjolein Heijen.
10: Nou, wat leuk.
9: Met nieuws uit de regio. Goedemorgen. Ja, hebben we ook leuk nieuws? Misschien wat minder leuk nieuws? Wat is pittig nieuws van dit moment?
10: Het is eigenlijk vooral minder leuk nieuws, eerlijk gezegd. Ja. De politie heeft via sociale media bedreigingen gekregen. Dat heeft te maken met een aanhouding in Zeist. Daarbij is door agenten geweld gebruikt. Bij de aanhouding van een vrouw afgelopen weekend maakte de politie dat bekend. Ook dat wordt getoetst. En dat is ook gebruikelijk als dat wordt gedaan door de politie. En de politie kwam er ook zelf mee nadat beelden van die aanhouding te zien waren op sociale media. De politie is ook een onderzoek gestart nadat in Utrecht 2 overleden personen zijn gevonden. Gisterochtend werd iemand aangetroffen in de wijk Ooginal. En in Hoograven lag ook iemand op straat. En in beide gevallen onderzoekt de politie of een misdrijf kan worden uitgesloten. En bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. En ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden mensen het dus zwaar door de warmte.
9: Ja, precies. Ja, het was best wel pittig natuurlijk. Ja, om nu aan een marathon deel te nemen. En dat was dus gisteren het geval.
10: Ja, dat werd dus inderdaad helaas wel duidelijk. Ja. Ja, dus daar ook meer over zometeen.
9: Oké, maar dat was ook leuk nieuws voor de mensen die wel de marathon hebben gehaald natuurlijk.
10: Dus, ja, natuurlijk.
9: gebeuren.
10: Er zijn ook mensen die mooie records hebben gelopen. Of zo. Überhaupt hebben uitgelopen. Heel knap.
9: Ja. Nou, absoluut ja. Regio Nieuws uitgebreid 19:30. Tot zometeen.
10: Tot zo.
9: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat beperkt zich. Maar toch wel één tot die ene file op de A12. Van Arnhem naar Utrecht. Deze kant op komend heb je vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal 5 minuten extra reistijd nodig.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Besten.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
19: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
18: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Tja. Radio M. Tja. Utrecht. Ja, dit is Utrecht is wakker en hier is Robert-Jan Boy. Robert-Jan Boy is alvast. Aanstaande donderdag is natuurlijk de dag van KBF Kankerbestrijding, die ondersteuning krijgt met de Alpe d'Huez. Vandaag alvast aan de beklimming begonnen. Robert-Jan, hoe gaat het met je? Want we horen al wat geheig via de microfoon.
20: Inderdaad. Jazeker, want we zitten midden in de beklimming. Ik, Martin van Zijl, van het team de Berghappers uit Oudijk, Houten en omgeving. We zijn de Col aan het verkennen, schitterend. Links het uitzicht op Bouc d'Anjou, diep in het dal, verlicht door het zonnetje. Erachter de bergflanken met die wolkenflarden recht voor ons. De weg, als we naar rechts omhoog kijken, zien we die bochten gaan. We kunnen het dorpje Duest nog ineens zien. Dan moet je nog wat verder. Zometeen komen we aan het eerste dorpje bij bocht 16. En de eerste 5 kilometer, 5 bochten, zeg maar, dat is het, een van de stelste gedeelten. 10%. Ga zo maar door, ik kom later nog een keer terug. Martin, even kijken, wat gaat er op dit moment door je heen?
21: Nou, het is ontiegelijk zwaar. En we doen het ergens voor, maar de eerste 3 bochten, wat Robert-Jan al zei, zijn ontiegelijk zwaar. Maar goed, we vechten ons daar doorheen.
20: Ja, we weten dat het zo meteen even iets vlakker wordt. Maar ja, wat heet. En Martin is jarenlang een wielrenner, fietst ook bij het stadion, diverse koersen gereden. Hij gaat zo meteen veel meer vertellen over de techniek van het rijden van de berg.
9: Nou,
20: maar tegelijkertijd is het ook wel mooi.
21: Het is mooi hier. Zeker in die wolkenflarden. Ik kijk er zo naar beneden en denk ik, goh, wat hebben we toch al gedaan? Je kijkt een dal in, een diepte, niet normaal.
20: Ongelooflijk, met die 2 beentjes en dat fietsje. Kijk, en daar komt het dorpje La Garde aan met die kerktoren. Daar is een restaurantje, maar die gelegenheid is natuurlijk dicht. Dit uur zijn alle gelegenheden dicht. We gaan door, we hebben het bidon.
9: Oké. Ja, het bidon met water en spaar de energie eventjes. Dus we horen jullie verderop wel. Martin van Zijl uit Houten. En verslaggever Robert-Jan Boy van Frankrijk. De beklimming van de Alpe d'Huez.

0: Why Do Fools Fall in Love van Diana Ross in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, 2 uur van ons programma met nieuws en actualiteit in Midden-Nederland. Na 8:30 dus uitgebreid weer verslag van Robert-Jan Boy. Hij was echt wel buiten adem, man.
1: Oh, wat een inspanning, zeg.
0: Ja, 10% helling. En inderdaad, we hoorden dat Martin uit Houten ook zeggen. Op de fiets ook bijna trouwens. Dus dat echt de zwaarste gedeelte al gelijk is.
1: Ja, dat om 7:10.
0: En al die hele klim die je nog naar boven moet gaan maken. Na 8:30 uitgebreid aandacht voor die Alpe d'Huez. Althans, vandaag alvast eventjes de voorbode dat Robert-Jan naar boven gaat. Dus.
1: Ja,
0: nou, ben ik benieuwd.
1: Heus benieuwd.
0: En verder?
1: Straks om 7:15, dat is dus bijna, gaan we in gesprek met Universiteit Utrecht hoogleraar, AI-hoogleraar bedoel ik dan, Rens van der Schoot. We gaan het met hem hebben over die neppe Kids Top 20 presentator. Misschien heb je het al voorbij zien komen in het nieuws. Dat is een muziek-tv-programma voor kinderen met een presentator die niet bestaat. AI heeft hem gemaakt.
0: Dus wel een poppetje waarschijnlijk.
1: Ja, een soort AI-figuur. Ja, het is een mens. Het is een vrouw, een dame. Ja, wat doet dat met de mens die daarnaar kijkt? Wat zijn risico's? Zijn er risico's? Wat zijn die risico's? Ja, er zijn wat zorgen bij experts en ook bij collega-presentatoren die wel van vlees en bloed zijn. Dus dat gaan we zo aan hem vragen.
0: Oké, en Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. En nu even ruimte voor Elvis.

0: Nou, ze zijn weer samen hoor. Gordon en Replay en ondersteuning deze week extra door de nationale nieuwe te worden met Me Lobby You. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Ja, het muziek-tv-programma voor kinderen. De Kids Top 20 komt terug, maar dan met een presentatrice die niet bestaat. Het programma voor kinderen krijgt een AI-presentatrice. En dat roept alom teleurstelling en zorgen op bij experts en mensen uit het vak. Dus collega-presentatoren van vlees en bloed, om het zo maar te zeggen. Ja, wat zijn de risico's? Daarover praten we met AI-hoogleraar Rens van de Schoot van Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Rens.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een nep-presentatrice dus. Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde?
2: Ja, dit is fascinerend, vooral de reacties die dit oproept bij mensen. Hè? Want het eerste wat je gaat doen is kijken of je erachter kan komen of het inderdaad AI is. Dus wat viel bij jullie op, zeg maar?
1: Ja, toen ik het zag, dacht ik wel, het is wel heel een perfect plaatje of zo. Ja, het zag ook wel realistisch, hè? Ja.
2: Ja, en het mooie is dat over een paar maanden zijn die modellen zo goed geworden dat je dat ook niet meer ziet. En dan?
1: Oh my God.
0: Ja. Ja, en dan levert dat problemen op. Voor wie? En is het echt gevaarlijk?
2: Ja, kijk, allereerst, ze hadden er eigenlijk bij moeten zeggen dat dit met AI gemaakt was. Hè? Want nu zagen we het meteen, want meteen als je kijkt, je ziet dat het geluid net niet goed loopt met de lippen. Je ziet dat die belichting net niet helemaal klopt. Of dat, en die huid was te perfect. Hè? Ik gebruik ook allemaal cremmetjes en zo, maar zo mooi gaat mijn huid niet zien hoor.
1: Nee. Ja,
2: maar
1: precies.
2: Over een paar maanden zien we het niet meer. Ja, en dan is het toch wel fijn dat je er even bij zet van dit was met AI gemaakt. Maar je mag er ook trots op zijn misschien wel, hè? Want dit levert ook een baan op voor iemand die achter de computer dit zit te bouwen. Dus ja, de presentatrice heeft geen baan, maar iemand uit een data science AI lab heeft wel een baan.
1: Ja, dat zeg je ook, ja. Ja, ja, Rens, jij geeft dus les aan de Universiteit Utrecht hierover aan studenten, volwassenen. Want ja, het verschil tussen echt en nep is soms al zo lastig te herkennen, toch ook voor volwassenen. Ja, kunnen kinderen dan überhaupt wel goed herkennen dat het om AI gaat?
2: Ja, de goede grap is dat op dit moment kinderen dat nog steeds heel goed kunnen herkennen. Je voelt gewoon dat er net iets niet klopt. En heel veel kinderen, ik vraag het ook de hele tijd aan mijn kinderen, ja? Die zeggen, nee joh, er zit daar nog net iets wat niet klopt. Of de achtergrond klopt iets niet. Het is een soort van sport geworden. Uh-huh. Om te herkennen of het AI is of niet. Maar ja, wat ik al zei, over een paar maanden zijn die modellen zo goed, dan zien we het verschil niet eens meer.
1: Joh, is dat zorgelijk?
2: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag, want dat weet ik niet. Want wat nu wel zorgelijk is, is dat we het allemaal te makkelijk doen. Oh, we willen eventjes snel een AI-presentatrice, flop, flop, flop, en het is er. Ja, maar dat is niet mooi, toch? Als ze dit gaan doen, ja, dat is wel een beetje de plank misslaan. Want iemand zei in de commentaren ook van, het mooiste van dat programma was, is dat die presentatrice naar de basisscholen toe ging en naar kinderen toe ging en in gesprek ging. Dat was het programma.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb het vroeger zelf ook gekeken. En dan hoopte je dat ze ooit bij je op school zouden langskomen als kind.
2: Precies, en die
1: dat was een beetje de magie van het programma.
2: Het ja, nou, dat is het mooie natuurlijk. En dat ga je niet voor elkaar krijgen met een AI.
1: Ja.
2: Maar dan is de vraag, een programma wat wel alleen maar op de televisie is, of op internet, kan het dan daar wel? Ja, ze gaan het allemaal doen.
1: Ja.
0: Met andere woorden, hè, dan ga je dus niet meer fysiek naar scholen toe. Dat onderdeel verdwijnt dus de vorm van het programma wordt een beetje anders. Maar goed, als iedereen daar vrede mee heeft, dan kijk je dus gewoon naar een televisieprogramma met videoclips. En het wordt gepresenteerd. Dat vinden we toch prima, denk ik dan?
2: Ja, ik denk dat dit gewoon een kwestie van wennen is. Ik kijk terug naar het verleden. We weten misschien, de wat oudere luisteraars, die weten misschien nog wel dat we van Nederland 1, 2 naar Nederland 3 gingen. En toen dat de commerciële radiozenders kwamen. Nou, wat vonden we daarvan? Toen voor het allereerste commerciële zenders op de buis kwamen.
0: Nou, ik vond het goed. Nou, ik vond het heel goed. Ik weet niet hoe jij dat vond. Ik vond het fantastisch dat er zoveel zenders bij kwamen. In het Nederlands ook gepresenteerd.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Maar er was ook wel heel veel commentaar op, want die had natuurlijk een hele andere inslag. Met veel meer reclameblokken, et cetera.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon een periode nu waar we over 5 jaar lachen we hier om.
0: Maar waarom, je zei er straks, dat vond ik wel een mooi punt eigenlijk. Er is iemand, er verdwijnt een baan van een presentatrice, wat triest is natuurlijk, maar er komt een andere baan voor vrij. Wat is de winst eigenlijk als je met AI gaat werken in plaats van echte mensen?
2: Ja, wat ik jammer vind is we stappen hier heel snel overheen. Hè? Want we hebben dus inderdaad dadelijk niet een baan voor die presentatrice. Dat vind ik echt heel jammer. Juist vanwege die interactie met scholen. Hè? Laten we dat echt even voorop stellen. Aan de andere kant geeft het aan dat die banenmarkt echt aan het veranderen is. Dus dat betekent ook dat heel veel jonge mensen nu moeten gaan nadenken over, hey, wat wil ik studeren? Hoe wil ik mijn carrière gaan inrichten? Want er gaan minder banen aan de ene kant ontstaan, maar juist meer banen aan de andere kant. Maar daar zijn nog geen opleidingen voor. Ja. Dus dat is best ingewikkeld, zeg maar, om uit te zoeken nu. Wat wil je studeren en hoe wil je dat inzetten? Want de banen, ja, je weet eigenlijk niet welke banen er over een jaar opeens zijn.
1: Ja. Dus volgens jou zou eigenlijk het onderwijs meer moeten meebewegen met deze ontwikkelingen?
2: Ja, zeker. Wat ik ook in het AI-lab doe met waar de studenten afstuderen. Het schrijven van een scriptie bijvoorbeeld. Ja, dat is echt ouderwets. Dat is zo gedaan. Dus ik laat studenten die een scriptie schrijven bij mij. Die mogen het helemaal met AI schrijven. Maar ik wil wel nog steeds toetsen of ze iets geleerd hebben. Dus nu moeten ze een podcast maken bijvoorbeeld. En elke week op YouTube zetten. Of ze moeten elke week komen presenteren in ons AI-lab. Dus je moet heel erg zoeken naar het schrijven van een scriptie. Dat is niet meer nieuw. Dat is echt saai. Maar wat dan wel?
1: Ja, nou, goed hoor. Ja, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt trouwens. Bijvoorbeeld Omroep Brabant experimenteerde met een AI-figuur als presentatrice ook. Ja, wat is de toekomst? Wat belooft dit?
2: Ja, ik denk, nu herkennen we het nog. En echt, ga zo snel mogelijk spotten wat het niet klopt. Maar nog even, en dit soort AI-beelden die zijn beter dan wij mensen zijn misschien wel. En wat dan? Ja. En dat is best een gekke vraag om over na te denken. Gaan we straks liever kijken naar een AI-film? Want daar is echt alles helemaal mooi en perfect.
1: Ja.
2: Of gaan we nog naar die onvolmaakte mensen kijken?
0: Maar we hebben de afslag niet gepakt natuurlijk. En we zijn er best lang hierover bezig. En volgens mij kunnen we er uren over praten. Over de ontwikkeling van de AI en hoe razendsnel dat trouwens gaat. Maar het gaat in dit geval over het presenteren van een muziekprogramma. Nou, dat kan wel heel neutraal gebeuren door een AI-figuur, zeg maar. Maar als je het hebt over de nieuwswaarde en de geloofwaardigheid, dan heb je het bijvoorbeeld over het brengen van nieuws. Wat is nog echt en wat is nepnieuws? Ik denk dat dat nog steeds de afslag is waar mensen zich zorgen om maken.
2: Ja, zeker. Maar let op, bij die AI-agent die gebouwd is, die moet nog steeds input krijgen. Dus het is niet zo, je bouwt een AI-tooltje en zegt, nou, laat maar presenteren. Maar die persoon moet nog steeds instructies krijgen. En of die persoon nou een mens is of een AI, die moet nog steeds kennis in. En dan zeggen we in de statistiek altijd, kwaliteit in, kwaliteit uit. Of garbage in, garbage uit. Dus het is ook maar net wat je erin stopt, hè? Wat voor kwalitatief materiaal je erin stopt. De vragen, de historische kennis die erin stopt. En als dat bagger is, ja, dan wordt het waarschijnlijk meteen heel slecht.
0: En aanvankelijk kost het dus veel meer tijd, denk ik, dan dat het live gebeurt. Ik bedoel, zoals wij nu live radio maken. Ik weet ongeveer wel wat we gaan doen, hoor, voor de duidelijkheid. Maar ik weet niet hoe ik jou zometeen ga afkondigen. En ik weet wel welke muziek ik ga laten horen. Maar voor de rest is het allemaal wat nog in mijn hoofd zit, wat zich gaat ontwikkelen. En AI kan dat nog niet, denk ik, overnemen.
2: Nee, en doet het ook op een hele andere manier. Hè? Want het is gewoon een kansengeneratie machine. Het zijn allemaal kansen. Ga statistiek studeren. Want al die AI-machines, dat is allemaal statistiek. Wat is de kans op het volgende woord?
0: Ja.
1: Och, interessant. Nou, goed. Ik denk dat we er voor nu genoeg over hebben gehoord. Maar we praten graag nog een keertje met je door. Rens van der Schoot, hoogleraar AI aan de Universiteit Utrecht. Dankjewel voor je uitleg.
2: Nou.
0: Fijne dag, Rens. Dag, Rens.
2: Doei.
0: Dit was ik echt, hoor. Dag. It's a kind of magic. Dag, dankjewel, Rens. Hoi. It's a kind of magic.

0: It's a Kind of Magic. Ja, we hadden het net over AI. En dat is eigenlijk ook wel een beetje magie, vind ik.
1: Ja, soms wel, hè.
0: Het is bijna 19:30 geworden. Zometeen geen magie is Marjolein er met het uitgebreide regionale nieuws. Marjolein, wat hebben we in het nieuws bij Radio 1 Utrecht?
2: We gaan even terug naar gisteren, naar hardloopevenementen in Amersfoort en in Utrecht. Meerdere mensen raakten onwel door de hitte. En wat is er gebeurd bij een aanhouding in Zeist? De politie onderzoekt dat.
3: Utrecht is wakker. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bijna 8:58. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. Dat gaat terug naar het weekend. Er waren opvallend veel ernstige incidenten in Utrecht, hè?
2: Ja, de politie onderzoekt onder meer de dood van 2 personen. En gisterochtend rond 7:00 werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal in Utrecht. Mogelijk is deze persoon uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven, ook in Utrecht, werd een man gevonden. De hulpdiensten die kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten en de man overleed. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij een zwaar ongeluk op de A28 zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Vlakbij Amersfoort sloegen 2 auto's over de kop. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Een van de wagens kwam ver naast de snelweg tot stilstand. De ander lag op de rechte rijstrook op de snelweg. De weg richting Utrecht ging dicht. Hulpdiensten kwamen om de inzittenden te bevrijden. En meerdere betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een bericht over een aanhouding in Zeist. Daarbij is door de agenten geweld gebruikt bij de aanhouding van een vrouw. Afgelopen weekend maakte de politie zelf bekend dat het gebruik van geweld wordt getoetst. De politie kwam daarmee nadat beelden van de aanhouding van een zwangere vrouw te zien waren op sociale media. En daarop kwamen dus bedreigingen en beledigingen binnen. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Alle 3 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden veel mensen het dus zwaar met de warmte. Langs de route stonden veel waterpunten. Ook hielden toeschouwers met bijvoorbeeld een tuinslang de deelnemers koel. Uiteraard waren er ook mooie prestaties van veel deelnemers. Bij de mannen won de Belg Yannick van Hoof. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. En meer daarover kun je natuurlijk ook lezen op onze app en op onze website.
0: Was jij ook gespannen of Harry Styles heeft meegelopen? Zou meelopen?
2: Ik las dat hij dat misschien zou doen, maar Is hij gespot?
0: Nee, hij is niet gespot. Ik zat gisteravond nog eventjes het laatste nieuws erover na te lezen. Maar mensen hadden wel Dick Schoof gezien bijvoorbeeld. Maar hadden Harry Styles niet gezien. Die heeft dus niet meegelopen. Maar die artiest, die zanger, die doet dat vaker natuurlijk.
2: Ja, dat zou toch wel een stunt zijn geweest.
1: Ja. Leuk hoor.
2: Nou ja.
0: Hij was er niet of had misschien een baard of zo.
2: Ja, misschien was hij vermomd inderdaad. Misschien duikt hij nog
0: was
2: op ergens.
0: Toch, als hij er toch was en we komen erachter, dan horen we dat in het nieuws bij Radio MU.
2: Zo is dat. Ja. Ik heb nog even het weer. We krijgen vooral deze ochtend zon. Later is er wat meer bewolking. En hier en daar kans op een buitje. Het is vanmiddag maximaal 24 graden.
0: Nou ja, dat is toch een mooi vooruitzicht qua temperatuur, denk ik. Hè? Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Om 7:55. Het gaat over de A1 als eerste. Amersfoort richting Amsterdam. Afrit Soest, Blaricum. Over dat stuk doe je 5 minuten langer. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Is het druk eigenlijk al vanaf Gouwen tot Nieuwebrug. Knooppunt Gouwen is dat 5 minuten extra. A12 van Arnhem naar Utrecht ook drukte. Afrit Oosterbeek-Maarsbergen zo'n 10 minuten extra. A27 vanuit Den Haag. Nee, vanuit Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Het ververst even 10 minuten extra. En nu de laatste voor dit moment is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Vanaf strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken met de ANWB. Een vertraging van 10 minuten.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
19: Utrecht is wakker met Bob.

0: 1967. Deze van Aretha Franklin, the Queen of Soul. Respect. 7:50. Het tempo zit er goed in, Anne, hè?
1: Ik hoor het.
0: Lekker. En dat komt ook wel, want Robert-Jan Boy is aan de beklimming begonnen. Samen met Martin van Zijl uit Houten. Ik heb het over de Alpe d'Huez. Die wordt beklommen in het kader van Alpe d'Huez komende donderdag. Alvast als voorproefje. Vandaag vanuit Frankrijk, Robert-Jan Boy. Die beklimming. Hoe gaat het, Robert-Jan? Want een half uur geleden zijn jullie gestart. Zijn jullie gestart aan die gigantische berg te bedwingen? Veel geheig hebben we al gehoord. En een deel van het verhaal. Waar zijn jullie nu?
2: Ja, we hebben zojuist bocht 10 gehad. Dus dat betekent, ja, er zijn 21 haarsveldbochten. We zijn nu op weg naar bocht 9. We hebben eventjes nog aan Henny Kuiper gedacht in bocht 18 en 19.
0: Mooi.
2: Want daar wordt hij genoemd, hè. Iedere bocht vermeldt de winnaars van deze legendarische col die dit jaar ook weer in de Tour de France zit. Als we naar rechts kijken, zien we echt in de verte een beetje door het zonnetje beschenen Boek was aanliggen. Het dorpje in de dal. En hier een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour. Want ja, er zit al het US ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen. Martin van Zijl naast mij. Wat ziet er gespanjeerd uit? Een helblauwe fiets. Bruine benen, glimmend van de massageolie. Die houding op de fiets, het is ongelooflijk. Maak ik een geintje, Martin?
3: Je maakt geen geintje, Robert-Jan. Het is gewoon zo. En ja, je moet er altijd gezwanjeerd bij zitten. En dat scheelt altijd weer gewoon in de kracht en alles. In het moraal.
2: Ja.
3: Dan gaat het allemaal wat makkelijker.
2: Want jouw bijnaam is de glimworm.
3: Dat is al jaren zo, ja. De glimworm. Zo noemden ze hem altijd, ook in het peloton.
2: Bij het stadion.
3: Bij het stadion, zeker Robert-Jan. Waar we vele wedstrijden hebben gereden.
2: En ja, wat doe jij nog meer? Vertel even je beroep bijvoorbeeld. Ik bedoel, wie is Martin van Zijl?
3: Martin van Zijl zit op de bus. Bij Transdev. Streekvervoer.
2: Ja.
3: Al 20 jaar. Afbouwend naar mijn pensioen.
2: Ja.
3: Dus er is een goed vooruitzicht.
2: Ja.
3: En dan ga ik lekker genieten. Van alle jaren die ik gewerkt heb. En wat ik nog kon doen.
2: Terwijl we zo klimmen. Voel nog wel het stijgingspercentage. Het begin van de Alp is, ja, dat zijn die bochten van die stukken van 10%. Hoe ziet de berg er nog meer uit? Wat zwaarte betreft, Martin.
3: Nou ja, de eerste drie, wat Robert al zei, die zijn al vrij zwaar. Daarna loopt het een beetje en dan krijg je ook een beetje cadans.
2: Ja.
3: En dan lopen ze iets milder. Tussen haakjes.
2: Ja.
3: Het blijft zwaar. Maar goed, we doen het ergens voor.
2: Henny Kuiper rijdt 44-23. Wat rij jij?
3: Ja, ik zit nu op 34-34. Oftewel 1-1. Maar ja, ik ben geen Henny Kuiper.
2: Nee, dat noem je ook wat.
3: Daarom, ik ben Martin van Zijl. En
2: zeg,
3: ik vind bijna op een 66ste dat ik het toch maar even flikt.
2: En met dat team van jou, ja, dit is de derde keer dat je eraan meedoet. 2015, 2024. Vier keer omhoog, even uit mijn hoofd. Maar je blijft maar gaan, waarom?
3: Ik blijf gaan, omdat je het voor het goede doel doet.
2: Ja.
3: Met z'n allen. Ook nu met de modderhappers. Met Gerard, Rini, Marcel en Hans.
2: Die doen het voor het eerst, hè?
3: En die doen het voor het eerst. En de dames gaan hem allemaal lopen.
2: Ja.
3: Allemaal respect. En doe jullie best donderdag. Ik duim voor jullie. Allemaal.
2: Wat is de techniek van het klimmen?
3: Techniek is klimmen. Je hartslag in de gaten houden. En je niet gek maken. En je eigen tempo blijven houden.
2: Wat is je eigen tempo?
3: Nee, dat is je eigen tempo. Het is gewoon rond de 7, 8 kilometer per uur. En hou die hartslag in de gaten. En blijven drinken en eten.
2: Maar heb jij een hartslagmeter dan?
3: Ik heb een hartslagmeter.
2: Ik heb helemaal niks.
3: Jij hebt helemaal niks, Robert-Jan. Dat weet
2: gevoel.
3: Ik. Dat heb je al jaren. Maar ik heb hem wel. Ik vind het heerlijk.
2: Zeg, maar dan fietsen zo, dan weet je. Je moet nog een paar bochten. Dan zie je ook, de eerste spandoeken zie je al hangen.
3: Kippenvel.
2: Is het kippenvel, ja.
3: Ja. Als je al die spandoeken ziet hangen. Mensen die overleden zijn aan die vervelende ziekte. Dan krijg je kippenvel en tranen in je ogen. En wij kunnen het hier nog doen. Dus wat zitten we dan te zeuren?
2: Maar,
3: gewoon rammen met die hap.
2: En waarom is Alpe d'Huez zo'n mooi symbool?
3: Ja, het heeft gewoon iets. Het is ook al bijna onderhand een Nederlandse berg geworden. Het heeft, ja, van alles. Hij is zwaar, licht, hoop mensen, publiek. Ja,
2: iedereen... En stijl, en je gaat naar de top.
3: En naar de top toe. En dat is gewoon geweldig. Zoveel mensen ook straks langs de kamp donderdag. Ja. Dat is zo mooi. Kippenvel, daar hoor je gedragen.
2: Hoe zit het met je ophou?
3: Dat gaat goed. Ik heb gisteren nog een duet gehad met die jongens. Ja. Maar het zal pittig worden. Ook voor die jongens.
2: Voor alles het heet is, want het is nou ochtend.
3: Ja, het is nu een lekkere temperatuur. Ik hoop ook niet dat het heel heet wordt. Ja, zoals de berichten, ziet er niet zo best uit.
2: Ja.
3: Maar goed, we blijven hopen.
2: We gaan het zien. We klimmen verder. We spreken Martin ongetwijfeld zo meteen nog een keertje. En inderdaad, die berg. Het is een symbool van naar boven gaan. De moeite, de kracht, het doorzettingsvermogen. Zoals net een spandoek in bocht 14 te zien was. Nora, meisje van 14. Zo moedig, zo lief, zo Nora.
1: Utrecht is wakker.

0: mij.
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat een mooie combinatie van deze Crisscross Amsterdam. Die toveren heel veel mooie muziek, moet ik je zeggen.
2: Een leuk liedje hoor.
1: Zeker, Jan Smit en Frans Bauer. Wat wil een mens nog meer? Nou, wat wil een mens nog meer? Laten we het eens hebben over de Week van de Mentale Gezondheid. Want daar hebben we al heel wat reacties op intussen. Via app en via Facebook.
2: Ja, en we hebben het daarover met een expert. Om 7:15 een gesprek over die Week van de Mentale Gezondheid. Waarom dat wordt georganiseerd en wat er ook te doen is in het land. En in regio Utrecht specifiek natuurlijk. Ja, de vraag die we aan jou stellen vandaag is: heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Ja, we zijn benieuwd. We hopen dat je je ervaring wilt delen met ons. Want misschien help je er wel iemand mee door je verhaal te delen. Dan voelen anderen zich misschien gesteund of horen ze herkenning. Ja, en dat helpt dan toch wel, hè? Als je ergens last van hebt, dat je dan iets kan doorbreken bij jezelf. Nou, we horen graag dus je ervaring met mentale gezondheid. Is die goed? Is die slecht geweest? Hoe ben je er weer uitgekomen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: En hoe is het met Grita, vraag ik me af. Met kopje thee nummer 4, volgens mij.
3: Ja, klopt. Hij is best wel donker ook. Ik heb van die zwarte thee.
1: Ja?
3: Nou, is goed voor de maag.
1: Weet ik niet. Ja, mijn maag draait om bij 1 kopje thee, moet ik je zeggen.
3: Ah, dus, ja.
1: Wel zwarte koffie trouwens. Maar jouw thee is, heb ik wel eens gezien, net zo zwart als mijn espressootje hier. Dus,
3: ja, en die van mijn kop is wel heel groot. Dus zo'n glazen glas.
1: Je hoofd bedoel je toch?
3: Ja, mijn kopje ook.
1: Hou je kopje erbij, dat doe je ook voor ons de hele dag om het weer in de gaten te houden. Hoe staan we ervoor op dit moment? Qua temperatuur zo'n beetje in Midden-Nederland?
3: Lekker eigenlijk buiten. 15, 16 graden. Oh, ja. Voorwaar al snel aan het opwarmen. Mm-hmm. De zon is er goed bij. Vanochtend vroeg trokken er wat wolkenvelden over. Die zijn toch grotendeels nu over Flevoland en Gelderland aan het trekken. Wij zitten met behoorlijk wat zon. En geleidelijk aan zullen er ook wat wolkjes verschijnen. Stapelwolkjes klein, die gooien wat meer uit. En vanmiddag zal de bewolking waarschijnlijk wel de boventoon voeren. Wat hoge wolkensluiers, wat wolkenvelden, stapelwolken daaronder. Wat dat betreft de meeste zonuren voor de ochtend. En vanmiddag wat bewolkter. Dan zou er vanmiddag ook een enkele bui kunnen vallen. Is geen bui met alles erop en eraan. Dus geen onweer en dergelijke. Dat is gewoon een lichte regenbui. Zeer lokaal. En dan zitten we op 24 graden. Ik denk dat dit voor veel mensen eigenlijk een beetje het aangenaamste zomerweer is wat we vandaag hebben.
1: Ik vond het gisteren qua temperatuur. Ik denk dat het ook wel 24 graden was. Maar gewoon zittend op het terrasje. Ik vond het best wel warm eigenlijk.
3: Ja, het was warm en broeierig. Het was een graad of 24 inderdaad. Het was broeierig. Er hing nog echt wel. Ja, er hingen eigenlijk een beetje onweer in de lucht. Bij ons niet gevallen. In delen van Gelderland wel. En Overijssel, waar afgelopen vrijdagavond ook heel veel buien zijn gevallen.
1: Ja, ja, ja.
3: Daar was het weer raak. Het was een beetje alle ballen op Overijssel. En bij ons hebben we eigenlijk niks gehad. Maar het was wel wat broeierig. Dat zou vandaag ook nog wat kunnen zijn hoor. Een beetje broeierig, alleen de temperatuur is weer een graadje eraf. Heel rustig kachelen we eigenlijk deze week richting de 20 graden.
1: Ja.
3: 19 à 20 graden is een beetje het dieptepunt dan. Niet dat het echt koud aanvoelt, maar ja, het is dan wel fris. Dat zal op vrijdag zijn. En daarna gaan we weer omhoog. Dus ja, de zomer doet even een paar stapjes terug, maar het is niet dat het gelijk heel slecht is.
1: Een zomerdipje, zeg maar.
3: Een zomerdipje waarbij je ziet dat met name de dag van morgen en de dag van donderdag en vrijdag, dat zijn de dagen met de meeste en de pittigste buien. Ook met kans op onweer, veel neerslag, dan valt het echt qua weerbeeld waarschijnlijk een deel van de dag wel wat tegen.
1: Nou, Anne, je kunt het terrasje pakken van de week misschien ook wel. Hè?
2: Klinkt weer goed hoor.
1: Af en toe een overdekt terrasje zoeken. Maar...
3: Ja, en wij als Nederlanders die zijn toch wel een beetje gewend om een beetje tussen de buien door te laveren.
1: Ja.
3: En gisteren zat ik op het terras, toen kwam er een stevige bui aan. Ja, dan gaat iedereen naar binnen. Ach, als de zon weer begint te schijnen, dan kachelt iedereen langzaam weer naar buiten.
1: En de smile om de mond. Dat is
3: met de smile om de mond, ja, klopt.
1: We houden de moed erin, zeg ik dan, op een goede manier. En heb je ook een weerspreuk die ons stimuleert daarin?
3: Zekers.
1: Okay.
3: Toch maar eventjes naar de vogels kijken. Scheert de zwaluw laag over water en wegen, dan komt of blijft er regen.
1: Oké, goed uitkijken of je ze ziet. Hè? Goed opletten bedoel ik dan.
3: Ze zijn leuk.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
12: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
11: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
13: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
11: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: De verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Nu bij Radio M Utrecht. Het regionale nieuws in het kort. Marjolein Heijen.
15: De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een aanhouding in Zeist. Het gaat om de aanhouding van een zwangere vrouw waarbij agenten geweld gebruikten. Dat was te zien op beelden van de aanhouding die rondgaan op sociale media. Er wordt onderzoek gedaan door de politie. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. En ook de aanwezigheid van de wolf kost geld. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie die mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwingen. En het idee is dat BOA's op die manier ook kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Ook daarover meer zometeen om 8:30.
14: Dankjewel voor nu. Tot zometeen dan weer. Dan om 7:55 verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. A27 vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Tussen knooppunt Goijkum en Lexmond meet de ANWB bijna 10 minuten extra reistijd. A27 vanaf de andere kant. Almere Goijkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert zo'n 10 minuten extra. En de laatste melding is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Vanaf afrit nummer 3, dat is Den Dolder tot aan Utrecht, 5 minuten extra.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
16: Hart van Maarsen.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Dalhuizen.
22: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
23: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Ja, de beklimming van de Alpe d'Huez in het kader van de Alpe d'Huez is donderdag aanstaande. De hele week hoor je, tot en met donderdag en waarschijnlijk op vrijdag ook nog de nasleep. Dan hoor je Robert-Jan Boy vanuit Frankrijk. Maar vandaag probeer jij de berg te beklimmen, te bedwingen moet ik zeggen, Robert-Jan, met deze klim. En dat gaat best wel pittig aan toe volgens mij.
24: Nou, het is natuurlijk een steile klim inderdaad, Bob. 21 haarsveldbochten, de gemiddelde cijferspercentage van 8%. Hele stukken van 10%. Schitterend uitzicht, we hebben het beschreven. Ja, Martin van Zijl, met wie ik de hele tijd geklommen heb, die is eventjes teruggekeerd, omdat verdere beklimming niet past in zijn uitgekiende schema.
14: Oh.
24: Om donderdag de berg 6 keer op te gaan. Dus ik fiets nu verder, maar ik heb een rendezvous op de top met Gerard Mokking en zijn vrouw, die ook het onderdeel uitmaken van het team De Berghappers, waar Martin van Zijl ook deel van is.
14: Ja.
24: Ik kijk echt naar voren. De zon begint wat verder te schijnen. We zijn op weg naar bocht 4. Links kan ik al het Duetsel zien liggen.
14: Mm-hmm.
24: Het dorpje. Het is stil. Het is stijl. Het is mooi.
14: Maar Robert-Jan, bocht 4 zeg je nu, hè? Dat hoor ik toch
24: ja,
14: goed, hè?
24: Dat hoor je goed.
14: En je hebt 21 bochten af te leggen in totaal. Je hebt een meet and greet daar met Gerard Mokking en zijn vrouw. Ja. Maar ik vraag me dan wel af, ga je dat wel halen straks om 8:30? Hoe lang denk je daarover te kunnen doen?
24: Nou ja, kijk, als je bocht 4 of bocht 5, dan zijn er al een stuk of 16 bochten achter de rug, hè? Dus,
14: we tellen af, zeg maar. Nee, goed dat je dat even zegt.
24: Van 21 naar 0.
14: Hij gaat als een speer, volgens mij, mensen.
15: God, ga je
24: hard. Nou ja. In ieder geval, we proberen op de top te komen voor dat rendezvous. We gaan rustig door.
14: Ja.
24: Het is stil, je hoort de vogeltjes fluiten.
15: Nou.
24: Hierna zie ik een koe staan met een bel. Kijk eens naar beneden. Die wolken fladderen. De eeuwige sneeuw. Het is een mooie berg.
15: Ja, bon courage.
14: Petje aan voor Robert-Jan, absoluut. We hebben daar zometeen weer contact mee met Robert-Jan aan de top. Zometeen die gaat bereiken van de Alpe d'Huez en het kader van de Alpe d'Huez. En verder hebben we het zometeen over de Week van de Mentale Gezondheid.
0: Ja, dat is deze week vandaag begonnen. Ja, want het thema krijgt steeds meer aandacht. En er worden activiteiten georganiseerd door heel Nederland en in de regio Utrecht. We spreken erover met Wico Mulder. Hij is arts en coach.
14: En als je zelf je zegje wil doen hierover, dan kan het ook als je er wel eens mee te maken hebt gehad.
0: Zeker, kan via Facebook Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht.
14: Het jaar 1987 nu.

0: Ray Charles en The Road Jacket origineel. We hebben ook nog natuurlijk een cover die een groot succes bij ons in Nederland ook was trouwens. Van de Stampeders en de stem van Wolfman Jack. Die doen we een andere keer weer. Het is 14 minuten over 8. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
1: Ja, mentale gezondheid. Dat is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Zo ook vanaf vandaag. De hele week tijdens de Week van de Mentale Gezondheid in Nederland. En ook in regio Utrecht. We praten erover verder met Wico Mulder. Hij is van de Utrechtse organisatie Alles is Gezondheid. Dat is een van de partijen die betrokken is bij de organisatie. Goedemorgen, Wico.
2: Goedemorgen.
1: Hi.
2: Dag Anne.
1: Hi, je bent arts en coach. Je hebt bijvoorbeeld lang bij de GGD gewerkt als jeugdarts. Je weet dus als geen ander hoe dit thema speelt. Je hebt het ook steeds drukker gekregen in de afgelopen jaren met patiënten en cliënten die worstelen met hun mentale gezondheid.
2: Ik heb een goed lopende praktijk, dat zeker. Is het steeds drukker geworden? Nou, we zien in ieder geval in onze maatschappij dat meer en meer mensen worstelen met mentale gezondheid. Hè. Het is bekend dat 1 op de 4 Nederlanders, 26%, dit jaar wat we noemen een psychische aandoening heeft. Dat was 12 jaar geleden nog 18%. Dus dat is echt wel toegenomen.
1: Ja. Ja, en mentale gezondheid is natuurlijk erg breed. Hè? Want welke problemen hoor je dan nu het meest bij mensen?
2: Ja, je ziet veel mensen die worstelen met eenzaamheid, somberheid. Wat je ook ziet is mensen die worstelen met burn-out klachten. We weten dat 20% van de werknemers, dus 1 op de 5 worstelt met problemen, ook werkgerelateerd. Mm-hmm. Is dat dan persoonlijk falen of klopt het niet in ons systeem? Dat kan ook. Maar we zien allerlei klachten in de psychiatrie en en psychologen zien natuurlijk meer uitwassen. Maar je ziet ook gewoon heel veel mensen met mentale klachten. Dus veel spanning, stress. Psychische nood is bij veel mensen hoog. Ook bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld geen woning kan krijgen of dat je veel geldzorgen hebt.
1: Ja, waar ligt dat aan? Want u noemt inderdaad al woningnood en financiële zorgen. Waar ligt die oorzaak voornamelijk volgens u?
2: Ja, dat is wel een complexe vraag. Ja, ik denk dat het wel erg te maken heeft met, ik noemde het woord net al, onze maatschappij. Ik noemde dat systeem, hoe wij dat hebben georganiseerd. Hoe we denk ik toch met elkaar vinden dat als

0: als je uiterlijk het goed hebt, met status, ego, geld, auto, goede baan, dat je het dan maakt. Terwijl volgens mij gaat het veel meer om menselijke verbinding. Contact hebben met elkaar, iemand hebben die echt naar je luistert, je dingen herkent of erkent in jouw verhaal, steunen, contact met elkaar, begrip hebben. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat, ik denk dat dat wat verdwenen is uit onze maatschappij.
1: Is het een opstapeling ook van problemen? Of is het een oorzaak die waar men bijvoorbeeld bij jou mee komt?
0: Mensen bij mij komen, ja, bij mij komen mensen meestal met echt wel complexe problematiek, wat eigenlijk al in de jeugd is ontstaan. Ik zie veel jongvolwassenen, mm-hmm. maar ik zie ook wel volwassenen. En daar zie je toch wel dat, ja, toch in hun ontwikkeling, in hun opvoeding, er dingen zijn gebeurd, ja, die niet hadden moeten plaatsvinden. Of er zijn dingen niet gebeurd die er wel hadden moeten zijn. Bijvoorbeeld emotionele aanwezigheid en beschikbaarheid van bijvoorbeeld ouders. En ja, dat kan zijn omdat ouders toch ook heel erg bezig zijn om te overleven in deze maatschappij. Je ziet toch wel dat het bij niet anders kan dat ouders twee verdieners dienen te zijn. Waardoor ze misschien minder beschikbaar kunnen zijn thuis om op de kinderen te wachten als die uit school komen. Die gaan naar de naschoolse opvang.
1: Ja, maar dan denk ik aan mijn jeugd. Dat was bij mijn ouders werkten alle twee in de jaren 70. En ik heb daar geen last van ondervonden, moet ik je zeggen.
0: Nee, ja, dit is denk ik wat te kort om dat helemaal goed toe te lichten.
1: Maar
0: we zien echt een verandering. En sociale media speelt daar natuurlijk ook een rol in. Ja, ik denk dat de druk op ons, van alle mensen in de maatschappij, enorm toegenomen is.
2: Ja, we spreken ook veel over de enorme wachtrijen bij de GGZ. We horen ook veel over tegelijkertijd. Komen er ook steeds meer wachtinitiatieven. Waar mensen bij terecht kunnen, zoals de wachtverzachter. Daar hebben we het laatste gesprek mee gehad, een Utrechts initiatief. Waar mensen met een psychische hulpvraag alvast kunnen praten met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Ter overbrugging naar professionele hulp. Ja, zie je dat ook als een oplossing? Hoe denk jij daarover?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is al wat ik noemde. Hè. Overigens hebben we meer dan 100.000 mensen in Nederland op de wachtlijst voor de GGZ. Ja. En het is bijna soms gemiddeld een half jaar wachten tot je behandeling start. Ik denk dat niet alleen maar behandelingen in de GGZ nodig zijn. Ik denk dat we een verandering in de maatschappij dienen te krijgen en te realiseren. En dat is zo'n mooi initiatief als een wachtverzachter. En waar je veel meer andere vormen en types van hebt. Ook de herstelcentra. Gewoon waar mensen elkaar weer vinden, ontmoeten. Een luisterend oor hebben voor elkaar, naar elkaars verhaal kunnen luisteren. Ja, waar begrip is. Professional hulp is natuurlijk belangrijk, maar herstel begint denk ik ook gewoon in menselijk contact en relaties. In de buurt, op school, op werk, in de familie.
2: Ja, dus eigenlijk meer altijd al doorlopend in plaats van pas wanneer het slecht met iemand gaat, bijvoorbeeld.
0: Absoluut, ja. Een cruciale vraag is, hoe gaat het met jou? En meestal is het antwoord, oh goed. Terwijl er misschien wat een en ander speelt. En ik denk toch, het woord kwetsbaarheid is daar denk ik op zijn plaats. Ja, toch misschien wat vaker toch iets vertellen over hoe het eigenlijk echt met je gaat.
1: Ja, want dat gebeurt te weinig, zeg je dan, hè?
0: Klopt, ja. Ja, het is oké om niet oké te zijn. Maar toch, in ons wat meer masculine maatschappij, ja, willen we toch de rug recht houden en gewoon maar doen alsof het oké is. Nou, omdat we anders bang zijn voor de reactie.
1: Ja, maar je wil ook misschien niet alles vertellen, maar het zou wel misschien verstandiger zijn om dat te doen.
0: Lijkt me ook.
1: Om niet in de problemen.
0: Kies dan iemand die je vertrouwt en die veilig is om dat te delen. En het hoeft echt niet alleen maar een psycholoog of een coach te zijn. Dat kan ook iemand in je schoolklas zijn of de leerkracht. Dat kan iemand op je werk zijn. Soms een vertrouwenspersoon. Maar het is wel belangrijk om dat te uiten.
2: Ja, goed. Ja, de Week van de Mentale Gezondheid is vandaag dus begonnen in de regio Utrecht. Zijn er ook activiteiten deze week? Wat is er te doen zoal?
0: Ja, er is echt enorm veel. Dus ik ben ook van Missie Mentaal. Dus wij organiseren een opdracht van het VWS, de Week van de Mentale Gezondheid, met allemaal initiatieven door heel Nederland. Ja? Ik heb eens even gekeken in Utrecht. Daar zijn vreselijk veel mooie dingen gaande. Op de RSW Midden-Nederland, daar hebben ze een week van niets. Dat is een week voor de studenten, maar ook gewoon voor de leerkrachten. Om eens na te gaan, hey, wat is het nodig om echt even bewust stil te staan en ruimte te creëren voor jezelf. Mm-hmm. En daar hebben ze dan allerlei dingen voor georganiseerd. In Utrecht woensdagavond een comfort food for well-being. Met elkaar samen koken, eten en verhalen delen. Veerkracht voor vrouwen, donderdagavond 4 juni. Vanuit het steunpunt Zelfregie en Herstel in Utrecht. Er zijn twee mooie festivals. Vrijdag Uit de Schaduw Festival. En zaterdag Together Festival. En een hele leuke is ook de Boshalte. In juni vertrekt vanuit Utrecht vanaf het Domplein een bus naar een bos. Daar kun je als jongere mee, gratis, als je tussen 16 en 27 jaar bent. Ja. En mooie samenwerking tussen Raum en We The City. En daarmee ga je dus echt naar het bos, naar landgoed Beerschoot in De Bilt. Oh ja. En daar stap je uit en kom je op adem en kun je merken wat de natuur met je doet. Het verminderen van stress. Het heeft effect op mogelijk depressie en angst om dat te verlagen. Ja. Een hele mooie...
1: Klinkt als een hele goede tip die je geeft.
0: Ja, lijkt me prachtig. Ja. Ja.
2: Dank, Wico Mulder, over de Week van de Mentale Gezondheid.
1: En een goede werkdag. Ja. Oh.

0: Oh ja, dat was een feest toen ik 12 was.
1: En in de bioscoop voor het eerst in 1978, want dan heb ik het over de film Grease, te zien was. Anna Grease, musical Grease neem
2: ik
1: aan.
2: Ja, ben ik ook geweest, geweldig.
1: Natuurlijk.
2: Ja.
1: En Marjolein ook natuurlijk, hè.
2: Musical geweest, maar ook de film zegt heel vaak gezien. Ja,
1: ja, ik ook, op. Ja. Ik ook wel, als man zijn, ook wel een keer of 5 of zo, denk ik. Want het blijft een leuke film.
2: Blijft leuk, vind
1: leuk,
2: ik ook.
1: Mooie jeugdherinneringen komen weer boven. Het is 9:01. Zometeen het regionieuws.
2: BOA's, de handhavers van de gemeente, heb ik het dan over. Die mogen jongeren nu ook gaan verwijzen naar bureau Halt. En de provincie heeft 80 miljoen euro verdeeld.
1: Kijk eens aan. Zometeen hier meer over bij Radio M Utrecht.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Eén minuut over 8:30, het regionieuws door Marjolein van Radio M Utrecht. Dat begint bij de provincie, want de provincie heeft de begroting vastgesteld.
2: Er is 80 miljoen euro te verdelen. De provincie Utrecht weer meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk in het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. Met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie het OV weer stabiel te maken. Nu rijden er minder bussen. Aan het einde van het jaar moet de oorspronkelijke dienstregeling weer rijden. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend rond 7 uur werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal, in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven werd een man gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een aanhouding in Zeist. Bij deze aanhouding van een zwangere vrouw is door agenten geweld gebruikt. Die beelden gaan rond op sociale media. Te zien is dat een agent de vrouw aan haar arm trekt en dat ze valt. Er was een melding gekomen van bedreiging en vernieling, en volgens de politie was ook sprake van een mes. Vanwege de veiligheid zouden agenten snel hebben willen handelen. Het gaat om een incident van een paar weken geleden. Het gebruik van geweld wordt nu getoetst, meldt de politie. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwingen. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
9: De Halt-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld.
2: Het gaat om kleine vergrijpen. Dan heb je het over vernieling of als een minderjarige wordt betrapt op bijvoorbeeld alcoholgebruik. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weer. In de ochtend vooral veel zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. En het wordt maximaal 24 graden.
1: Nou ja, toch een mooi vooruitzicht. Die 3, 24 graden diep gaan halen.
2: Ik vind het goed. Ja hoor.
1: Anne ook?
10: Ja, prima.
1: Nou, daar gaan we ervoor. Marjolein, dankjewel. Regio Nieuws om 9:30 weer, hè?
2: Ja, tot zo meteen.
1: Tot zo. Verkeersinformatie van de ANWB begint op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 5 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, maar dan 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. De A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf afrit Geldermalsen tot aan afrit Everding heb je 5 minuten tijdverlies, ondanks de vele rijstroken. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, de vertraging begint bij Reewijk tot aan Woerden, 10 minuten extra. A12 Arnhem-Utrecht, afrit Wageningen-Venendaal, over die 5 kilometer doe je ook bijna 10 minuten langer. A27 Noord-Brabant richting Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond. En vanuit Flevoland richting Gorkum, dus langs Utrecht. Nog voordat je Utrecht voorbij bent, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten extra. Dat was de laatste melding voor u. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals Ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker met Bob.

0: It's a real thing and you to me are everything. Ja, it's the real thing, it's a real life. En het is voor het goede doel ook leven. En die berg op klimmen. We hebben het over KBF kankerbestrijding. Die ondersteuning krijgt KBF aanstaande donderdag weer. Want dan is het weer de Alpe d'Huez-dag, zoals elk jaar. En dit jaar weer voor de 20e keer. Er zijn ook veel deelnemers uit Utrecht die meedoen. En dat is mooi om ze te volgen. En dat doet onze verslaggever Robert-Jan Boy. Die volgens mij al van bocht 21 op de top is gekomen van die prachtige berg, de Alpe d'Huez.
1: Jazeker, dat klopt inderdaad, Bob en Anne. En dat was een mooie klim. Bocht 21, ja, daar heb je heel wat haarspel. Bocht en nog te gaan natuurlijk met die geweldige stijgingspercentages, die geweldige uitzichten en ook die aanmoedigingen langs de kant van de weg natuurlijk. Van kom op, ga omhoog, doorzetten, dat soort zaken. En dan weet je, ja, het is voor het goede doel. Ja, Alpe d'Huez bestaat al 20 jaar. Totaal is er 245 miljoen euro opgehaald. Dus dat is nogal wat. En terwijl we hier staan te praten, kom even iets dichterbij. Zie ik, blijf er ook even bij. Ja, Gerard Mocking en zijn vrouw Margret.
2: Goedemorgen.
1: En Anita is er ook nog bij van het team Educatie. Dat is, we zullen het even uitleggen. Want we zijn de klim begonnen vanochtend met Martin van Zijl. De teammaatje van de berghappers. Ja. Zij aan zij omhoog gegaan. Alleen Martin had natuurlijk een bepaald trainingsschema.
3: Klopt.
1: Was al een keer omhoog gegaan.
3: Klopt.
1: Die dacht op een gegeven moment, jongens, ik ga nu naar beneden toe. Ja. Want ik ga er donderdag 6 keer tegenop.
3: Ja, klopt.
1: Want ik word 66.
3: Ja.
1: Dus rij alleen maar verder.
3: Ja.
1: Nou, dat heb ik gedaan.
3: En je hebt het gehaald.
1: En ik heb het gehaald.
3: Gefeliciteerd.
1: En ik had jullie boven. Maar jullie hadden lekker
3: we hadden lekker band. We moesten een andere auto regelen. En dat is gelukt. Vandaar we een ietsje later zijn. Maar
2: iets alsnog,
1: we zijn half negen al afgesproken.
3: Ja, dus,
1: Nou, wat lekker band met de auto. Het is er even anders.
3: Auto, ja.
2: Ja.
3: Ja, alleen de onderkant was plat. Dat scheelde.
1: Nou, dat scheelt. Gerard en Margret maken het allemaal voor het eerst mee. Gerard is ook de berg opgegaan. Margret ook gaat lopen, geloof ik.
2: Ik ga hem lopen, ja. Ja, voor het eerst.
1: Ja.
2: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
3: Ja. Dat moet komen. Ze gaan het ook redden. Ja. Gisteren zijn we wel een keertje wezen trainen. Gisteren zijn we ook in de boven gefietst. Ja. En, het is goed vol te houden, maar je moet wel goed gedoseerd rijden. Want anders ga je het niet trekken.
1: Nee, want het begint heel stijl. Het blijft natuurlijk stijl, maar het blijft nog eens extra stijl. Ja. Het was toen ik aan het klimmen was het natuurlijk ochtend. Dus dat is cool.
3: Ja, het is cool. Gisteren was het heel erg graden. Gisteren was het echt bloedheet. En dat was echt afzien.
1: Ja.
3: Maar ja, ondanks dat hebben we het wel gered met z'n allen. En dat was heel erg leuk.
1: Ja, waarom doe je dan?
3: Waarom dat
1: zeggen we, jongens?
3: Punt 1, we doen het voor het goede doel. Om zoveel mogelijk geld op te halen. En punt 2, zoiets wil je gewoon een keer meemaken en beleven. En het is echt gigantisch mooi om te doen.
1: De symboolfunctie die erachter zit.
3: Ja, zoiets moet je gewoon een keer gedaan hebben. En je mag best een keer goed afzien voor het goede doel. Dat is alleen maar goed.
1: Hoeveel geld hebben jullie al binnengehaald?
3: Wij hebben ruim 20.000 euro binnengehaald.
1: Zo. Ja, dus dat is wel de opdracht. Meedoen en al dus is. Lopen, fietsen. Wel per persoon in principe 2.500 euro
3: bijdragen. Dus dan hebben we het helemaal goed en het is heel erg leuk.
2: Ja, we hebben heel goed ons best gedaan en we hebben vorig jaar ons huis laten bouwen. Oh. En we hebben alle mensen die aan ons huis hebben meegebouwd, hebben we gevraagd of ze shirtsponsoring willen doen.
1: Oh.
2: En ze hebben allemaal meegedaan. Kijk, en daar wil ik echt nog een keer voor bedanken.
1: Ja. Nou, dat is zo kort werkt iedereen samen en Anita is van het team Educatie.
4: Ja,
1: wat betekent dat even korte bewoordingen?
4: Er zijn heel veel kinderen die de berg op gaan. Sommigen mee met hun ouders, maar sommigen ook echt als bikkels zelf fietsen of lopen.
1: Ja.
4: Maar die hebben wel huiswerk. En die krijgen geen vrij van school als ze niet hun huiswerk maken.
1: En die krijgen bijles hier.
4: En die komen met hun huiswerk bij ons. En dan werken ze met z'n allen, kunnen ze nog mooie ervaringen uitwisselen.
1: Ja.
4: En we verzorgen nog workshops, muziek maken, een zeskamp, dus van alles, ook met de Franse kinderen.
1: Kortom, dat gebeurt allemaal hier. We laten even omschrijven nog waar we nu staan. Want we zijn nu echt op de top. Ik zie daar de Groene Heuvel. Ja, het is een heuvel, het is natuurlijk een berg. Met de zon, een paar kleine huisjes erbovenop. Links de beroemde kerktoren. Vroeger was hier pastoor Jaap Reuten. Als er een Nederlander boven kwam, winnend op Alpe d'Huez, dan werd de klok geluid.
4: Echt waar?
1: Hier achter mij de Acor Alp, zoals het nu heet. Vroeger Palais des Sports. Dat grote zenuwcentrum van Alpe d'Huez. Waar de vrijwilligers samenkomen. Waar de zaal is voor verdere bijeenkomsten. Waar je een natje en een droogje kunt krijgen. Nou, ga zo maar door. Waar het team Educatie ook daar is. is. En rechts het finishplein, dat wordt nu nog opgebouwd. Allerlei raffineringstenten, waaronder ook de patatkraam van de man die wij morgen gaan spreken van de vrijwilligers. Dat is een patatfluisteraar, tot en met al jarenlang vrijwilliger. Allemaal voor het goede doel, want ik denk dat de saamhorigheid al voelbaar is.
3: Saamhorigheid.
2: Zeker weten. De saamhorigheid op de camping bij ons is ook echt. Iedereen zegt elkaar gedag en we praten en worden gewaarschuwd. En,
3: ja, het is echt top. Zo'n mooie sfeer. Het is echt niet te beschrijven. Zo leuk. En, iedereen leeft met elkaar mee. En dat voel je en dat proef je. En ja, dat is niet te beschrijven gewoon. Nee. Ja.
1: Nou, succes met de voorbereidingen.
3: Gaat lukken.
1: Donderdag gaat het gebeuren.
2: Gebeuren, ja.
1: Ja. Merci. Ja. De verslaggever gaat even douchen, denk ik.
2: Ja, is goed.
4: Bedankt. Joep, graag gedaan.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. We zijn ook niet voor één gat te vangen. Is ook zo'n mooie uitdrukking trouwens.
1: Ja, precies.
0: Utrecht is wakker. Nog eventjes geduld, dan horen we Grita weer. Ik wil er eigenlijk niet wat. Grita, hallo?
1: Klopt. Wie is daar?
2: Ik ben er.
0: Oké, goed zo. Zo meteen meer over het weer voor Midden-Nederland. Want het zonnetje is erbij gekomen. En het zonnetje in huis, die hoor je dan zo meteen uitgebreid. Over het zonnetje in huis gesproken, Anne, jij mag het even zeggen.
1: Hallo. Ja.
0: Hallo, nou, dat komt een beetje over. Hallo.
1: Ja, sorry. De stem sloeg een beetje over. Weet je dan.
0: Ja, hallo.
1: Ik mag hopen dat die stem inmiddels wel warm is.
0: Intussen wel, ja.
1: Goed, we gaan het nog heel even hebben over de vraag van vandaag die we aan jou stellen. Dat is, heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Nou, we hebben het daarover omdat het de Week van de Mentale Gezondheid is. Die begint vandaag. Is in heel Nederland, maar ook in Utrecht hebben we daar activiteiten. Hebben we het net over gehad, om 7:15 met een van de mede-organisatoren van deze week. Mooi gesprek was dat. Goed, we hebben wat reacties verzameld van mensen die dus meer hebben gedeeld over hun mentale gezondheid. Zoals Hans, die zegt, ja, goedemorgen, met mijn mentale gezondheid gaat het best goed. Ik heb er gelukkig nooit last mee gehad.
0: Mm-hmm.
1: Nou Hans, houden zo, dat is fijn om te horen. En ik zie overigens, onze trouwe luisteraar Hans is jarig vandaag.
0: Echt waar, Hans en Maartensdijk is jarig.
1: Hans en Maartensdijk is jarig.
0: Hans, let op.
3: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Namens ons allemaal. Kijk eens aan, wat een mooie leeftijd.
1: Kijk, nou houden zo die mentale gezondheid, toch?
0: En als je het omdraait, Hans, is helemaal leuk. Je leeftijd, 18.
1: God, ja, 18 jaar, dat is wel een heel ander tijdperk dan. Nou, gaan we nog eventjes door. Jaap zegt, morgen Bob en Anne, goedemiddag alvast. Connie en Aart. Ik heb gelukkig nooit problemen met mijn mentale gezondheid gehad. Ook niet ten opzichte van mijn werk bij de brandweer en het meldkamerwerk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heftige verhalen tot je krijgt. Hij heeft wel de opleiding tot collegiale opvang en nazorg gevolgd om collega's bij te staan na een heftige inzet of gebeurtenis. En hij zegt, die kennis kun je uiteraard ook gebruiken in de familie of in de vriendenkring, mocht het nodig zijn. Nou, dat is fijn dat je dan toch wel een luisterend oor kan bieden aan mensen die het nodig hebben. En dat je dan weet wat je wel niet kan zeggen tegen de mensen om ze te helpen. Nou, Jaap, goed. Heel goed om te horen. Nou, even kijken hoor. Nee, ik zie echt met mensen die... Ruud zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, nooit opgeven. Ik weet dat na een hoop ellende te hebben overwonnen er altijd weer een mooie tijd aanbreekt.
0: Nou, dat is fijn licht aan het einde van de tunnel kunnen zien. En dat is moeilijk natuurlijk in een lastige periode waarin je zit. Om
1: dan
0: toch positief vooruit te kijken.
1: Ja.
0: Fijn om deze ondersteuning ook mee te krijgen.
1: Ja, tot slot hebben we nog Bianca, die zegt goedemorgen. Ja, daar heb ik mee te maken gehad hoor, een paar keer. Ik weet nu dat ik er tegen kan vechten en dat ook moet doen. En dat ik het dan uiteindelijk overwin. Maar eerst rust pakken en verwerken tot je sterk genoeg bent om weer omhoog te klimmen. Geniet van je dag.
0: Kijk eens aan.
1: Hetzelfde voor jou, Bianca, en voor iedereen die heeft gereageerd. En reageren kan nog steeds de hele dag door, want Aart gaat erover verder. En Connie ook in Dus aan tafel in Utrecht komt thuis. Over de Week van de Mentale Gezondheid.
0: Reageren via de app of rtvutrecht.nl op de Facebookpagina wel te verstaan. Dan nu. Alle ruimte voor Grita Spallenburg, want we hebben mooi weer. En kan er nog een buitje voorkomen vandaag in Midden-Nederland?
2: Ja, misschien een lokaal buitje, maar dan moet je bijna geluk hebben. Of heet dat pech? Nou ja, een lokaal buitje is mogelijk, maar de meeste plekken zullen droog blijven. En ja, het is nu mooi buiten hoor. Het is ook al aardig opgewarmd. Het is 18, lokaal 19 graden al. De zon is er flink bij. En straks dan komen er wat meer wolkenvelden. Dan hebben ze rond lunchtijd of iets daarna. En dan kan die lucht ook tijdelijk wat meer dichtslippen met bewolking, ook misschien met wat hoge bewolking. Dus ja, de mooiste uren zijn nu en de komende paar uren. Maar het is vanmiddag echt niet slecht. 24 graden is ook een mooie temperatuur. Weinig wind, het is rustig. Nou ja, dat ene buitje, dat lichte buitje, dat hoort er dan gewoon bij.
0: Dat lijkt me wel, ja. En het is niet anders ook. We moeten het gewoon tot ons laten komen, zeg ik dan.
2: Ja, dat is het mooie van het weer. Je hebt er geen invloed op. Nee, ik ga komend weekend naar Zeeland of naar Friesland om daar een paar dagen te kanoën. En dan kijk ik wel altijd van, nou ja, ik zie wel wat mij wordt aangeboden aan weer. Want ik kan er niks aan veranderen.
0: Je kanoot daar ook heen of niet?
2: Nee, dat niet. Oh. Nee, dat doen we lui dan met een trailer. Moet wel een beetje leuk blijven, hè?
0: Oké, maar even in een andere omgeving. Kanoën dan bij jou in de buurt.
2: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, ik snap het.
2: En je ziet ook dat die verwachtingen een beetje schommelen. Ja. Maar ik moet zeggen, de wisselvalligheid van de komende dagen lijkt zich echt te beperken tot dinsdag tot met vrijdag.
0: Mm-hmm.
2: Ook de nieuwste modellen laten eigenlijk het komend weekend alweer een hoge drukgebied bij ons verschijnen. Wat dat betreft ziet het er best wel goed uit. Maar zitten er wel een paar wisselvallige dagen aan. Morgen ook bijvoorbeeld. Morgenochtend denk ik wat buiige regen. In de middag een paar pittigere buien, kan ook onweer bij voorkomen. Het wordt nog 22 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, ja, dan is het misschien wat killetjes. Denk aan op een gegeven moment nog maar 19 of 20 graden. Dus dat is dan eventjes doorheen borstelen.
0: Ja.
2: En dan vanaf het weekend weer het hoge druk weer waarschijnlijk in.
0: En zijn er ook lange termijn modellen die zeggen, nou, maar we krijgen toch een partij hete zomer deze zomer?
2: Ja, de tendens, en dat is natuurlijk de trend die je al een paar decennia ziet, is dat je toch wel weer een warme zomer, ja, dat is bijna nu een gegeven. Hè?
0: Ja, en dat is ook altijd wel weer waar natuurlijk.
2: Ja, dus warm. Het is even te kijken hoeveel wisselvallige fases erin gaan zitten. Er zullen vast wel buien komen. Je wil liever niet dat er een vastgeroest hoge drukgebied zit en dat je anderhalve maand eigenlijk geen neerslag hebt.
0: Nee.
2: Dus warm zeker, maar met wisselvallige fases lijken er ook wel in te zitten.
0: Oké. Nou, goed. Weten we alvast. Vandaag 3, 24 graden. Misschien een beetje regen, misschien een beetje niet regen.
2: Ja.
0: En best wel lekkere temperatuur.
2: Ja, ik denk dat het best op zich wel een fijn dagje wordt. Zeker de komende uurtjes.
0: Tot vanmiddag, Rita. In Aan Tafel horen we je weer, hè?
2: Tot later.
0: Oh, dankjewel. Utrecht is wakker, loopt ten einde.
4: Zijn we ook weer doorheen gevlogen, ja, hè?
0: Zeker. Zometeen de hits uit Holland met Pieter Vorage. Blijf luisteren. Dit is John Cicada. Just another day. Fijne dag. Blijf luisteren.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
10: M-Utrecht. 9 uur, Doral Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Tot nu toe konden BOA's alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
11: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
10: Met de mogelijkheid om door te kunnen sturen naar HALT kunnen BOA's de jeugdcriminaliteit beter aanpakken. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
12: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
10: De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die zegt dat er mogelijk is gefraudeerd. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken en vooral in het binnenland plaatselijk een bui. En het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, hier en daar wat vertragingen op de A2. Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Een half uur door een ongeval. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 13 minuten vertraging. De A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. 9. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en het knooppunt Rijnsweerd. Daar 10 minuutjes extra reistijd. Nou, zometeen tijd voor de hits uit Holland met Doe Maar, Wolter Kroes en Rob de Nijs.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
16: daar moet je zijn. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Van Wieferen.
21: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
22: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Heb je leuke dingen gedaan afgelopen dagen? Ja? Alle klusjes geklaard? Een beetje genoten? Goed zo. En dan is het alweer maandag. De tijd vliegt. 8:08, Radio M Utrecht. En we zitten ook alweer in een nieuwe maand. 1 juni 2026. Poeh. Nou, dat weekendgevoel, dat houden we gewoon lekker vast. Ik ben Pieter en dit zijn de hits uit Holland. Edwin lekker vrij in het zonnetje, geniet ervan. En wij genieten van Wolter Kroes, Rob de Nijs.

0: Wij zijn Radio M Utrecht, maar we noemen ons ook wel eens Radio Rob. In de Hits uit Holland hierbij inderdaad Radio M Utrecht op maandagmorgen. En gezellig dat je er ook bij bent.
1: 3 is prijs.
0: Het zou toch leuk zijn als je deze maandag de winnaar bent van het eerste spelletje dat we gaan spelen. En dat noemen we inderdaad 3 is prijs. Wel eens gehoord? Ja. Is het helemaal nieuw voor je? Oh. Nou, dan ga ik het uitleggen. Ik laat 3 korte fragmenten horen. Ik wil graag de namen van de artiesten die voorbij komen. Dus alleen de namen van de artiesten. Nou, eens even kijken. 2 zangers en een duo. 2 zangers en een duo. Denk je te weten, dan mag je zo appen naar de studio. De app van RTV Utrecht natuurlijk. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En dan kun je wat leuks winnen uit onze mooie prijzenkast. Keukenschort van Radio M Utrecht zit erin. Ik zie een handige koeltas. De warmte keert ongetwijfeld weer terug. Andere leuke spulletjes dus. Nou ja, luister aandachtig. De namen van de artiesten wil ik weten.
1: 1

0: prijs.
1: Wie hebben we hier gehoord? Ik laat de fragmenten zometeen nog één keer horen. Maar je mag nu ook al reageren. Stuur een appje naar de studio. Met de app van RTV Utrecht en win wat leuks.

0: donderdag 4 juni de Alp du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du Zes en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du Zes en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg.

jaartje of 7 geleden konden we gaan. Guus, Radio M Utrecht. Zometeen over een minuutje of dik 5 minuten. Dan gaan we verder met 3 is prijs natuurlijk, het spelletje. 3 korte fragmenten laat ik je horen. Bekende zangers en zangeressen komen voorbij. Ik wil graag de namen van de artiesten. En als je dat weet en je geeft het door, dan ga je hier in de Hoge Hoed. En wie weet kom je er straks uit. Ga ik je opbellen en mag je wat kiezen uit de prijzenkast hier. Hartstikke leuk, probeer het even. En dan gaan we zometeen natuurlijk ook naar het laatste nieuws met Marjolein. Gaat over een brand vannacht op de Vinkeveense Plassen. 2 auto's sloegen over de kop op de A28. En meer over een plan voor 80 miljoen euro. We horen het zo.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is 9:30, het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Beginnen we met een brand op de Vinkeveense plassen.
7: Ja, op een van de eilanden woedde een felle brand. En dit zorgde vannacht volgens getuigen voor opvallende oranje gloed die van een grote afstand te zien was. Er trokken ook flinke rookwolken over het water. De brandweer gebruikte een boot om het vuur snel onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Verkeer op de A27 moet rekening houden met vertraging door een autobrand. Volgens de ANWB is nu 1 rijstrook open met vertraging tot gevolg vanaf Noorderloos richting Utrecht. Het bluswerk is nog aan de gang. Rijkswaterstaat kon nog niet zeggen hoe lang die afhandeling gaat duren. En bij een zwaar ongeluk op de A28 zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Vlakbij Amersfoort sloegen 2 auto's over de kop. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Een van de wagens kwam ver naast de snelweg tot stilstand. De ander lag op de rechte rijstrook op de snelweg. En de weg ging daardoor dicht. Hulpdiensten kwamen om de inzittenden te bevrijden. En meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden veel mensen het dus zwaar met de warmte. De provincie Utrecht weer wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om €80 miljoen. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. En met een kleine €5 miljoen voor het busvervoer hoopt de provincie dat ook het OV weer stabiel wordt. En meer hierover kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, vooral deze ochtend veel zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. En het is vanmiddag maximaal 24 graden.
6: Dankjewel Marjolein. Dan inderdaad even een blik op de weg. De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar 20 minuten extra reistijd. En dus de A27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Noorderloos. 20 minuten vertraging, dat komt door een kapotte auto. Er is 1 rijstrook open en het verkeer richting Utrecht kan omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2.
8: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
9: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

Short. En de stem van Hans. Comment ça va? Nou, ik hoop alles goed daar aan de andere kant. En misschien zometeen nog beter als je de winnaar bent van 3 is prijs. En zoals beloofd laat ik de fragmenten nog een keer aan je horen. Luister heel goed, luister aandachtig. Het gaat best snel, maar het zijn wel hele grote namen hoor. Wie hoor je voorbij komen? De namen alleen van de artiesten. Het is een duo, we hebben een zanger en daarna nog een hele beroemde zanger. Uit Nederland natuurlijk. Denk je te weten, mag je zo appen met de app van RTV Utrecht. App naar de studio. Bel of stuur een mailtje. Studio apenstaartje rtvutrecht.nl. Daar gaan we.

0: En de mooie stem van Stef Bos.
1: 3 is prijs.
0: Radio in Utrecht. En Geert aan de telefoon. Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Geert Kolp met een B aan het einde.
2: Klopt.
0: Dat moet je zeker heel vaak zeggen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat gaat vaak mis. Vooral aan de telefoon.
0: Ja, dat geloof ik. In Utrecht. En nou, van harte welkom bij Radio in Utrecht, Geert.
2: Dankjewel.
0: Zo, op deze maandagmorgen 1 juni, een nieuwe maand alweer. Wat gaat de tijd toch snel, hè?
2: Ja, het is niet normaal. Ja. De tijd vliegt.
0: De tijd vliegt. Heb je plannen voor de zomer? Ga je nog weg of blijf je lekker thuis?
2: Nou, ik ga binnenkort met vrienden gaan we in Duitsland gaan we een berg beklimmen. De Zugspitze, dat is de hoogste berg van Duitsland.
0: Oké. Okay.
2: En verder gewoon lekker van het weer hier genieten ook.
0: Ja. De berg beklimmen, dat is echt berg beklimmen of wandel je omhoog?
2: Nou, ik moest wel ook klimspullen ervoor kopen. Dus een klimgordeltje en van die ijzers onder je voeten. Dus.
0: Zo, oké.
2: Okay. Dus het wordt wel maar ja, het blijft natuurlijk in Duitsland. Dus het zal ook niet...
0: Heb je ervaring met het beklimmen van berg?
2: Ja, ik ben in Nepal geweest, maar dat was dan wel weer vooral wandelen.
0: Ja, ja.
2: Maar daar ben ik wel tot boven 5000 meter gekomen. Dus,
0: Oké. Maar je bent wel sportief zo, zeg maar.
2: Ja, doe mijn best.
0: Oké, goed. Nou, leuk. Mooi vooruitzicht.
2: Ja.
0: En vandaag plannen voor deze maandag?
2: Ik ga vanmiddag ook even lekker naar buiten. Ik ben vrij vandaag, dus
0: heerlijk.
2: Zonnetje schijnt. Dus. Ja.
0: Heerlijke dag vandaag. Leuk dat je dag deelt met Radio in Utrecht. En jij dacht, weet je wat, ik ga dat spelletje eventjes spelen.
2: Ja,
0: 3 korte fragmenten laat ik horen. En dan wil ik heel graag de namen van de artiesten die je voorbij hebt horen komen, Geert. Zeg het maar.
2: Ja, ik hoorde Suzanne Freek, Frans Bauer en Yves Berendsen.
0: En Yves Berendsen, ja hoor, hartstikke goed.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Dat was de juiste oplossing. Het zijn grote namen, ze zijn razend populair deze tijd. Dat betekent dat jij de winnaar bent, Geert. Je bent uit de hoed gekomen hier.
2: Kijk eens. Nou, kijk. Wat leuk, hè?
0: Ik ga
2: de eerste
0: krijgen.
2: Keer dat ik meedoe ook.
0: Je ziet wat er van komt. Ik zeg het altijd ook tegen iedereen die op de achtergrond zit te luisteren en denkt van, nou, ik doe niet mee, want ik win nooit. Zeg nooit, hè, Geert?
2: Nou, precies. Ja. Dan zie je me weer.
0: Kijk, de prijzenkast gaat voor je open. Je mag wat kiezen. En ik ga eens even kijken wat ik voor je heb. Ik heb een keukenschort, ik heb de toilettas, de koeltas, een handig notitieboek, een puzzelboek of de shopper van Radio in Utrecht. Wat vind je leuk?
2: Ik zou het keukenschort willen hebben.
0: Het keukenschort. Met plezier leuk. In de keuken?
2: Ja, ik sta graag in de keuken, dus die komt goed van pas.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik ga hem naar je toe sturen. Onderweg dan wens ik je een mooie, heerlijke, vrije dag. Ook alvast veel succes met de beklimming van de berg.
2: Ja, dankjewel.
0: En je mag natuurlijk ook nog even kiezen welke je zou willen horen. Suzanne Freek, Frans Bauer of Yves Berendsen?
2: Ja, dan gaan we voor Frans Bauer.
0: Frans Bauer, speciaal voor jou, Geert.
2: Zeker.
0: En een mooie dag, dankjewel, hè.
2: Top, dankjewel.
0: Hoi,
2: dag.
0: Doeg.
2: Hoi.

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Even kijken hoe het op de weg is. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Veenendaal. 12 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Averlingen en Noorderloos. Daar 20 minuten vertraging komt door een kapotte auto. Er is 1 rijstrook open. En verkeer richting Utrecht kan via het knooppunt Del over de A15 en de A2. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en het knooppunt Gorkum. Daar 5 minuutjes extra reistijd.
10: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
15: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
16: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
17: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

0: Maandagmorgen, Radio M Utrecht. Maak je er een leuke dag van? Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Die kleine dingetjes. Nou, bijvoorbeeld het heerlijke zonnetje buiten de rest van de week. Ja, toch wel weer een stukje koeler. Dus we pakken het even mee nu. En ja, dit waren de Bee Gees met You Win Again. Overwinnen gesproken. Ik vind het gezellig als je even meedoet. We gaan puzzelen en de letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 13. 2 keer de N van Nico, 3 keer de E van Eduard, een O van Otto, de M van Marie, 2 keer de G van Gerard, ik heb een I van Isaac, de Z van Zacharias, een U van Utrecht en de S van Simon. Nou, ik ben heel benieuwd. Het heeft alles te maken met deze tijd. Eigenlijk zijn we vorige maand al begonnen. Heb je lekker geslapen vannacht? Misschien ook al een goede aanwijzing. Nou, kijk even naar de letters. Heb je het gevonden? Stuur een appje naar de studio en win.
1: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado que...

klein opwarmertje voor vanmiddag. Want dan gaat de deur van onze studio, Studio 60's, weer open. Dat is hier aan de andere kant van het gebouw. De sleutel heeft Jos vandaag. Nou, dan komt het zeker

goed. Dat horen we dus vanmiddag lekker uurtje swingen met de beste muziek uit de jaren 60. Nou, zometeen gaan we lekker swingen met de koffie in de hand. En de koffiekeuze natuurlijk. Je mag weer gaan stemmen. De meeste stemmen gelden. Zo werkt het. En dit is keuze 1.

0: je zin om deze mee te zingen? Dat is keuze 2. Nou, laat me even weten, wat is je favoriet? 1, The Rubettes en de Jukebox Jive. 2, Meatloaf en zijn Paradise by the Dashboard Light. Reinie, jij gaat voor keuze 2. Reinie en Peter. Gerda gaat voor keuze 1. Mooie maandag, ja, jij ook. Nou, stemmen kan nog even met de app van RTV Utrecht.
1: Let's go, girls.

13 juni, zaterdag. Week van de 70's, hè, bij Radio en Utrecht. Genoteerd? Hartstikke goed. En dit was Carl Douglas. Nou, zometeen het laatste nieuws natuurlijk met Marjolein. Veel brandweer op de been in Eemnes. Dat komt door een autobrand, we horen het zo. En BOA's, die mogen jongeren nu ook verwijzen naar bureau Halt. Dit en meer, het nieuws uit de buurt, onderweg.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Het is tijd voor het nieuws, Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: En dat nieuws dat begint in Eemnes.
8: Ja, daar is de brandweer uitgerukt naar de Ruiterskamp. Rond 8:30 was brand ontstaan in een elektrische auto. Die stond op een parkeerplaats vlakbij een woning. Het vuur is niet overgeslagen naar het huis, maar er is wel roetschade en een schutting heeft veel schade. Uiteindelijk brandde die elektrische auto helemaal uit. Een naastgeparkeerde auto en een aanhanger hebben ook schade. In de woning waren twee katten en die bleven volgens omstanders ongedeerd. Verkeer op de A27 moet rekening houden met vertraging, want ook hier was vanmorgen een autobrand. In een kleine bakwagen was brand ontstaan. Vanwege het bluswerk was tijdelijk één rijstrook open, met file tot gevolg vanaf Noorderloos richting Utrecht. Momenteel zijn de bergingswerkzaamheden nog bezig. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang dat gaat duren, maar jij hebt straks wel de laatste verkeersinformatie.
7: Zeker, zeker.
8: De jongen die afgelopen weekend uit de Maarseveense plassen werd gehaald, is overleden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de minderjarige jongen uit het water te halen. Ondanks de snelle hulp is de jongen overleden. Het was zaterdag heel druk bij de plas vanwege het mooie weer. En de politie doet onderzoek naar dit incident. BOA's die krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie die mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes geven of een waarschuwing. Het idee is dat de BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
9: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld.
8: En ze kunnen dat doen bij kleine vergrijpen zoals een verdieling of als een minderjarige wordt betrapt op alcoholgebruik. Dan het weer, volop zon, vanmiddag plaatselijk kans op een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
7: Oké. Ja, dan nog één melding en dat is de A12. Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Veenendaal. Daar 13 minuten extra reistijd, komt door een ongeval en de rechterrijstrook is dicht.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
14: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

Als je het leuk vindt om nog even mee te doen met de puzzel vanmorgen, je kan gewoon instappen. Hè? Dat is heel makkelijk. Kijk gewoon in de app van RTV Utrecht. Klik dan op radio en daarna op woordbouwer. Dan zie je daar letters staan. 13. En met die 13 letters kun je een woord maken. Dat woord heeft te maken met de tijd van nu. Vorige maand ook al een beetje. En als je het hebt gevonden, laat het vooral even weten. Stuur een appje naar de studio. Dat kan nog een minuut of 10, dik 10 minuten zelfs. En dan ben je misschien zometeen de winnaar. De winnaar van iets leuks uit onze prijzenkast. Nou, ik hoor heel graag van je. En dan gaan we ondertussen lekker aan de koffie natuurlijk. Daar is de tijd voor. En de koffiekeuze voor vandaag. Dankjewel voor het reageren, voor het stemmen. En het was echt super druk. We hadden de Rubettes en de Jukebox Jive. En daartegenover Meatloaf en zijn Paradise by the Dashboard Light. Ja. Even kijken. José, Ellen, Marian Bos, Ad, Rita, Gerda, Anneke, Kees, Anne, Yannick, Rini, Paul, Bianca. Even kijken. Gert, Gerard, Riki, dankjewel. Johanna ook bedankt. Jij wil Hans even feliciteren. Die is verjaardag. Die heeft zijn jarig vandaag. Heeft zijn verjaardag dus. Hans, maak er een fantastische dag van. En de felicitaties van Johanna. En natuurlijk ook namens ons. Nou, de stemmen zijn geteld. En dat was wel duidelijk volgens mij. Mooie verhalen komen langs over de playback show, over wilde feestjes, over een bruiloft. Ik heb van alles gelezen. Dankjewel voor het ophalen van de herinneringen. En dat blijven we doen. Zeker de komende 5 minuten. Pak je luchtgitaar er even bij. Ja, Meatloaf kreeg overduidelijk de meeste stemmen. Geniet ervan. Koffiekeuze. Well,

hoor je hem nog bij ons natuurlijk. Radio en Utrecht. Meegezongen, nou de buren ook denk ik, hè. Meatloaf, de koffiekeuze voor vandaag. En dankjewel voor het meedoen.

0: heb gedanst. Dat zong Simon Keizer. En Wout aan de telefoon. Wout, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. En jij zit in, moet ik even mijn bril opzetten, in Oudewater.
1: Dat klopt.
0: Ja, hoe is het daar vandaag?
1: Nou, het is mooi weer. En lekker druk met van alles en nog wat. Dus wat wil je meer?
0: Ja, en wat is van alles en nog wat, als ik vragen mag?
1: Nou, ik ben gepensioneerd en ik doe het nodige vrijwilligerswerk ten behoeve van een vereniging van eigenaren waar ik druk mee ben en vanavond nog een vergadering heb. Ik doe ook aan schuldhulpmaatje, ben coördinator hier, daar heb ik zo ook nog een afspraak. En ja, zo ben je lekker bezig.
0: Wat goed zeg, dus je weet de tijd goed te vullen.
1: Ja.
0: Ja, en was dat toen je net gepensioneerd was even zoeken, of had je al een heel plan klaar liggen, zeg maar?
1: Nou, ik deed al het nodige vrijwilligerswerk. Dus je leeft er gewoon naartoe, hè? Je weet wanneer je met pensioen mag gaan. En soms is het, toen ik werkte, had ik nog wel eens tijd ergens voor. En als je niet oppast, heb je, als je gepensioneerd bent, nergens tijd meer voor. Want dan ben je...
0: Je bent eigenlijk nog drukker.
1: Nou, val mee. Je doet gewoon de dingen die je leuk vindt en die je belangrijk vindt. En ja. Waar je ook energie van krijgt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en tussendoor een spelletje van de radio. En dan kom je er wel.
0: Ja, goed. Je maakt een mooi bruggetje, Wout. Dus, want inderdaad, je luistert naar ons en je hebt meegedaan vanmorgen met de puzzel.
1: Ja.
0: Ja, 13 letters. Vond je hem lastig?
1: Viel mee. Ik had seizoen had ik er al gauw uitgepikt. En ja, dan blijven er wat muggen over.
0: Ja, inderdaad. Dan blijven er nog wat muggen over. En dan komen we uit op, jij mag het zeggen officieel.
1: Ja, muggenseizoen.
0: Het muggenseizoen is in mei eigenlijk al begonnen. Heb je er last van daar?
1: Ja, ze zijn er wel. Maar ik heb er zelf niet zo heel erg veel last van.
0: Okay.
1: Ik ben kennelijk niet lekker genoeg.
0: Ja, ze zijn soms een beetje kieskeurig, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou goed, ik heb wel behoorlijk... Het viel me op dat er heel veel muggen tegen het raam aan zaten dit weekend. Dus ik dacht, nou, weet je wat, muggenseizoen. En dat is waar ook, dat seizoen is ook weer begonnen.
1: Ja, je bedenkt zelf de woorden?
0: Ik bedenk altijd zelf de woorden, ja zeker.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, en dat is hartstikke leuk, want dan kun je een beetje spelen met de actualiteit.
1: Klopt.
0: En af en toe wat makkelijker, af en toe wat moeilijker. Deze had je hartstikke goed. En jij bent uit de hoed gekomen, Wout. Dus dan weet je hoe het werkt. Je mag wat kiezen. Puzzelboek, shopper, notitieboek, koeltas, toilettas of het keukenschort?
1: Geef maar die koeltas.
0: De koeltas van Radio M Utrecht.
1: Klopt.
0: Hartstikke goed. Nou ja, het wordt wat koeler deze dagen, maar de warmte komt, daar durf ik mijn geld wel op te zetten, komt ongetwijfeld weer terug deze zomer.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dan heb je een mooie koeltas van ons. Nou, dan wens ik je een mooie dag vandaag. Alles wat je aan het doen bent daar. En dankjewel voor het meedoen en voor het luisteren naar ons, Wout.
1: Prima.
0: Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Jo, groetjes.
1: Doei.

0: Gezellig.
1: Ach, wat leuk. Gilbert O'Sullivan. En daarvoor Wout, de winnaar. Winnaar Wout, woordbouwer, de eerste ronde. Zometeen potje 2. Vind je het leuk om misschien ook al als nieuwkomer een keer mee te doen met de puzzel? Je bent van harte welkom. Hè? Om precies 11 uur letters in de app van RTV Utrecht. Het idee is dat je dan alle letters gebruikt en een woord naar me toestuurt. Nou, ik ga de prijzenkast weer bijvullen. Ondertussen lekkere muziek onderweg. Ik zal eens even voor je kijken op het programma. Nou, bijvoorbeeld onze nationale nieuwe Gordon en Replay. Casey en de Sunshine Band, Fleetwood Mac en natuurlijk Elvis. Ja. Ook een beetje vergeten, zijn Promised Land komt eraan. Blijf luisteren, tot zo.
2: Jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren verboden wordt, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Sulyok houdt vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van Nederland te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs.
0: De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogemand en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland, met plaatselijk ook een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blik op de weg, de A12. Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Veenendaal. 11 minuten vertraging door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen de afrit De Bilt en het knooppunt Lunetten. Daar 5 minuutjes extra reistijd. Komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
17: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
18: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
17: Dit is d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
18: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

altijd keurig gekleed, hè? De mannen van Spandau Ballet. Ook op maandagmorgen. Hè? Only when you leave. Nou, dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. En bij de koffie, lekkere muziek bij de koffie. En die koffie, of die muziek, die komt zometeen van Gordon. Nou, misschien brengt hij ook de koffie al mee. Samen met Replay, de nationale nieuwe deze week. Hartstikke leuk, we horen hem zometeen. Elvis is uiteraard ook onderweg met zijn Promised Land. En als je het leuk vindt, dan mag je meedoen met de puzzel. Want we gaan weer beginnen. De tweede ronde. 13 letters. Een oplossing met een heleboel energie. 3 keer de T van Tinus. De R van Richard. De J van Joris. Een A van Anton. 2 keer de I van Isaac. Dan de B van Bernard. De H van Hendrik. De U van Utrecht. De S van Simon. En de laatste letter, dat is de E van Eduard. Zo'n oplossing met een heleboel energie. De vonken spatten er vanaf. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Heb je toch gevonden, de oplossing? Je kunt de letters nalezen in de app. Stuur een appje naar de studio.

0: Het heeft even geduurd, maar ze zijn weer terug. Gordon en The Replay in 2000 natuurlijk een grote hit met Never Nooit Meer. En nu Me Lobby You. En dat is onze nationale nieuwe, dus genieten de hele week van deze heerlijke klank.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En dan is het tijd voor de King, want het is namelijk kwart over elf. Eentje uit het vakje met, je hoort hem niet zo vaak meer op de radio. 1974, Elvis neemt ons mee.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

als je aan het puzzelen bent, de vonken spatten er vanaf. De vonken spatten er vanaf. 13 letters in de app van RTV Utrecht heb je de oplossing gevonden. Geef hem door, hè. Dan mag je zo misschien wel wat kiezen uit de prijzenkast hier. Het is bijna 11:30. Het laatste nieuws natuurlijk met Marjolein. Dat gaat over een brand in Eemnes, over gewonden in IJsselstein en ook meer over de Utrecht Marathon. Het laatste nieuws uit de buurt komt er zo aan. Een paar minuutjes.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: We beginnen met een drama bij de Maanse Vreense Plassen.
10: Ja, daar is dit weekend een jongen verdronken. De politie is een onderzoek gestart naar deze verdrinking. Zaterdag werd de jongen uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. Het was zaterdag erg druk bij de plas vanwege het mooie weer. En de politie is dus een onderzoek gestart. De brandweer in Eemnes is vanmorgen uitgerukt naar de Ruiterskamp. Rond 8:30 was brand ontstaan in een elektrische auto. Die stond op een parkeerplaats vlakbij een woning. Het vuur is niet overgeslagen naar het huis, maar er is wel roetschade. Een schutting heeft ook veel schade. Uiteindelijk brandde de elektrische auto helemaal uit. Een naastgelegen geparkeerde auto en een aanhanger die hebben veel schade. En in de woning waren twee katten die bleven volgens omstanders ongedeerd. De politie onderzoekt een ernstig ongeluk in IJsselstein, waarbij gisteren twee personen op een scooter gewond zijn geraakt. Ook een auto was bij dat ongeluk betrokken op de touwlaan. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische ondersteuning. De slachtoffers die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht-marathon met verschillende afstanden, maar het hoogtepunt was natuurlijk de marathon. En de trotse loper die als laatste over de finish kwam bij de marathon was de 55-jarige Victor, met een bloemetje in de hand en een medaille in het vooruitzicht. De vader van drie kinderen was trots, vertelde hij, beter laat dan nooit. Dat vertelde hij ook aan de verslaggever van RTV Utrecht die bij de finish stond. Victor heeft nu 2 marathons gelopen in zijn leven en hij wil er zeker nog 1 doen, zodat hij ieder kind een eigen medaille kan geven. En ver voor Victor had het de Belg Yannick van Hooft de wedstrijd gewonnen. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. En meer daarover kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer, volop zon. Vanmiddag plaatselijke kans op een buitje en het wordt 24 graden. Morgen is er vrij veel bewolking met regen en dan is het iets koeler dan vandaag.
9: Dankjewel. En hoe is het dan op de weg? Nou, op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Veenendaal, daar nog 8 minuten extra reistijd door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
16: De uitvaart. uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
17: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
18: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

0: lekkere muziek is dat toch, hè?
1: Ja, die banjo, ja. Die vind ik
0: heerlijk,
1: zo leuk.
0: Oh, heerlijk. Ja. Eagles en Take It Easy, nou, dat doen we ook.
1: Zeker.
0: Rustig aan, deze week begonnen. Connie, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Lekker naar het strand geweest, hoorde ik.
1: Ja, zeker. Even die momenten moet je pikken natuurlijk, hè?
0: Ja, heb je nog een mooi zandkasteel gebouwd?
1: Nee. En de zee was heel koud. Daar ben ik ook niet in geweest. Even met mijn voeten.
0: Ja, dat hoorde ik vorige week, vertelden ze dat. Ja, het was heel, heel warm buiten, 30 graden, maar verkijk je niet op de zee.
1: Oeh, die was nog zo koud.
0: Ja.
1: Maar heerlijk, hoor.
0: Goed, lekker uitgewaaid. Beginnen we aan een nieuwe week. En zometeen om 12 uur aan tafel met jou. En wat ga je allemaal doen vandaag?
1: Ik ga straks even bellen in aan tafel met onze leuke collega, mede-presentator Koop Geersing. Misschien weet je het wel, heel groot fan van de Beatles.
0: Jo.
1: En natuurlijk ook van Paul McCartney. En nou is het zo dat afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. Dat is het straatje waar hij is opgegroeid voor zijn 20ste solo-album. En Koop, die reisde daarvoor naar Liverpool met volgens mij een vriend. Hij heeft er ook een podcast over gemaakt, dus ik heb de filmpjes ook al bekeken. Maar wat wil nou het feit, Pieter? Daar in Dungeon Lane, waar zij waren, daar stond ook een cameraploeg van de BBC. En ze zijn geïnterviewd door de BBC.
0: Nou,
1: laten we even luisteren een stukje.
2: The album's called The Boys of Dungeon Lane. And here we are on Dungeon Lane in Speke, close to where Sir Paul McCartney grew up in the 1950s. And he would often come down here to escape the hustle and bustle of urban life. Throughout today, music buffs have been visiting Dungeon Lane. These two Macca podcasters have travelled from the Netherlands.
3: We played every song he ever recorded and released or didn't release. And so we are invested in the man. That's it.
1: Ja, ze hebben erin geïnvesteerd in de man. Ze hebben alle platen hebben ze opgekocht. Nee, hartstikke leuk. Dus ze zijn echt naar Liverpool gegaan om dat album ook daar te kopen. Ja, ik snap het wel, dat je daar naartoe wil. Vandaar is die opgegroeid. Paul McCartney, 83. Ik ben ook heel benieuwd wat Koop van dat album vindt.
0: Ja.
1: Nou, ik ga het vanmiddag maar eens even aan hem vragen. En we gaan natuurlijk ook een song draaien van dat nieuwe album.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Leuk.
0: De stem van M, die heb je ook, want het is maandag.
1: Wij hebben weer een fonkelnieuwe stem van M.
0: Ja.
1: Ik zeg er niks over.
0: Oké, nou gewoon lekker luisteren. 10:30, 13:50, dan laat je de stemmen horen.
1: Ja.
0: Herken je hem? Laat het gelijk weten aan Connie.
1: Haar. Het is een haar.
0: Het is een haar. Herken je haar? Laat het gelijk weten aan Connie. Maak je kans op een leuke portable radio, hè?
1: Ja, zo is het.
0: We gaan lekker luisteren. Tot zo.
1: Tot zo.

door naar het strand. Net als Corny. Met de Beach Boys. En dubbel goud was dat. Ik hang net de lijn op met aan de telefoon René in Nederhorstenberg. De winnaar van de tweede ronde woordbouwer. Heb je ook zo zitten stoeien? Nou, 13 letters, thuisbatterij. Die worden steeds populairder, die grote kasten. De thuisbatterij, ja, dat was de goede oplossing. Dus keurig de I en de J bij elkaar gezet. De twee T'tjes bij elkaar. En dan kom je er wel uit. Althans, ja, ik heb makkelijk praten. René uit de Hooghoed, uit Nederhorstenberg. En we gaan opsturen een mooie shopper, die is onderweg. Dus veel plezier ermee en dankjewel voor het meedoen. Hè.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van

wel. Shirley Bassey. En zo is de morgen weer voorbij gevlogen. Met de lekkerste muziek bij de koffie. En bij de koffie. Geniet van deze mooie radiodag. En zometeen met Connie natuurlijk aan tafel. De 60's met Jos. Jos zorgt vandaag ook voor een goede middag. Utrecht komt thuis met Aard. Vanavond de avond van de nostalgie. En natuurlijk muziek en romantiek met Evelien. Dus laat hem lekker aanstaan.

0: nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Radio M Utrecht.
3: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. En burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging voor inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag is er meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij een zware crash zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt. 2 auto's sloegen over de kop op de A28 tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. 1 van de bestuurders is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. De politie vraagt of getuigen zich willen melden. Op een eiland op de Vinkeveense Plassen woedde vannacht een felle brand. Van grote afstand was een oranje gloed te zien in de lucht. En er hingen ook rookwolken boven het water. Nou, de brandweer had het vuur snel onder controle, maar over de oorzaak is nog weinig bekend. En duizenden hardlopers die waren gisteren in Utrecht te vinden voor de marathon. Ondanks de hitte liepen veel mensen mee. Zo ook de 55-jarige Victor, die kwam als allerlaatste over de finish. Nou, hij heeft een mooie bestemming voor zijn welverdiende medaille. En dat hoor je allemaal om 12:30.
4: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB met de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, daar staat 21 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is afgesloten. Muziek komt eraan van Vanessa Paradis.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht
12: en luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De jaren 90, Vanessa Paradis en Be My Baby. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Van harte eet smakelijk, waar je ook bent. Het is maandag 1 juni, alweer een nieuwe maand. En aan tafel gaat ook gewoon weer lekker van start deze week. We hebben een nieuwe stem van M, die hoor je om 1:50. En natuurlijk elke dag ook even luisteren naar de collega's van Utrecht is Wakker. Want we hebben het daar over de Alpe d'Huez. Onze verslaggever Robert-Jan Boy is in Frankrijk en volgt de deelnemers uit onze provincie. En donderdag is die ook te horen hier in aan tafel. Nou, wat gaan we zo meteen eens even doen? Dat is wel een heel erg leuk verhaal. Mijn collega radiopresentator Koop Geersing is groot fan van de Beatles. Hij zal er vast wel eens een keertje wat over hebben verteld. Nou is afgelopen vrijdag het nieuwe album uitgekomen van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. En Koop die reisde daarvoor naar Liverpool om het album daar te kopen. Hij is ook nog gaan kijken in dat straatje in Liverpool, Dungeon Lane. Dat is een klein doodlopend straatje waar Paul McCartney zijn jeugd heeft doorgebracht. En wat gebeurde er nou? Er stond ook een ploeg van de BBC. En die hebben Koop geïnterviewd. Nou, reden te meer om even te praten over dat nieuwe album van Paul McCartney. Zometeen zal ik even bellen met Koop. En dit is Reed Pietro. Ik kan die R niet zo goed uitspreken.

0: Steve Harley en Cockney Rebel uit 1975. En schrijf het in je agenda, hè. De week van de 70's komt er weer aan op zaterdag 13 juni. Terug naar die tijd met de mooiste herinnering en muziek. En ook in Aan Tafel gaan wij weer los met allemaal leuke gasten. Die zijn wij, as we speak, een beetje aan het regelen. Dus meer daarover volgt vanzelf. Het is 12:15, om precies te zijn. Mijn collega radiopresentator Koop Geersing is groot fan van de Beatles. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van Paul McCartney uit, The Boys of Dungeon Lane. Ik begreep dat het zijn 20ste solo studio album is. En Koop die reisde naar Liverpool, eigenlijk op vakantie door Engeland, maar was in de buurt van Liverpool en dan toch maar meteen dat album daar te kopen. Een hele bijzondere trip, want hij ging ook nog eens naar Dungeon Lane. Een klein doodlopend straatje waar Paul McCartney is opgegroeid. Hij heeft het nieuwe album beluisterd, Koop, en ik ben heel benieuwd wat hij daarvan vindt. Koop Geersing, goedemiddag.
1: Hey, dag Connie. Hallo. Goedemiddag.
0: Was het de bedoeling om er een leuk tripje van te maken? Of was het een beetje toeval?
1: Nou, het hing echt van toeval aan elkaar. Ik was 10 dagen op reis met mijn muziekvriend Arjan Snijders. En wij hebben jarenlang de zogenaamde Mecca podcast gemaakt. Een podcast over Paul McCartney. En we hebben gewoon een hele trip gemaakt waarbij we 8 concerten van bandjes gezien hebben. En wij zaten in Manchester en wisten dat afgelopen vrijdag die plaat uit zou komen. Dus wij vroeg aan het ontbijt met z'n tweeën, speaker erbij, hebben we die plaat beluisterd via Spotify, want daar was hij vrijgegeven. Ja, en toen dacht ik eens even kijken hoe ver wij van Dungeon Lane afzitten. Toen bleek dat 3 kwartier rijden te zijn. Ik zei, laten we dat dan toch gaan doen. Ja. Dus wij zijn in de auto gestapt en naar Liverpool, want Manchester en Liverpool ligt bijna tegen elkaar aan. En wij kwamen daar bij dat hele kleine straatje aan. En bij dat bord Dungeon Lane, daar moesten we natuurlijk even een foto maken.
0: Ja, en zo is dat gekomen. Het wordt beschouwd als zijn meest persoonlijke album.
1: Ja, hij heeft meer persoonlijke albums gemaakt, maar dit is wel iets heel bijzonders. Hij kijkt eigenlijk terug op zijn leven. En je zou kunnen zeggen, vooral ook op het leven voor de Beatles. Dus er zitten liedjes over zijn moeder bij, over zijn gezin, zijn vader, zijn broer. Maar ook liedjes dat hij gaat liften met John Lennon, dat hij met...

0: George Harrison op pad gaat. Allemaal persoonlijke dingen. Zelfs een liedje samengezongen met Ringo Starr. Dus die Beatles die komen daar ook weer in terug. Maar wel in een begintijd, in een tijd dat ze eigenlijk nog niet beroemd waren. En dat is het leuke ook aan dat straatje. Want het is een doodlopend weggetje. Het loopt toevallig tegen het vliegveld aan, wat tegenwoordig het John Lennon Airport heet.
1: Oh.
0: En ja, het stelt niks voor, maar zij speelden daar. Want zij woonden in die wijk, in die buurt, Speak. En daar woonde George Harrison ook. En ze liepen daar. En ik begrijp dat je daar gewoon een beetje kon dollen. Er was van alles in de natuur daar te doen. En er was wat drijfzand. Dus het was spannend voor jonge kinderen.
1: Ja, laten we even luisteren. Een kort fragment wat Paul McCartney er zelf over zei.
2: Looking back on your life, you go, wow, did we really do that? All of that comes flooding back.
1: Hij is 83 jaar. Het album, doet zijn stem het nog een beetje eigenlijk, Koop?
0: Nou, dat is de laatste jaren natuurlijk wel iets wat Paul McCartney een beetje aan zijn kont heeft kleven. Dat zijn stem zo achteruit gaat, hè? Die breekt. En ik moet eerlijk zeggen dat ons op dit album enorm meeviel hoe hij klinkt. Af en toe breekbaar als het nodig is, maar hij kan toch ook nog schreeuwen. En dat kennen we vooral van zijn begintijd, dat hij echt heel hard kon zingen. Dat doet hij ook op dit album. Het is een heel mooi gevarieerd album. Prachtige melodieën, geweldige productie van die Andrew Tate, een vrij jonge jongen, die in 1990 geboren is, Amerikaanse producer, is ooit producer van het jaar geweest. En ze zijn eigenlijk aan elkaar verbonden via de manager van Paul McCartney. Hebben samen geconstateerd dat ze het wel leuk hebben. Zijn gitaar gaan spelen. En daar zijn al deze liedjes de afgelopen 5 jaar in ontstaan en opgenomen.
1: Ja.
0: En ja, die stem, ik heb er geen last van.
1: Nee.
0: Zo klinkt
1: nou, dat is belangrijk.
0: Nu.
1: Ja.
0: En over ruime week wordt hij 84.
1: Ja.
0: En hoe bijzonder is het dat je dan nog zo'n soloalbum uitbrengt.
1: Nou, zo is het maar net. Wat nou zo leuk is, jij was daar dus met Arjen in dat Dungeon Lane. En toen kwam er ineens een BBC-ploeg aan. En jullie zijn ook nog meegenomen. Laten we even luisteren naar wat jullie daar te zeggen hadden.
3: The album's called The Boys of Dungeon Lane. And here we are on Dungeon Lane in Speak, close to where Sir Paul McCartney grew up in the 1950s. And he would often come down here to escape the hustle and bustle of urban life. Throughout today, music buffs have been visiting Dungeon Lane. These two Macca podcasters have travelled from the Netherlands.
4: We played every song he ever recorded and released or didn't release. And so we are invested in a man. That's it.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Dat is dus uitgezonden op de BBC.
0: Ja, dat is op de BBC geweest met beeld. En je ziet ons achter dat bord staan en zo. Het was heel grappig, want ik zei tegen Arjan, ik vraag even aan die twee mannen die daar staan of ze even een foto van ons maken. Kunnen we er samen op? En die zei, ja, wij zijn van de BBC. Wij komen hier wachten tot de fans komen. Dus dan ben je vervolgens heel lang bezig. En we dachten dus, we komen minimaal een half uur in beeld. Maar het was geloof ik 8 seconden of zo, of 12.
1: Maar wel op de BBC. Ja, daarom. Dat kunnen niet veel mensen kunnen dat zeggen. Heel goed.
0: Leuk, hè?
1: Wij gaan draaien van het album We Two. Over wie heeft hij dit eigenlijk? Want ik vind het een heel apart liedje eigenlijk wel.
0: Dat is het. Het is een liefdesliedje. Het zou kunnen gaan over zijn moeder, maar ik heb dat niet echt gevonden als ik het zoek. Het is opgenomen, en dat is het bijzondere eraan, op een 4-sporen-machine. Want een van de liedjes, en dat is deze ook, is opgenomen in zijn eigen studio in Schotland.
1: Ja.
0: En die 4-sporen-machine, die heeft hij destijds meegenomen uit de Abbey Road Studio. Daar is bijvoorbeeld A Day in the Life nog op opgenomen.
1: Ah.
0: Dus het bijzondere is dat ze gebruik hebben gemaakt bij dit liedje van een bandrecordertechniek. Terwijl natuurlijk de digitale techniek om de hoek staat. Maar ze vonden het leuk om met name de instrumenten op te nemen. En dan zeg maar te zorgen dat je in die 4 sporen uiteindelijk het hele liedje krijgt. Het is een prachtig liefdesliedje. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja, ja, ik heb het beluisterd via Spotify. En dan zie je bij Spotify een klein filmpje. En daar zijn volgens mij zijn ouders op te zien. Dus het zou zomaar kunnen hoor, dat het over zijn moeder gaat.
0: Ja, ik zou die gedachte ook hebben. Maar ik heb nergens McCartney dat zien vertellen. Dus ik ben er een beetje voorzichtig mee.
1: Waar we ook even op moeten letten, Koop, is het allereinde van het liedje. Want je hebt het over die 4 sporen. Het lijkt wel of dat het liedje daar wordt teruggespoeld.
0: Het leuke is dat het aan het eind van kant 1 staat. En als je het liedje uiteindelijk aan het einde van die plaat is, dan hoor je inderdaad heel zachtjes die bandrecorder terugspoelen. Dat zijn wel dingetjes die Paul McCartney meer gedaan heeft. Spelen met geluid, spelen met in dit geval een bandrecorder.
1: Hartstikke goed. Nou, Koop, dankjewel voor deze college eigenlijk was het gewoon een beetje. The Boys of Dungeon, het nieuwe album van Paul McCartney. En we gaan een van die tracks draaien. We too. Dag Koop.
0: Dag Connie.
1: Hoi. 1, 2, 3.

Er is niks met je radio, hoor. Het is het einde van het liedje van Paul McCartney. We Too, en Koop vertelde het al, hè, opgenomen op een ouderwetse viersporen recorder vroeger uit de Abbey Road Studios. En dit nummer staat op het splinternieuwe album van Paul McCartney, zijn 20ste solo studioalbum, afgelopen vrijdag uitgekomen. En Koop was daarvoor speciaal daar en is toen ook nog door de BBC gefilmd. Het album heet The Boys of Dungeon Lane. En Dungeon Lane, dat is in Liverpool het straatje waar Paul McCartney is opgeroepen.

0: Bradley.
1: Een liedje recht in de roos. Darts op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws dan spelen wij weer een nieuwe ronde van de Stem van M. Maar eerst het nieuws zo met Annemarie. Bij een bedrijfsongeluk in Utrecht is iemand zwaar gewond geraakt. Een felle brand op de Vinkeveense plassen. En we horen de trotse Victor die bij de Utrecht Marathon als laatste over de finish kwam.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost. Proost.
2: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. De politie heeft een automobilist aangehouden na een ernstig ongeluk.
11: Ja, op de A28 sloegen gisteravond 2 auto's over de kop. En daarbij zijn volgens de politie 4 mensen gewond geraakt. Een van de bestuurders zou veel te hard hebben gereden. En ook bleek na een blaastest dat hij onder invloed was. De man van 41 is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. De politie wil graag met mensen praten die het ongeluk zagen gebeuren en roept getuigen daarom op om zich te melden. Op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend een ernstig bedrijfsongeluk gebeurd. De bouwplaats is afgezet met schermen en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Ook de arbeidsinspectie is aanwezig om onderzoek te doen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. En ook niet over de ernst van de verwondingen. Op een eiland op de Vinkeveense plassen woedde vannacht een felle brand. Daardoor was een opvallende gloed boven het water te zien. En ook trokken flinke rookwolken over. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. En over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau Halt. De politie mocht dat al, maar BOA's die konden tot nu toe alleen boetes geven of een waarschuwing. Ja, het idee is dat de handhavers op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Ze kunnen jongeren doorverwijzen bij kleine vergrijpen bijvoorbeeld, zoals een vernieling of als een minderjarige wordt betrapt met alcohol, in de hoop erger op latere leeftijd te voorkomen. En duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. En de 55-jarige Victor die kwam als laatste over de finish. En kreeg toen natuurlijk bloemen en een medaille. En zijn prestatie wilde hij graag delen met zijn kinderen.
12: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar heb ik Rotterdam gedaan. Deze jaar Utrecht. En zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen. Zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
11: Ja, leuk toch. Hij deed er 6 uur en 6 minuten over. Beter laat dan nooit, zei hij over zijn tijd. Nou, en voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep. Na 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Nou, en een tip ook nog wel om even op onze social media kanalen te kijken. Want daar staan echt allemaal mooie filmpjes van die marathon. Het weer dan nog. Vanmiddag vrij veel bewolking met af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog. En met weinig wind is het zo'n 23 graden.
1: Dankjewel en tot over een half uur. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds met de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Wageningen en Veenendaal 15 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Muziek is onderweg van de Equals.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ik kan me voorstellen dat je denkt, Connie, je spreekt die naam verkeerd uit, de Equals. Want het zijn de Eagles. Maar dit zijn inderdaad de Equals met Q-U-A en Baby Comeback.
1: Aan tafel.
0: 13:58, het lunchprogramma. Aan tafel, ja, ik zit me toch een beetje in te lezen in het lied van Taylor Swift, Opal Light. Het gaat namelijk over de edelsteen opaal. En nou verzamel ik zelf stenen. Dus ik heb ook een paar van die stukjes, heel klein hoor. Dus dat is helemaal niet veel geld waard of zo. Maar zij zegt eigenlijk dat liefde en zo, dat het ook allemaal wel maakbaar is. En je hebt dus bijvoorbeeld ook een synthetische opaal. Wat doen ze dan? Dan heb je een stukje kwarts en daar, ja, daar leggen ze een stukje aluminiumfolie tussen en dan weer een stukje kwarts en dat wordt dan heel mooi zo bol geslepen. En dan lijkt het of dat je een echte opaal in handen hebt, maar het is gewoon eigenlijk kunstmatig is dat gemaakt. En zij beschreef het nummer Open Light eigenlijk als een nummer over jezelf vergeven voor iets dat niet is gegaan zoals je had gewild. Nou, dan weet je toch weer een beetje de achtergrond van dit nummer.

0: Taylor Swift en Opal Light.
1: De stem van M.
0: Ja, we hebben weer een nieuwe stem van M. Het leuke spelletje wat zo makkelijk meedoet. Gewoon even raden wie je hoort. Volgens mij is die niet zo heel moeilijk hoor. Goed te doen deze week. Als je het weet, meteen even mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dan maak jij weer kans op de portable radio. Nou, zet hem weer een slag harder. Let op, dit is de opgave.
2: Het is tijd dat alle betrokkenen nu gevonden worden.
1: De stem van M.
0: Mail maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Wordt wat donker hier in de Hengeveldstraat. Wat voor weer we krijgen, dat hoor je zo meteen na Frankie Valli.

0: 1978, Frankie Valli op Radio M Utrecht. Goedemiddag. Ja, dat zeg ik dan ook maar meteen tegen Gita Spandenburg. Dag Gita.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo, hallo. Wat hebben wij een fantastisch weekend achter de rug, zeg.
1: Ja, hè, dit was eigenlijk, denk ik, voor velen toch ideaal zomerweer.
0: Ja.
1: Het was zaterdag 26 graden, gisteren een graad of 24. Nou, er was veel zon, er waren ook wat wolken. Het was, ja, een beetje, de luchtvochtigheid was redelijk hoog, vond ik. Dus het was wat klammig, maar het maakte wel voor het gevoel dat je heel makkelijk allerlei dingen buiten kon doen eigenlijk.
0: Ja? Ik was vrijdag eventjes in de tuin aan het werk. En, ik werd een beetje opgejaagd door het naderende onweer. Want ik hoorde het in de verte, hoorde ik het al een beetje knallen. En denk, oh, nog even voortmaken. En ik hoefde de planten niet meer te sproeien, want er kwam een flinke bui. Maar een fantastisch weekend inderdaad. En als ik nu eventjes kijk even om me heen hier in de Hengeveldstraat, begint wel te betrekken nu.
1: Ja, begint te betrekken. Dat zijn de wolken die zijn ontstaan. We hebben vanochtend, of van vandaag gezien eigenlijk, vanochtend de meeste zonuren gehad. Daarna, door de opwarming ontstaan die stapelwolken. En die klonteren toch een beetje samen. Daarboven zit ook wat gelaagdere bewolking, zeg maar sluierbewolking. Dus, de bewolking die heeft vanmiddag toch echt wel de boventoon lange tijd. En er zou lokaal een lichte bui kunnen vallen, maar veruit de meeste plekken zullen toch droog blijven. En de temperatuur bij weinig wind zit nu rond de 21 graden. Echt best wel een prettige temperatuur om buiten te zijn. En 23 of 24 graden, dat is een beetje het maximum van vandaag.
0: En hoe gaat het verder deze week, Gita?
1: Ja, nu gaan we echt wel een paar stapjes omlaag. Met ook wat wisselvalligheid daaraan. Wil niet zeggen dat hele dagen helemaal verziekt zijn. Denk ik zeker niet. Je ziet wel dat waarschijnlijk aanstaande vrijdag de friste, de kilste dag is van de periode. Dan is het waarschijnlijk 18 of 19 graden. Maar daarna gaan we ook gewoon weer omhoog. Morgen komen er een paar regengebieden over. Dus neerslag die op dit moment valt boven de Britse, met name boven de Ierse Zee eigenlijk. Eigenlijk vanochtend vroeg, toen ik Bob en Anne sprak, lag het boven Ierland. Het is inmiddels al wat oostwaarts opgeschoven. Gaat onze kant op. Denk dat het morgenochtend bewolkt is met wat buiige regen. Dus een beetje op en af. Dat je denkt, dat is het niet helemaal. Dan aan het eind van de ochtend is die zone voorbij. Begint het een beetje op te klaren. Denk ik ook nog wel dat je op 1, 22 graden komt. En dan in de middag, dan passeren een paar regen- en onweersbuien. Dat is een weer wat steviger front. Kunnen ook echt wel de pittige buien bij zitten. En daarachteraan zal het woensdag, donderdag en vrijdag gewoon wat frisser zijn. Net van tijd tot tijd dus een paar buien. De meeste, denk ik, de meeste buien op donderdag en wat minder buien op woensdag, gewoon maar een paar. En op vrijdag ook een paar. Dus het is niet zo dat het dagenlang achtereen buiig is. Nee. Er zijn echt wel wat nuances te maken.
0: En kun je misschien voor de mensen die aan het werk zijn en alweer uitkijken naar zo'n nieuw mooi weekend iets over het weekend vertellen?
1: Ja, ik heb echt wel het idee dat de wisselvallige periode echt beperkt blijft van morgen tot en met vrijdag. Dat je in het weekend eigenlijk alweer een stabilisatie ziet. Dat wil zeggen een hoge drukgebied, meeste lage drukgebieden uit de buurt. Meeste buien zijn er dan weer uit. En dan gaan ook die temperaturen weer omhoog.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, Gita, dank je wel voor
1: alsjeblieft.
0: Nu. En tot vanavond bij Aard.
1: Nu, tot vanavond.
0: Hoi, hoi.

Billy Joel en You're Only Human. En zometeen duiken wij de kunsten in. We gaan het hebben over een Utrechtse kunstenaar. Geboren in 1592. Hij werd beroemd vanwege zijn licht- en donkertechnieken. Geboren bij de Oude Gracht. Gerard van Honthorst. Een belangrijke naam die je eigenlijk niet mag vergeten. En als je denkt, er komt slecht weer aan, dan kun je mooi het museum in, want er is een expositie over hem te zien. Zometeen hoor je daar meer over. Eet smakelijk en tot zo.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. En bovendien bestaat het risico dat telefoons bij stroomuitval niet meer functioneren. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam. Dat is het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daar dan voor een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Een Syriër die in Duitsland 5 mensen neerstak is veroordeeld tot levenslang. De man was lid van Islamitische Staat en was voor die terreurgroep ook actief in de Syrische stad Raqqa. Volgens de Duitse rechtbank is de man schuldig aan pogingen tot moord. De slachtoffers raakten gewond. Na de steekpartij vorig jaar werd de man zelf aangevallen door omstanders. Hij raakte gewond en sloeg op de vlucht. 2 dagen later werd hij alsnog opgepakt. Pieter van den Hogemans stopt als chef de mission van het Olympisch team. Online meldt de oud-zwemmer dat NOC-NSF voor iemand anders kiest. Wie is niet bekend? De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogemans en komt pas over ruim 2 weken met meer details. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag is er meer kans op stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend een ernstig bedrijfsongeluk gebeurd. De bouwplaats is afgezet met schermen en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Ook de arbeidsinspectie is aanwezig om onderzoek te doen. Over het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. En goed nieuws voor de watersportvereniging Woerden. Die krijgt namelijk een vaste plek bij recreatieplas Kattenbroek. Sinds de oprichting van de vereniging zaten de watersporters op een tijdelijke locatie. En vanmiddag zijn de handtekeningen gezet voor de verhuizing. Ja, en duizenden hardlopers deden gisteren mee aan de Utrecht Marathon. Sommige deelnemers liepen met een bijzonder verhaal, onder wie Rick. Hij rende met een foto van zijn overleden zoontje op zijn shirt en kwam overmand door emoties over de finish. Nou, zometeen dan horen we meer over hem en meer nieuws om 2:30.
6: Dankjewel, Annemarie. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Nog steeds de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal-West. 4 minuten door een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij. En ook een bericht voor treinreizigers. Door een technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Deventer. Muziek komt eraan van Queen.
8: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
9: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
18: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, Queen op Radio M Utrecht uit de jaren 70. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Leuk dat je er nog bij bent. Het is 8:08, het lunchprogramma Aan tafel. Misschien ben je wel eens in Rome geweest en misschien heb je daar ook wel eens in een kerk gekeken. Dan heb je zomaar kans dat je daar een werk hebt gezien van een Utrechtse kunstenaar, Gerard van Honthorst. Geboren in 1592 hier bij de Oude Gracht in Utrecht. Hij leerde in Rome de kneepjes van het vak en hij werd daar zo beroemd om zijn licht- en donkertechnieken dat hij verschillende opdrachten van Roomse kerken kreeg. Nou, eenmaal terug in Utrecht specialiseerde hij zich in portretten. Het is niet onwaarschijnlijk dat de jonge Rembrandt misschien zijn technieken wel een beetje heeft afgekeken. En toch is Rembrandt onder het grote publiek veel bekender geworden. Nou, hoe dat kan, dat is te zien in de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Dat is te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Ik heb kunsthistorica Noah Larsen aan tafel. Goedemiddag, fijn dat je er bent, Noah.
2: Hallo.
0: Gerard van Honthorst, ja, ik kende hem al wel een beetje. Geboren in 1592 in Utrecht. Wat was dit voor een man? En wat maakte hij allemaal?
2: Ik denk dat Honthorst een heel interessante jeugd ook heeft gehad. Hij was de oudste van zijn gezin, best een groot gezin. En heeft zich altijd heel verantwoordelijk gevoeld, denk ik, voor dat gezin. Zijn vader was decoratieschilders, was op een bepaalde manier ook al wel bezig met schilderen. Niet echt met kunst op dezelfde manier als wat Honthorst later gaat doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het hem toch best wel met de paplepel is ingegoten. En op een gegeven moment gaat hij dus naar Rome. Maar daarvoor, en dat is nog wel belangrijker, is hij in de leer bij Abraham Bloemaert hier in Utrecht.
0: Ja.
2: En hij is niet de enige. Bloemaert heeft echt heel veel kunstenaars opgeleid en is echt ontzettend belangrijk geweest voor al die kunstenaars in Utrecht.
0: Ja.
2: En die heeft al die jonge mannen, want dat waren het toch wel, echt aangespoord. Ga naar Rome. Daar is de echte kunst. Ga naar Italië. Daar moet je kijken. Daar moet je zien wat er wordt geschilderd. En dat heeft hij gedaan. En hij was natuurlijk niet de enige. Maar hij was wel een van de kunstenaars die in Rome ook echt naam kreeg. En dat maakte hem heel bijzonder.
0: Ja.
2: Want je moet je voorstellen dat er natuurlijk in Rome heel veel kunstenaars waren. En Caravaggio, die was natuurlijk net, was daar niet meer. Maar die navolging die bestond natuurlijk niet alleen uit deze Nederlandse kunstenaars die naar Rome vertrokken. Er waren natuurlijk in Rome ook een hele hoop kunstenaars die Caravaggio gingen navolgen. Maar Honthorst was wel echt een van de betere. Want hij kreeg veel grote opdrachten.
0: Terwijl Utrecht was in die tijd volgens mij toch ook wel een bruisende stad op het gebied van kunst?
2: Absoluut. Utrecht was ook echt bruisend. En Utrecht was natuurlijk ook, de Republiek was natuurlijk protestant geworden. Maar Utrecht was van oudsher Rooms-katholiek. En de ouders van Honthorst waren ook Rooms-katholiek. Dus ik denk dat idee van die religieuze grote schilderijen die natuurlijk in Italië belangrijk waren, dat toch als een soort doel was van daar moet je naartoe, dat moet je zien als je echt van kunst houdt en als je echt iets wil leren.
0: Het was de tijd van, je noemde hem al, van Caravaggio, razend beroemd in Italië vanwege zijn dramatische gebruik van licht en schaduw. Dat zie je ook echt wel op zijn doeken.
2: Ja.
0: Bijna elke kunstenaar die probeerde die Caravaggio een beetje na te doen. Maar Honthorst die brak daarin door. Die had het echt helemaal door hoe dat werkte.
2: Ja, en ik denk dat wat zo interessant is aan die groep kunstenaars die Caravaggio ging navolgen, is natuurlijk dat ze allemaal vanuit hun eigen achtergrond en vanuit verschillende landen, vanuit verschillende geloofsovertuigingen, vanuit verschillende achtergronden, eigenlijk een interpretatie maakte op dat werk van Caravaggio. Dus het is niet, het is geen imitatie, het is emulatie, noemen we dat.
0: Ja.
2: Dat is wat het zo interessant maakt. En ik denk dat Honthorst ook, en dat zien we ook later, namelijk ook echt een zakelijk inzicht had. En raakt ook in Rome, komt hij ook bij Vincenzo en Benedetto Giustiniani te wonen. Zij hadden een hele belangrijke kunstcollectie, maar waren ook echt belangrijke mensen in de stad. Dus zij hadden natuurlijk alle connecties. En Honthorst heeft als een van de weinige niet-Italianen opdrachten gekregen voor hele belangrijke Karmelietenkerken bijvoorbeeld in Rome. En dat is natuurlijk wel een uitzonderingspositie die hij dus heel vroeg al vergaart.
0: Ja. Ja, hij kwam uiteindelijk terug in Utrecht in 1620. Hoe verging het hem toen hij terugkwam?
2: Nou, toen hij terugkwam stond hij dus bekend als Gerardo delle Notte, hè, Gerard van de Nachten, om inderdaad die nachtstukken waar hij zo beroemd om is geworden in Rome. En dat gaat hij dan ook nog wel doorzetten in Utrecht. Maar er is in Utrecht geen vraag naar die

0: portretten misschien.
1: Precies, portretten. Dus hij gaat zich al heel gauw aanpassen. En dat, die genre stukken, daar was ook. En die pastorale schilderkunst bijvoorbeeld, dat zijn die portretten. Daar was Utrecht. Daar was veel vraag naar. En daar stond Utrecht ook wel bekend om. Dus daar gaat hij zich heel snel, gaat hij dat schilderen? Want ja, daar is vraag naar.
0: Ja, dus dat is een beetje dat zakelijk inzicht waar je het net over
1: precies
0: had.
1: Precies.
0: Ja, is hij er rijk van geworden eigenlijk?
1: Ja, hij is echt stinkend rijk geworden, zou je kunnen zeggen.
0: Maar meestal hoor je dat ze er arm van waren. Dat pas beroemd werd nadat ze al dood waren.
1: Nee, Honthorst was echt een van de grootste kunstenaars van de Republiek. En daarom is het ook zo vreemd dat we hem nu niet meer kennen. En dat is ook echt de reden dat we hem als museum, dat we hem nu op de kaart wilden zetten.
0: Ja.
1: Want hij was de rijkste kunstenaar van de Republiek.
0: Zo.
1: Hij heeft aan het eind van zijn carrière op een gegeven moment verhuisd hij naar Den Haag. Gaan we het misschien nog even over hebben. Dan heeft hij een werkplaats met wel 100 leerlingen. En daar vraagt hij 100 gulden per jaar lesgeld voor. Dat is samen met Rembrandt zijn zij dus de allerduurste leermeesters.
0: Ja.
1: Honthorst is echt rijk gestorven.
0: Oké, wij laten dit even betijen. Daarna wil ik het met jou hebben over Rembrandt. Want die kennen we allemaal. Een beetje de verschillen en de overeenkomsten. Dat hoor je zo meteen.

0: Miles Smith op Radio M Utrecht. Het is 18 minuten over 1. Ik heb Noa Larsson aan tafel. Zij is een kunsthistoricus. We hebben het over de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Een beroemd schilder, geboren in Utrecht. En hij ligt hier ook begraven, toch?
1: Ja, klopt. Hij ligt hier ook begraven in de Katharijnenkerk.
0: Kijk, dat is bijzonder. Geboren in 1592. We hebben het over hem. Ik dacht dat ik net een foutje maakte. Want ik zei, ik heb het de hele tijd over Gerard van Honthorst. Omdat ik weet dat hij zo heet. Maar jij hebt het de hele tijd over Honthorst. Hoe zit dat precies? Want ik vind het verwarrend.
1: Het klopt. Hij heet Gerard van Honthorst. Maar de hoofdconservator Lisbeth Helmes van het museum die deze tentoonstelling heeft gecureerd en jarenlang onderzoek heeft gedaan naar Honthorst, is echt een van de Honthorst-kenners.

0: en heeft met een aantal andere kunsthistorici die hondhorstkenners zijn afgesproken dat hè, zo om elke keer van hondhorst te zeggen, dat loopt niet zo lekker in een zin eigenlijk. En ook als je schrijft bijvoorbeeld van hondhorst, weet je, dat gaat niet zo lekker. Dus we hebben afgesproken, nee, we zeggen hondhorst.
1: Net als Rembrandt. Rembrandt van Rijn.
0: Ja, maar we zeggen natuurlijk Rembrandt.
1: Ja.
0: Dus nu zeggen we hondhorst.
1: Oké, nou, dit is uitgelegd. jij had het net over dat hij beroemd was in Rome. Hij is weer teruggekomen naar Utrecht. Bekend om zijn schaduw, licht en donker, net zoals Caravaggio. Wat deed hij eigenlijk weer in Den Haag? Want hij is toen ook weer naar Den Haag gegaan.
0: Klopt. Dus hij, op een gegeven moment gaat hij heel veel portretopdrachten doen. En pastorale schilderijen. En raakt daar ook echt wel in zwang, maar krijgt veel opdrachten. En vanaf 1637 vestigt hij zich in Den Haag. Want hij wordt hofschilder. En niet zomaar. Hij wordt een van de vaste kunstenaars van het hof. Dus je hebt stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Soms. Daar schildert hij heel veel voor. Maar ook voor het in ballingschap levende Hof van Bohemen. Dus dat zijn Elizabeth Stuart en Frederik V van de Palts. Daar schildert hij ook heel veel voor. En dat is ook een van de belangrijkste verschillen tussen Rembrandt en Hondhorst.
1: Want Rembrandt deed dat soort dingen niet? Die schreeuwde er niet aan het hof?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Rembrandt is überhaupt heel honkvast geweest. Hè? Rembrandt verhuist natuurlijk van Leiden naar Amsterdam. Ja. En daar blijft hij eigenlijk. Hij vertrekt ook nooit naar Rome. En een van de redenen daarvoor is dat hij überhaupt nooit naar buitenland vertrekt, is omdat hij zelf heeft gezegd, alles wat ik moet leren kan ik hier al vinden. En dat is natuurlijk ook zo, want zo iemand als Hondhorst is in Rome geweest, heeft daar inspiratie op gedaan, heeft daar een stijl aan geleerd en neemt het mee terug naar de Republiek.
1: Ja, maar als je twee mensen vraagt van wie is er bekender, Rembrandt of Hondhorst, dan weet ik het antwoord wel. Hoe komt dat dan?
0: Nou, Hondhorst is dus een kunstenaar die aan het hof gaat werken, onder andere. Maar hij werkt niet alleen aan het hof in de Republiek, maar ook bijvoorbeeld in Engeland. Hij heeft ook voor Karel I in Engeland heeft hij heel veel gewerkt. Hij heeft in Gent heeft hij werk gemaakt. Hij is heel internationaal bekend. Hij heeft natuurlijk ook zijn stijl, is een Italiaanse stijl die hij meeneemt terug naar de Republiek. Hij is echt een internationale kunstenaar. Ja. En in de 18e eeuw, dus later, als allebei al lang overleden zijn, komt er dat nationalisme treedt op. En dus ook dat we eigenlijk op zoek zijn naar een soort volksheld.
1: Dus Rembrandt.
0: Ook in de kunst, precies. En omdat Rembrandt gewoon echt een Nederlandse kunstenaar is, van een Hollandse schilder in de Republiek, kunnen we dat veel makkelijker als volksheld van aankaarten dan Hondhorst, omdat hij simpelweg te internationaal is.
1: Ja, en dat, ik vroeg net aan jou tijdens de plaat, hoe herken je dan een echte Hondhorst? En je zegt, ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, omdat hij zoveel verschillende stijlen zich eigen heeft gemaakt.
0: Ja, en dat is wat zo leuk is aan deze tentoonstelling. En daarom is het ook zo bijzonder dat we één kunstenaar in een tentoonstelling kunnen uitlichten. Want hij is dus in Rome geweest, dan is hij in Utrecht en dan gaat hij naar Den Haag. En in al die periodes past hij zich dus aan wat de opdrachtgever van hem wil. En ik heb daar wel een goed voorbeeld van. Er is bijvoorbeeld in 1632 krijgt Rembrandt de opdracht om een portret te schilderen van Amalia van Soms. Mm-hmm. En in het jaar daarvoor heeft Hondhorst al haar echtgenoot geschilderd, Frederik Hendrik. En dit portret moet dan een pendant worden. En Rembrandt doet dat op zijn Rembrandts en schildert dan een Amalia van Soms met, naar het leven, met een beetje een bobbel op haar neus en een geprononceerde kin en een beetje kleine oogjes. En ze ziet er niet heel vrij uit. En ze heeft echt 17e-eeuwse kleding aan, een zwarte jurk met een grote witte kraag. Nou, dat schilderij, dat vindt ze niks. Vindt ze niets aan. Dus al heel gauw geeft Hondhorst toch maar de opdracht om ook haar portret te schilderen. En dat doet hij dan op zijn Hondhorst. Hij begrijpt natuurlijk dat Amalia, die is nog maar net 30, die wil natuurlijk prachtig als een soort van tijdloze godin bijna, wil ze natuurlijk afgebeeld worden.
1: En die heeft ze waarschijnlijk opgehangen.
0: Precies, dat is natuurlijk het portret dat ernaast hangt. Die van Rembrandt, die hangt ergens in Frankrijk. Die hangt nu op de tentoonstelling. Oh ja. Maar het verschil tussen die twee is daarmee heel evident. Dat Rembrandt doet wat hij zelf wil. En Hondhorst luistert naar zijn opdrachtgever.
1: Twee grote verschillen.
0: Precies.
1: Wat is jouw favoriete schilderij van hem?
0: Nou, mijn favoriete schilderij op de tentoonstelling is de Bewening van Christus. Dat is een enorm schilderij. Het is 4 meter hoog. En dat hangt normaal gesproken in de Sint-Baafskathedraal in Gent. En het is geschilderd voor de Sint-Baafskathedraal. Want het is daardoor bisschop Anton Tries heeft de opdracht gegeven aan Honthorst in 1633... om dit schilderij te schilderen voor zijn eigen grafkapel. Mm. En het heeft dus sinds 1633 in die kapel gehangen.
1: En nu
0: tot de
1: hier.
0: Dag van vandaag. Ja, en het was er vrij erbarmelijk aan toe. Het zat vol met vleermuizenpoep en zo. Maar Lisbeth, de hoofdconservator van het museum, Lisbeth Helmus, die heeft ervoor gezorgd dat dit schilderij op de topstukkenlijst van Vlaanderen is gekomen, waardoor er geld vrij kwam voor een restauratie. Dus het heeft 2 jaar in het restauratieatelier gehangen en is nu dus voor het eerst te zien op de tentoonstelling.
1: Nou, dat is alleen al een reden om te gaan kijken. Te zien in het Centraal Museum in Utrecht tot en met 13 september?
0: Ja, klopt.
1: Hartstikke goed. Noah Larsson, dank je wel voor je inspirerende verhaal en veel plezier daar bij de expositie. Ga je nu weer terug naar het Centraal Museum?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh, weer even kijken. Dankjewel.
0: Dankjewel. Leuk.

0: De zoon van. Dit is Enrique Iglesias Bailamos. Het is bijna tijd voor het nieuws. Het gaat over een ernstig bedrijfsongeluk op een bouwplaats in Utrecht. En we horen Rick die met tranen over de finish van de Utrecht Marathon kwam. Dat en ander nieuws zometeen.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op VitePro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Goedemiddag, het is 1:30. Het nieuws. Op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend een ernstig bedrijfsongeluk gebeurd, Annemarie.
7: Ja, en zojuist is bekendgemaakt dat daarbij iemand is overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats is afgezet met schermen en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En de arbeidsinspectie blijft daar om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft een automobilist aangehouden na een ernstig ongeluk. Op de A28 tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst sloegen gisteravond twee auto's over de kop. En daarbij zijn volgens de politie vier mensen gewond geraakt. Een van de bestuurders zou veel te hard hebben gereden. En ook bleek na een blaastest dat hij onder invloed was. De man van 41 is aangehouden en moet zijn rijbewijs inleveren. De politie wil graag met mensen praten die het ongeluk zagen gebeuren en roept getuigen daarom op om zich te melden. Watersportvereniging Woerden gaat verhuizen. De club krijgt een vaste plek op een andere locatie bij recreatieplas Kattenbroek en verhuist dus iets verderop naar de oostkant van het strand aan de Zeeweg. Sinds de oprichting van de vereniging zaten de watersporters op een tijdelijke locatie. En vanmiddag zijn de handtekeningen gezet, ook met de gemeente, voor de verhuizing. En een bijzonder moment gisteren bij de Utrecht Marathon. Hardloper Rick rende met een foto van zijn zoontje op zijn shirt. Ja, het jongetje overleed onlangs en overmand door emotie stond Rick bij de finish.
8: Ja, mijn zoontje is er in aan overleden. Onze hij kon de cans. En deze was voor hem. Ik heb alles gegeven. Echt een trots gevoel.
7: Ja, alles gegeven. Hij was apetrots. Net als vele andere lopers. Nou, zijn uitgebreide verhaal en een compilatie vindt u op onze site en app. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag vrij veel bewolking met af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog. En met weinig wind is het zo'n 23 graden.
0: Dankjewel, Annemarie.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: plaatje is dit toch, hè? Cat Stevens uit de jaren 60 en Matthew and Son. Het is 2:06.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij de tweede ronde van de Stem van M voor de Portable Radio. En dit is toch wel een heel leuk samenwerkingsverband. Je zou het 1, 2, 3 niet denken. René Vroeger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Leuke combinatie. Een beetje country-achtig. René Vroger samen met Waylon. 14:50.
1: De stem van M.
0: Ja, wij hebben weer een stem in stukjes geknipt. En die flarden die hoor je de hele week voorbij komen in aan tafel. Elke dag hè, om 14:50 en 14:50. Dus je kunt instappen wanneer je wilt om in die hoge hoed terecht te komen. Ja, wij zijn op zoek naar een mevrouw. Te winnen, zoals gebruikelijk zijnde, de Portable Radio. En die ga ik aan jou weggeven als je erin zit in die hoge hoed op donderdag aan het einde van aan tafel. Dus probeer erin te komen, goed luisteren. Dit is de opgave.
2: En kijk eens naar deze mooie kop in het nieuws.
1: De stem van M.
0: Mail maar stem van M@rtvutrecht.nl.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

Kamen. En I promise myself op Radio M Utrecht. Zometeen gaan we het even hebben over de dagvraag. Die hebben we elke dag. Een vraag die staat op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En dat is wel een bijzondere. Heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? In Utrecht is wakker ging het daar vanmorgen over. In de week van de mentale gezondheid. En ik vind het mooi, want heel veel luisteraars die zijn daar toch behoorlijk openhartig over. Nou, dat hoor je zo meteen.

0: Ja, die gaat geheid nog een keer gedraaid worden in de week van de 70's. Hè. Zaterdag 13 juni, dan trappen we af met een hele leuke week met allemaal liedjes uit dat tijdperk. Gladys Knight en de Pips. Wij gaan even naar de dagvraag. Dat is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid en hoe ben je daar weer uitgekomen? Nou, dat is best een gewaagde vraag, vind ik. Het ging vanmorgen in Utrecht is wakker over de week van de mentale gezondheid. En we hopen dat jouw ervaring, dat je die wilt delen. Misschien help je anderen ermee. Nou, ik vind het mooi hoe mensen daar toch op reageren, zoals Helma. Helma zegt, helaas heb ik al vaak te maken gehad met mentale klachten. Begon op mijn 19e en ik ben inmiddels bijna 45. De periodes waarin je ziek bent zijn ontzettend zwaar. Gelukkig heb ik hulp en lieve mensen om mij heen. 4 jaar is ze afgekeurd. Dat heb ik inmiddels wel geaccepteerd. Maar soms mis ik mijn werk nog wel. Heel goed dat jullie hier aandacht aan besteden. Want ik merk toch nog vaak dat mensen het een moeilijk onderwerp vinden. Nou, heel moedig Helma dat je dat met ons wil delen. Ruud die zegt nooit opgeven en weet dat na een hoop ellende te hebben overwonnen er altijd weer een mooie tijd aan breekt. Dankjewel Ruud voor jouw opmerking ook. En Bianca die zegt ja, ik heb daar mee te maken gehad een paar keer. Ik weet nu dat ik er tegen vechten kan en ook moet en dat ik het dan overwin. Maar eerst rust pakken en verwerken tot je sterk genoeg bent om weer omhoog te klimmen. Geniet van je dag. Dankjewel Bianca. En ook Jaap die reageert daarop. Hij zegt van, ik heb gelukkig nooit problemen met de mentale gezondheid. Ook niet bij het brandweer- en meldkamerwerk wat ik heb gedaan. Ik heb wel een opleiding gedaan, collegiale opvang en nazorg, om collega's bij te kunnen staan na een heftige inzet of gebeurtenis. En die kennis die kun je uiteraard ook weer gebruiken in je familie of vriendenkring, mocht dat nodig zijn. Ik wens diegenen die wel last hebben van mentale gezondheidsproblemen heel veel sterkte om er weer bovenop te komen. Mooie woorden ook. Technicus Reinoud, ik vraag hem ook maar aan jou. Het is een vrij openhartige persoonlijke vraag. Heb jij wel eens last gehad van je mentale gezondheid?
1: Gelukkig niet, maar ik heb wel respect voor wat Jaap net zei. Dat is echt een traumatische ervaring kan dat zijn als je mensen
0: uit de brand redt, of niet.
1: Of wat dan ook. Ja, precies. Nou, vooral niet. Dan helemaal, lijkt mij.
0: Jos, zo gek als een deur?
2: Meestal heb ik het tussen 3 en 5 in de middag. Ja, nou, dat is natuurlijk gekkigheid. Maar echt mentaal problemen weet ik niet. Wel eens een periode. Ik was een late puber. Dan heb je van die dingen. En die dagen kan ik, als ik daaraan denk, kan ik zeggen dat de muziek mij er doorheen heeft gehaald.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, als je niet lekker bent, je voelt je niet in je vel, ga muziek draaien. Er zijn zoveel mooie teksten. En dat heeft mij er altijd uitgehaald. Nee. En jij, Connie?
0: Ik gelukkig niet. Nee. Of ik kan het me niet herinneren. Maar niet. Ik ben een van de gelukkigen die dat gelukkig niet heeft. Ik vind het heel moedig dat iedereen daar zo op een bijzondere manier op reageert.
2: Ja, mooi.
0: Ja, laat het weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of eventjes hier naar de studio appen via de app van RTV Utrecht. Dan gaat Aart daar vanavond ook op in. Jos, wat ga jij vanmiddag doen? Want jij vervangt vandaag Edwin.
2: Studio 60's. Ik heb weer een oude krant gevonden. Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Toen was het ook 1 juni, maar dan in een 60's jaar. De krant schreef toen dat het eindelijk weer eens een rustige dag was in Oog in Al, de Utrechtse wijk. Er waren rellen geweest, een hele week lang. De vetkuivers tegen de Sjors-klanten. Het was rellen, hart tegen hart. Daar gaat het zo meteen over. Wat gebeurde er allemaal? Ik heb leuke muziek. De mensen kunnen kiezen tussen 2 hits van Elvis. Nou, en allemaal lekkere muziek zo lang geleden. 60's. Nou,
0: lekker luisteren. Ik wens jou een hele mooie middag. Geniet ervan en blijf lekker luisteren naar Jos zometeen.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is het niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Hij had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Terwijl ze wel een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk vinden. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoon naar 92% van de bewolking bereikt. En bovendien bestaat het risico dat telefoons bij stroomuitval niet meer functioneren. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jennifer. Zometeen de 60's.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Den Besten.
8: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
13: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Studio 60's met Jos van Heerden.
14: Hallo.
15: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: toen, ja, toen het helemaal misging. Nadat Paris Saint-Germain de cup had gewonnen. Ja, dat was helemaal niet dat Parijs sliep. Hey, goedemiddag.
1: Studio 60's.
0: Edwin is een dagje vrij. Ik vind het leuk om te doen, jongens. Dit gaat alleen maar over de jaren 60. Een lekker stoffig programma. Ja, die plaatjes, daar moet je een dikke laag stof afvegen. Ik heb weer de krant van vandaag, het Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Het was 1 juni in een 60's jaar. Het ging helemaal mis in de Utrechtse wijk Oog in Al. Daar waren grote rellen geweest. De vetkuifrellen, de nozemrellen. Ja, het was helemaal misgegaan. Daar gaan we het straks over hebben. De krant die schreef erover. Het was ook die dag dat met de ombouw van knooppunt Oude Rijn werd begonnen. Het werd verkeersplein Oude Rijn, het eerste klaverblad van Nederland. Ja,

Hij zag het wel helemaal voor zich, hè, deze Paul. Steel guitar, a glass of wine, radio heel zachtjes aan. Paul Enka of Paul Anka, zoals mijn schoonvader altijd zei. Dit is het mythesuurtje bij Radio M Utrecht. Studio 60's met grijze plaatjes. Ik heb de krant van vandaag, ik zei al, de krant van vandaag. 1 juni in een 60's jaar. Er waren rellen geweest, de vetkuifrellen tussen de vetkuivers en de Sjors. De Sjors-klanten. Ja, het was 1 juni in het jaar 1965. Wat waren ook weer die vetkuivers? Dat waren nozems met vetkuiven, vetleren jassen en zware brommers van die Bataverse Zundaps, Krijtlers. Maakten veel geluid. En het waren die hele week rellen van die vetkuivers met de Sjors-klanten. Sjors-klanten zagen er anders uit, vaak studenten. Kantoorjongens, lange haren, gekleed in parka-jassen. Volgens mij reden ze op poegs met van die hoge sturen. Zelfgebreide lange sjaals en ribfluwelen broeken. Als je nog wel eens een man ziet met een ribbroek, dan zou het kunnen zijn dat hij een oude Sjors-klant is, toch? Ze ontmoeten elkaar in de werfkelders aan de Oude Gracht in Utrechtstad. En de vetkuivers, die zag je meer in de buitenwijken. Nou, vandaag de krant 1 juli 1965. Op pagina 2 ging het daarover. In de Wijchoog in Al in Utrechtstad. Het was eindelijk weer een rustige avond geweest. Want de hele week was er elke avond wel

familie Nijenhuis in de Kromme Rijnstraat 9. Ze noemden het kereltje Gerrit Nijenhuis. Ook in Vreeswijk was een jongetje op de wereld gekomen, in de Gildenborglaan nummer 4 bij de familie Van Dijk. Marcel Van Dijk ging hij heten. In Utrechtstad was Bianca geboren, in de Amstelstraat 55 bij de familie Lichterink. En in Benschop ook een meisje bij de familie Pauw uit de Kapitein van Zijlaan 21. Zij zou Johanna Pauw gaan heten. Dan, waar konden we werken vandaag in 1965? Bij bakker Boonzaaier in Ondiep. De bakker vroeg een eerste en tweede banketbakker bediende. In Wildhoven werd een eerste klas perser gevraagd. Ja, wat is een perser? Dat gebeurde allemaal met de hand. Bij chemisch wasserij Hartenveld. In Maarsen kon je ook werken. Daar vroeg Klarenbeek's Supermarket een magazijnchef in Maarsen. Pagina 19, een advertentie van RS Witgoed. Een wasmachine zie ik met een wringer erop en een centrifuge, zo'n rond apparaat. Daar stopte je je natte wasgoed in, deksel dicht. En dan moest je vaak dat ding stevig vasthouden, anders liep die vanzelf weg. Wat kostte in 1965 een grote wasmachine 638 gulden? Dat was een goed maandsalaris. Daar moest je hard voor werken. Voor alle ex-vetkuivers en Sjors-klanten een plaat uit dat jaar, 1965. Want het ging allemaal om die Satisfaction.

0: Hadden we nooit gedacht dat wij nu in 2026 dit nummer uit 1966 in high-end stereo op de radio zouden kunnen horen. Nou, geweldig, Supremes. Laten we de saxofonist ook niet vergeten, want die maakte er helemaal een kunstwerkje van. Andrew Mike Terry.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: Het beste van de Beatles doet Edwin ook altijd. En vandaag heb ik er ook weer een gevonden. Van de Beatles LP Revolver uit 1966. Ze zeggen wel eens dat je de mooiste liedjes schrijft als je relatie niet lekker gaat of als je verkering uit is. Nou, Paul McCartney die schreef vaak over zijn eigen leven in de liedjes. En vooral zijn liefdesleven. Nou, dankzij Jane Asher, de actrice waar Paul een relatie mee had, heeft Paul mooie liedjes geschreven. Dank je wel nog, Jane. Thank you very much. Die relatie ging niet goed, want Jane was actrice. En die had geen zin om een Beatle-vrouw te zijn en overal op te draven waar de Beatles opkwamen. Over deze relatie heeft Paul meerdere liedjes geschreven. Ik heb een stukje vertaald. Je verlangt naar haar, je hebt haar nodig en je gelooft haar niet als ze zegt dat ze niet meer van je houdt. Ze denkt dat ze je nodig heeft, maar in haar ogen zie je eigenlijk helemaal niets. Geen teken van liefde achter haar tranen. Ze huilde voor niemand.

0: Deze muziek heeft iets zonnigs, hè? Mama's en de papa's uit zonnig Californië. Ik heb even bekeken hoeveel graden het nu in Californië is. Het is 17 graden. Het is daar nu 5:00 in de ochtend, dus wat dat betreft is het nog netjes. Gisteren de Utrecht Marathon. We hebben er veel van gezien. Misschien deed je mee, veel over gehoord. We weten wie er als eerste over de finish gekomen is. Maar ja, Nu willen we wel eens weten, wie is er als laatste die finish overgekomen?
1: En hoe lang deed hij erover?
0: Ja. En is hij nog blij en hangt zijn tong over zijn schoenen?
1: Ik vind het sowieso een prestatie, hoor.
0: Ja.
1: Toch, die 42 kilometer, wat een end.
0: Het is niet te geloven.
1: Knap.
0: Het was warm, het ging hier en daar niet helemaal goed. Maar ik denk ook dat de meeste mensen heel veel lol hebben gehad. Nou, wie dat was, die allerlaatste finisher, zometeen.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: 2:30. Annemarie de Wit. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: We gaan het hebben over een bedrijfsongeluk in Utrecht aan de Europalaan op een bouwplaats. Daar is vanmorgen iemand overleden.
1: Ja, het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats is afgezet met schermen en er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En de arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Nederlanders hebben de afgelopen maand iets minder hypotheken aangevraagd dan in mei vorig jaar. Volgens het hypotheekdatanetwerk uit Utrecht waren er bijna 50.000 aanvragen. Daarmee was het alsnog de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Eerder dit jaar haalden veel mensen hun hypotheekaanvraag naar voren, omdat ze er rekening mee hielden dat de rentes zouden gaan stijgen. Door de onrust in de wereld gebeurde dat ook. Nou, er worden vooral minder aanvragen gedaan door starters en alleenstaanden. En de gemiddelde woningwaarde tegenwoordig is iets meer dan €535.000. De politie onderzoekt een ernstig ongeluk in IJsselstein, waarbij gisteren 2 mensen op een scooter gewond raakten. Ook een auto was bij het ongeluk betrokken op de Touwlaan. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische ondersteuning en de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en duizenden mensen liepen gisteren de Utrecht Marathon. De Amersfoort Marathon was er trouwens ook. Een heleboel loopwedstrijden gisteren. En de 55-jarige Victor die kwam in Utrecht als laatste over de finish. Kreeg toen natuurlijk bloemen en een medaille. En zijn prestatie wilde hij graag delen met zijn kinderen.
9: Ik heb 3 kinderen. Vorig jaar heb ik Rotterdam gedaan. Deze jaar Utrecht. En zou willen gewoon nog een marathon gaan lopen, zodat elke kind krijgt een medaille voor mij als cadeau.
1: Ja, dat is mooi, toch? Ja, ja. Victor deed er 6:06 over. Beter laat dan nooit, zei hij zelf over die tijd. Nou, voor Victor kwam bij de mannen de Belg Yannick van Hoof als eerste over de streep na 2:34:23. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. Ja, ik vind het altijd wel grappig, Jos, als je dan die tijden ziet, dan denk je, daar zit een hoop verschil tussen. Maar al met al hebben ze gewoon beide die 42 kilometer gelopen, hè?
0: Zeker, zeker. Maar er zit een verschil tussen de eerste die over de streep kwam, ja, en de laatste, een verschil van 4 uur.
1: Ja, ja, ja. Dat is, het is lang. Natuurlijk echt de professionele lopers en de mensen die het iets minder vaak doen misschien.
0: En ze hebben lang op moeten wachten tot hij eindelijk over de finish kwam. En dan hebben ze meteen, en daarna gingen ze het de boel afbreken.
1: Ja, precies. Ja, ja, alle wegafsluitingen weer opgeruimd inderdaad.
0: Maar wat een held dat hij toch niet is gestopt. Dat hij toch doorgegaan is.
1: Doorzetten tot het eind. En het was warm natuurlijk gisteren. Dus razend knap. Ja, en het is ook wel leuk om nog even op onze social media kanalen te kijken trouwens. Want er staan echt allemaal mooie filmpjes van die marathon.
0: Het was niet de enige marathon, de enige loop. Jij hebt zelf meegedaan aan de Vianenloop.
1: Ja, de Vrijstad Vianenloop inderdaad. Okay. Ja. Was gisteren ook. Het is een knusse, gezellige loop. Inmiddels wel echt een stuk groter geworden dan een paar jaar geleden. Mm-hmm. Er doen geloof ik iets van 1200 mensen aan mee. Ja. Maar inmiddels ook echt wel professioneel. Allerlei afstanden en bij iedere afstand ook pacers die je dus kunt volgen om een bepaalde tijd te halen.
0: Okay.
1: Ja, en onderweg zo gezellig. Hoeveel mensen de sproeier uit de tuin haalden om de lopers even een koude douche tussendoor te geven. Wow. Mensen met sponsen die ze aan het uitdelen waren, zodat je die even boven je hoofd uit kon knijpen.
0: Hebben ze jou ook nat gespoten?
1: Zeker, en daar was ik ook heel erg blij mee.
0: Ik kan me wel voorstellen, in 5 hele landen kunnen ze dus ook rennen. Maar in het hele land waren er verschillende marathons. Er zijn mensen niet goed geworden door de warmte. Ja. Maar als je dat nou bekijkt, jij deed mee. Het was maar 20 graden eigenlijk.
1: Ja, dat zou je dan zeggen. En dat dacht ik van tevoren ook. Van nou, dan valt het misschien wel mee met af en toe een wolkje voor de zon ook. Maar toch, 9:30 ik vond het echt al erg warm. En ja, je bent aan het rennen. Dus je vraagt iets van je lijf. Dus ja, helaas heeft dat dan ook een andere kant. En is het bij sommige evenementen met sommige mensen wat minder goed gegaan. Vooral na de finish, hè, zag je dat gebeuren.
0: Ja, vochtig weer was het ook, hè? Dat scheelt ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja, en dan toch een uitdaging inderdaad om dan te lopen. Mijn collega Roos die heeft zich er vandaag in verdiept. Ook met een hardloopcoach gesproken. En ook die evenementen gebeld om te kijken van, is mei nog wel de juiste maand om dit te organiseren? Dus vanmiddag bij Aart, dan hoor je daar meer over.
0: Oké. Maar goed dat je hebt gerend in Vianen.
1: Ja, top. Dankjewel. 5 kilometer ook een prestatie. Ja. Goed. Het weer dan nog. Vanmiddag vrij veel bewolking. Af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog met weinig wind. En het is zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Annemarie. Nou, tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Spreek ik je weer. We gaan door met Studio 60's. De Bee Gees komen zo.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
12: Daar moet je zijn. Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Studio 60's met Jos.

0: Het waren de eerste noten die ik op de piano speelde, hoor, van dit liedje. Het is eigenlijk heel simpel, dit, hè? Ja, Bee Gees bij Radio M Utrecht, het jaar 1966.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, yo, hey!
0: Hey, bij Radio M Utrecht gaan we even door de jukebox. Doet hij het nog, jongens? Even testen. Ja, volgens mij doet hij het nog. We gaan hem aanzetten zo. Ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl. Dan kun je precies zien wat er vandaag door de jaren heen in de muziek allemaal gebeurde. En ik zie dat vandaag, 1 juni 1967, de nieuwe Elvis-film in première ging. De film heette Easy Come, Easy Go. Het was de 24ste Elvis-film. Ja, hij maakte ze aan de lopende band. Er kwam een soundtrack op een EP. Ik ga zo een nummer van Easy Come, Easy Go draaien. En leuk als je kiest welke. Het kan zijn The Love Machine. Ik draai vast een stukje.

Dat noemden we Close Harmony. En nog steeds trouwens, dat deden ze heel goed hoor, de Tremolo's. 1967 was het jaar. Bedankt trouwens voor het reageren op welke plaat van Elvis ik mag draaien zo. Leonie, Astrid, Victor, John met een S. Jack, Jan Tien, Bob, Johan, Jan-Paul, Ruud, Sera, Hendrik, Ineke, Sjaak, Dennis, Bernadette, Leen, Anita, Jan, Floris, Helene, Bart, Jan, Willem, Gert, Harm, Barend, Ruud, Janne ook nog, Jan komt er nog binnen. En nou, toch met een klein verschil is gekozen voor het gospelliedje. En dat heet Sing You Children. De 24e Elvis-film kwam vandaag uit in 1967. Easy come, easy go. Onze Elvis-expert Emiel Meijer, die zegt, het is een waardeloze film geweest. 1965 was een slecht jaar voor Elvis-fans. Maar ik vind dit wel een heel leuk liedje. Bedankt allemaal voor het stemmen. Doet hij het, jongens? Ja, we gaan. Elvis Presley.

0: geweldige plaat. Het kwam niet allemaal uit Liverpool in 1966.
1: Dit kwam uit Australië, uit Sydney.
0: Ja, herinnert u zich deze? Nog? Ja, ik keek weer even op vandaagindemuziek.nl. En vandaag in 1969 waren de Beach Boys in ons land. Die dag traden ze op die 1 juli in de Doelen in Rotterdam. Dat was in de middag. En diezelfde avond nog een concert in het Amsterdamse Concertgebouw. Ik pak de LP 2020 er even bij. Die de band in 1969 uitbracht. En bijzonder was dat Brian Wilson er bij de opname van 2020 voor een groot deel niet bij was. Hij verbleef in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is allemaal goed gekomen met Brian Wilson, het genie achter de Beach Boys. Hier is een nummer van dat album, Cottonfield.

0: Beach Boys, 1969. Van het album 2020. Is toch nog een hit geweest. Nummer 12 werd dit in de top 40. Dus het is toch veel gedraaid op Radio Veronica. Studio 60 is afgelopen voor vandaag. Morgen weer met Edwin. En ik mag plaatjes blijven draaien tot 5 uur. Ik ga het hebben over de vraag: wat is je favoriete maand? Is het bijvoorbeeld juni, de maand die vandaag begint? Is het september, mei, nou noem maar op. Ga even naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht en zet hem er even bij. Nou jongens, blijven luisteren, tot zo.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk... maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jennifer. Zometeen muziek. Stefan Tiers komt zo.
9: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Dalhuizen.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
17: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden. Ik zeg...

is nou een goed voorbeeld van een plaat die lekker klinkt in de auto. Mocht je aan het rijden zijn, waar ook in de wereld, rij voorzichtig en blijf lekker luisteren. Want we zijn in de hele wereld te ontvangen. Zo zijn we in vrachtwagens te horen in Portugal, in Spanje, noem maar op. Ja, het allemaal via de app van RTV Utrecht. En het leuke is dat die app gewoon gratis te downloaden is. Zo, dit is even het geluid hier. De Hengeveldstraat in Utrechtstad. Buitengeluiden. Nou, zo klinkt het hier. Na een heerlijk weekend. Het is nu een beetje koeler. Ik vind het helemaal niet erg, eerlijk gezegd. De nieuwe maand is begonnen. Het is inmiddels juni. En ik zou zeggen juni, hartelijk welkom. En ik vroeg op de Facebookpagina van ons, van Radio M Utrecht, wat is nou jouw favoriete maand? Is het januari, is het februari?

0: is op een of andere manier zijn er bijna geen platen gemaakt over juni. Ik weet niet waarom. September, daar zijn de meeste platen over gemaakt. Straks wat leuke voorbeelden. Wat is nou jouw maand waar je voor gaat, waar je op verheugt en waarom dan wel? Zet hem er even bij op Facebook of stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Let's go! Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Gordon, Baccara en Supertramp, jongens. Lekker!
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

Maika, Hakuna Matata. Ja, het mooie leven, het rustige, ontspannen leven, betekent dat toch? Uit de eerste, de allereerste Lion King. Is misschien toch wel de mooiste Lion King. Het is 1 juni, er zijn bar weinig platen gemaakt. Hits geweest over juni. Dus ik vroeg, wat is jouw favoriete maand? En welke platen gaan er over maanden? Gerard, die komt met...

daar is hij, september. Toch de, misschien wel de populairste maand op een of andere manier. Zeker qua muzikanten. Dan heb ik Nicolien uit Vleuten. Die gaat voor juli. July, July, July. Ja, heel veel mensen die gaan toch voor september. Hè. September is een hele populaire maand. Nicolien bijvoorbeeld.

0: Lieselotte Gerritsen zong over mijn geboortemaand. Mooi hoor. Ja, laat maar komen. Welke maand is jouw maand? En waarom dan? Dat vind ik altijd leuk om te horen. Henny van Doren heb ik aan de lijn in IJsselstein. Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Jij bent geboren in juli.
1: Ja.
0: En je zegt ook van dat is mijn maand. Leg eens uit.
1: Nou, die maand is een van onze kinderjaren. En onze moeder was jarig in juli.
0: Ja.
1: En twee broers.
0: Oké, je bent een beetje minder goed te verstaan. Heb je hem toevallig op de speaker staan, Henny?
1: Nee, is goed dus niet.
0: Oké, nou, misschien kun je richting je microfoontje even spreken. Ja, juli, dat is over een maand hè, ongeveer. Dan begint de maand juli. Dus je bent zelf geboren en je hebt verjaardagen. Je maakt het extra gezellig.
1: Ja.
0: Wat is de mooiste vakantie die je ooit hebt gehad in die maand?
1: Op Texel, hè?
0: Ja, vertel eens.
1: Nou, we gingen altijd testen met mijn kameraad. Dus gingen we altijd kamperen.
0: Oké.
1: Dat was een mooie tijd altijd.
0: In de Koksdorp?
1: Ja, in de Koog, hè. In de Koog.
0: Oh, de Koog, mooi. Ja, dat is hartstikke
1: mooi. Toen was het streng controleerd. Toen lagen de jongens en meiden lagen apart op de campings, hè.
0: Serieus?
1: Toen kwamen ze zelfs controleren of we niet bij de tent waren.
0: Nee, serieus?
1: Dat was een mooie spannende tijd altijd.
0: Wie heeft dat bedacht? De jongens en de meiden mochten niet bij elkaar komen op de camping, op Texel?
1: Nee, dat klopt. Nee, dan kwamen ze s'avonds met die grote schijnwerpers in die tent schijnen.
0: Ja, ik vind dat behoorlijk intimiderend hoor, vind ik. Henny?
1: Het was altijd wel spannende tijd. Ik vond het altijd wel spannend altijd.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, ja. Daar komt die man met die zaklantaarn. Je tent, dat wil je niet, hè? Henny, dankjewel. Doe IJsselstein de groeten.
1: Doe ik.
0: Hoi, hoi. En wat is jouw favoriete maand? Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Jullie, Bert Hering.

0: Bert Hiddink zong Juli, Juli. We hebben het over de favoriete maanden van onze luisteraars op deze 1 juli. Ik wil het toch ook aan jou vragen, Annemarie. Wat is jouw maand van het
1: favoriete
0: jaar?
1: Maand?
0: Ja?
1: Ik denk dat dat mei is. Omdat je dan het mooiere weer al een beetje hebt.
0: Ja.
1: En nog heel veel mooi weer in de toekomst hebt. Ja.
0: Ja, je hebt heel mooi weer.
1: Nog te goed.
0: En er komt
1: dat
0: nog
1: gevoel.
0: Meer.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog meer.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ik heb dat eigenlijk ook. Ik vind Pasen, dan begint het al. En dan is het Pinksteren. En dan zeggen, ja jongens, dit wil ik voelen.
1: Precies, ja. Zeker. Ja. Dat doet een mens goed.
0: Mei. Ik ga switchen van oktober naar mei.
1: Ja.
0: Ja, ik ga het toch doen.
1: Ja.
0: Zometeen, het Regio Nieuws is onderweg. We horen de winnaar van de Utrecht Marathon. Hij had het warm, warm, warm. En nou ja, meer gaan we niet zeggen. Dat laten we hem zelf vertellen.
1: Zo is dat.
0: Tot zometeen.
2: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
3: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
4: Voor het goede doel, voor het KWF.
2: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
5: Verslaggever Robert Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
2: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
5: en de persoonlijke verhalen.
6: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
2: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
5: Bij Radio M Utrecht.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Het is 3:30. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De gemeente Amersfoort gaat wat hebben. Die krijgt wellicht een rechtszaak aan hun broek, hè?
1: Ja, als Amersfoort de plannen voor de Skeve Huizen doorzet, dan stappen zo'n 100 Amersfoorters naar de rechter. De huizen voor mensen met psychiatrische problemen moeten aan de rand van de stad komen. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. En in de huizen krijgen mensen begeleiding en meer rust dan ergens anders. Maar omwonenden in Amersfoort zien het dus niet zitten en dreigen met een stap naar de Raad van State. De gemeente vindt de plek juist geschikt vanwege de rust en natuur. En ook is er een beheerder die de hele dag te bellen is bij problemen. Bij een bedrijfsongeluk op een bouwplaats aan de Europalaan in Utrecht is vanochtend iemand overleden. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerkzaamheden, meldt de arbeidsinspectie. De bouwplaats is afgezet met schermen en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En de arbeidsinspectie is daar nog en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Nederlanders hebben de afgelopen maand iets minder hypotheken aangevraagd dan in mei vorig jaar. Volgens het hypotheekdatanetwerk uit Utrecht waren er bijna 50.000 aanvragen. En daarmee was het alsnog de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Eerder dit jaar haalden veel mensen hun hypotheekaanvraag naar voren, omdat ze er rekening mee hielden dat de rentes zouden gaan stijgen. En door de onrust in de wereld gebeurde dat ook. Er worden vooral minder aanvragen gedaan door starters en alleenstaanden. En de gemiddelde woningwaarde is nu iets meer dan 535.000 euro. De organisatie van de marathon in Amersfoort overweegt om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden. Een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Ja, veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrechtmarathon, Jannik van Hoof, was het zweten.
15: Warm, veel te warm.
16: Ja, te warm.
15: Mijn benen voelen eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
1: Ja, heel erg warm dus. Toch met die 20 graden wat jij net zei, Jos. Maar als je dan gaat lopen, dan voel je dat des te meer. Ja. En deze Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Ja, en ook de organisaties van andere loopevenementen in onze regio gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog wel verstandig is.
0: Dus misschien niet hardlopen meer in mei, maar wanneer dan? In november of zo?
1: Dat is inderdaad de vraag, want ja. Ik zie meerdere media hier op dit moment mee bezig met deze vraag. Ja. En bij andere media zeggen ook wel weer organisaties dat het lastig is, omdat er al zoveel hardloopevenementen ook in maart en zo zijn. Maart, okay. April. Ja, maart is bijvoorbeeld de City Pier City in Den Haag altijd. Ja, dan moeten natuurlijk vergunningen aangevraagd worden en alles moet geregeld worden. Dus ja, het is wel de vraag of het kan.
0: November doe je een lange onderbroek aan onder het lopen.
1: Ja, thermo-ondergoed, ja. Dikke leggings. Dan wordt het misschien weer op die manier lastig met de temperatuur.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja. Nou goed, we kijken nog even naar het weer van nu. Vanmiddag vrij veel bewolking, af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog. En met weinig wind is het zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Annemarie, over een uurtje weer hè.
1: Ja hoor, dan ben ik er.
0: Zometeen Ronan Keating en het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht. En leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
17: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
25: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Dat hoor je wel eens mensen zeggen, ik zit in een rollercoaster. Ja, dat je zegt, ik heb een ingewikkelde tijd, of ik heb het druk bij mijn werk, of er is iets gebeurd, of ik moet genezen. Een rollercoaster, Ronan Keating, hij zong er ook over. Hij heeft 20 miljoen platen verkocht en wij hebben er eentje hier. Tijd nu! Het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen en er is een overeenkomst tussen die platen. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is bij alle 3 de platen. Het kan soms een woordje zijn dat in de titels komt. Het kan soms het onderwerp van 1 plaat zijn en de titels van een andere. Ja, en soms de namen van de artiesten. Nou, doe gezellig mee met de 3 voor 4 en win iets hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. Je moet er wel even voor gaan zitten. Dat zou ik echt doen. Hier is nummer 1.

Even kijken of mijn collega's op de redactie op de tafel staan te dansen. Nee, dat nou nog net niet. Dit was aanwijzing nummer 1. Live in Paradiso. Ik heb nog 2 platen te gaan. En mocht je zeggen, Jos, ik weet het, mijn kwartje is gevallen, stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. En wie weet win je wat leuks. Hier is aanwijzing 2 bij Radio M Utrecht. Dit is Helene Fischer.

Helene Fischer, nummer 2 in de 3 voor 4. Ik heb een paar foute antwoorden. Het gaat niet over warme landen. Dat zou je denken. Hè? Mexico werd er gezongen. WK voetbal gaat het ook niet over. Nou ja, een beetje wel, maar dat is niet de oplossing van dit spelletje. En er wordt ook nog gezegd, het zijn allebei zangeressen. Ja, maar er gaat nu een verandering in komen. Ja, echt.

0: wil nog even zeggen van laat je horen. Laat je liedje al horen, dat vind ik hartstikke mooi. Dank je, André. Onze regiogenoot André Hazes. Lang geleden, jaren 70. En we hebben contact. Ik ben aan het bellen met iemand die...
1: Ja, hoi.
0: Hallo, is dit Lize?
1: Ja, helemaal.
0: Lize, goedemiddag. Jos hier bij de radio.
1: Dat idee had ik al.
0: Ja.
1: Hoopte ik al, laat ik het zo zeggen.
0: Ik heb eventjes in het archief gedoken. Je woont in Drenthe, zie ik.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En dat is dan een plaats waar, als je die noemt, denk je meteen aan de geschiedenis. Een nare geschiedenis, een verschrikkelijke geschiedenis. Die we, nooit mogen vergeten. Je woont
1: absoluut niet
0: in Westerbork.
1: Ja, en dat is schitterend wonen.
0: Mm-hmm.
1: Maar helaas zal de oorlog altijd met Westerbork in contact worden gebracht.
0: Ja, we weten ervan, we moeten dat altijd blijven herdenken, is heel belangrijk.
1: Maar
0: ik heb jou nu aan de lijn. En wat je eigenlijk nooit hoort, hoe mooi Westerbork eigenlijk is. Hoe mooi is het in Westerbork en de omgeving?
1: Nou, de natuur en gewoon, ja, onze kinderen en kleinkinderen wonen hier, dus dat scheelt natuurlijk.
0: Ja.
1: Tenminste, één dochter woont in Westerbork, de andere in Exlo. Dus 20 minuten hier vandaan. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Maar de natuur is schitterend. De rust is heerlijk. Je hebt hier alles, behalve de lekkere chocola uit Utrecht.
0: Ja,
1: maar ik kom nog regelmatig in Utrecht en dan haal ik een paar kilo chocola.
0: Maar ze hebben in Drenthe toch wel chocola, Lize?
1: Ja, dat hebben ze ook. Ja. Maar ik heb nog nergens zulke lekkere chocola gevonden als die ik in Utrecht meestal koop. We hebben daar 15 jaar gewoond. Dus,
0: ja, en dan heb jij het over die lekkere chocolaterieën in Utrecht stad.
1: Ja, die.
0: Ja, hou op. Het water loopt al in mijn mond. Hé, hey, Lize, het spelletje, de 3 voor 4. Wat is jouw oplossing? Wat heb je eruit kunnen halen?
1: Ik heb er zonder uit kunnen halen. De zangeres zonder naam.
0: Mm-hmm.
1: Helene Fischer die had het over Ohne. Dat is volgens mij zonder.
0: Ja.
1: En de laatste kwam ook het woord zonder in voor.
0: Ja.
1: Dus...
0: De zangeres zonder naam. Het is koud zonder jou en Engel hun Ohne Flügel. Dus dat is...
1: Dat bedoel ik.
0: Goed!
1: Yay.
0: Lize, wat wil je winnen bij me?
1: Wat heb je?
0: Ik heb een hele kast vol. De Shopper, veel gevraagd. Het schort, het is een rood schort met ons logo erop. Dat kan iedereen
1: mee
0: koken. En toilettasje, koeltasje, notitieboekje of een puzzelboekje?
1: Dan doe ik de Shopper graag.
0: De Shopper, ga je in Drenthe reclame maken voor Radio M Utrecht. Dat vind ik hartstikke
1: leuk. Absoluut.
0: Zeg, doe ze de groeten en iedereen bedankt voor het meedoen. En jij ook, Lize. Dankjewel.
1: Ja, bedankt voor het bellen en een fijne dag.
0: Dankjewel. Doei. Dit is de zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht met Mark Amber. Maybe

0: Mark Ember bij Radio M Utrecht. Straks zing je mee, hè? Lekker. Rob de Nijs en nog veel meer liedjes zometeen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jennifer. Er zijn de files, er zijn zomaar files heen. De ANWB zegt op de A2 Utrecht en Bos een file van 6 minuten tussen Beest en Waardenburg. A12, daar heb ik er twee. Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en Oude Rijn 7 minuten. Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en Oude Rijn daar 6 minuten. Dan heb ik hier A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noordeloos 13 minuten. Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam 8 minuten. En nog eentje op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Vathorst. Daar is het 8 minuten langzaam rijden.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Van Wieferen.
11: Yes!
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
20: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
21: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Je gaat vanzelf dansen met Irene Cara. Ja, Fame, die serie met dat dansen. Er wordt wel eens gevraagd, Jos, doe jij veel aan sport? Nou, niet heel veel, maar tussen 3 en 5, dan heb ik altijd mijn workout. Ja, het is 1 juni vandaag. Ik vroeg, wat is je favoriete maand? Welke maand zou je wel het hele jaar willen beleven? Arnold, die gaat voor oktober. Dat vind ik leuk, Arnold, want het is mijn geboorte.

Lost October. Ja, ik kende deze eigenlijk helemaal niet. Wat is nou je favoriete maand? Ja, voor iedereen weer een andere. Helene Koekoek reageert. Hey Jos, zegt ze, april is onze favoriete maand. Dan zijn onze kleinzonen geboren. Ja, heel mooi. Neil Diamond met September Morn is een hele mooie. Astrid, die gaat voor februari. Met het uitzicht naar de lente en mijn geboortemaand, zegt Arnold. Astrid, februari van Brigitte Kaandorp, zegt ze. Ines, die gaat ook voor september. Dan heb ik Gerda uit Wijk bij Duurstede. Die zegt, ik vind alle seizoenen wel mooi. Maar als ik toch moet kiezen, denk ik dat het mei wordt. Ja, alles komt op niet te warm, maar toch aangename temperaturen. Nou, het is nu toch wel behoorlijk warm, hoor. Eigenlijk wel. Het is Radio M Utrecht. Ik had het erover dat juni er een beetje bekijkt afkomt als het gaat om liedjes. Dat er eigenlijk heel weinig liedjes zijn gemaakt over juni. Mijn grote vriend Ton van der Aanen, die heeft een hele leuke... Ik kende hem niet meer, Ton. En het gaat ook over vandaag, de 1 juni. First of June. Dit is het Belgische groepje Trinity.

Robby, Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. En we hebben het over maanden. Het is de eerste van juni. En wij heten de maand juni. Welkom. Nou, Reini, die zegt, het is 1 mei voor mij, hoor. Omdat ik op deze datum jarig ben, daar kan je nagaan. Arja Kop, die zegt, mijn favoriete maand is september. Meestal is het mooi weer dan. En mijn kinderen zijn dan jarig. Ja, het blijven je kinderen. Ze blijven komen en we blijven feestjes houden. We blijven van elkaar houden. Wat mooi. Ruud, die zegt, alle maanden met een J. Ja, zo lust ik er ook nog een. Jeroen die zegt juli, augustus en december. Juli, de tijd van de kermis in Tilburg. Oh, dat is de grootste, hè? Ja. Dan heb ik, even kijken, Jolie. Die gaat voor haar geboortemaand. Daar kom ik straks nog even op terug. Want Simon & Garfunkel hebben een hele mooie plaat gemaakt. Anneke in Meidrecht.

0: die zegt de groetjes uit Koutoulouvari. Dat is volgens mij Griekenland, hè? Toch? Griekenland?
1: Geen idee. Ik wil het wel even opzoeken.
0: Het klinkt Grieks. Ja, Koutoulouvari. Ja, dat is het in ieder geval. Ja. Ik heb Ronald aan de lijn. Ronald, goedemiddag, man.
2: Goedemiddag, met Marco hoor.
0: Oh, Marco, zie je. Ja, het staat hier allemaal net even verkeerd.
2: Ja, ik heb het niet.
0: Je bent Marco Kanters.
2: Ja, klopt.
0: Nu is er ook een zanger met die naam. Ben jij dat?
2: Nee, ik was er al eerder hoor.
0: Oh. Ik dacht, ik kan het toch vragen, hè?
2: Ja, je mag het vragen. Nee, dat ben ik niet.
0: Dat
2: nee,
0: ben je niet, nee. Oké.
2: Nee.
0: Nou, hartstikke goed. De maanden...
2: Ik weet wie je bedoelt, ja.
0: De maanden van het hele jaar. Ze zijn bijna allemaal langsgekomen. Alleen november nog niet. Die is kennelijk niet zo populair. Wat is de maand juni voor jou? Want daar zijn we net aan begonnen, hè?
2: Nou, juni associeer ik natuurlijk met de zomer ook. En het plaatje van Bobby Goldsboro, dat geeft perfect weer in welk jaargetijde we zitten.
0: Maar wat is nou jouw eigen favoriete maand? Ik zeg van joepie de poepie, het is weer puntje, puntje, puntje.
2: Nou ja, dan kan maar eigenlijk alleen de vakantiemaand zijn, hè. Juni, juli bedoel ik. Ja.
0: Juli is jouw vakantiemaand?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is ook heel, heel mooi. Is het... Augustus, dat is ook dan nog een vakantiemaand, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat is meestal de warmste maand, hè?
0: Ja, daarom.
2: Ja, ja, ja.
0: Jij noemt Bobby Goldsboro en dat is inderdaad het plaatje dat het meest de zomer weergeeft in muziek. Als je dat hoort, die koperen ploert. Het is summer first time. Het is eigenlijk het werd zomer van Udo Jürgens, Rob de Nijs. Summer the first time, zijn eerste keer in de zomer en je voelt in dit plaatje die zon branden op je huid.
2: Ja, dat klopt precies, Jos. Je legt het heel goed uit.
0: Jij zegt, het gaat over juli. Dat is zo, hè? Juli wordt genoemd, hè?
2: Nou, ik dacht juni, hoor.
0: Juni, hè?
2: Nee, volgens mij was juni. Nee, het is juni.
0: Ik vraag het even aan mijn collega Reinhard.
2: Ja, dat is
0: juni.
2: Goed.
0: Juni.
1: Juni.
0: Juni wordt genoemd. The first day of June, hè, wordt genoemd, hè?
2: Ja, ja.
1: It was a hot afternoon. The last day of June.
0: Oh, the last day of June. Oké. Nou, Marco, dankjewel voor je mooie suggestie. En juni is begonnen, man.
2: Ja, nou, fijn, Jos. En ik wens je een hele plezierige zomer, Jos.
0: Ik wens jou een hele mooie juni. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel, Jo. Hoi.
0: Ik voel die zon al branden. Ik hoor dit muziekje. Het is...

0: Dit is zo mooi. Deze is eerder dan Peter Maffay met Eswa Sama. En natuurlijk dan weer nog eerder dan Edward Zomers van Rob de Nijs. Een prachtige plaat. En als je dit hoort, het is zo mooi. Bobby Goldsborough en Summer the First Time. Ze hebben wel allemaal hetzelfde onderwerp. En dat vind ik dan wel weer leuk. Het is Radio M Utrecht, het nieuws uit onze buurt. Kom zo.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Half vijf. Tijd voor het regionieuws. Annemarie de Wit. Annemarie, goedemiddag. We gaan het hebben over gesteggel tussen spoorbeheerder ProRail met de inspectie Leefomgeving en Transport.
7: Ja, ze liggen met elkaar overhoop over een stuk spoor in Utrecht. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de inspectie staat in de administratie dat meerdere spoorstaven zijn vervangen, terwijl dat niet is gebeurd. En daarom dreigt de inspectie met een boete. En ProRail stapt nu naar de rechter. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de inspectie, maar beschadigde spoorstaven kunnen wel een risico vormen voor de veiligheid op het spoor, aldus de inspectie. Als Amersfoort de plannen voor de Skeve Huizen doorzet, stappen zo'n 100 Amersfoorters naar de rechter. De huizen voor mensen met psychiatrische problemen moeten aan de rand van de stad komen. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. En in de huizen krijgen mensen dan begeleiding en meer rust dan ergens anders. Maar omwonenden in Amersfoort zien het dus niet zitten en dreigen met een stap naar de Raad van State. Ja, de gemeente die vindt het juist wel een goede plek vanwege de rust en de natuur. En ook is de beheerder de hele dag te bellen bij problemen. Er is onrust onder eigenaren van vakantiewoningen op recreatiepark Buitenborg in Vinkeveen. Veel mensen hebben hun huisjes zonder toestemming vergroot. Ja, de gemeente, de Ronde Venen, is dat zat. Die is klaar met dat uitbouwen van mensen en wil dat ze worden afgebroken. En in de loop van dit jaar wil de gemeente gaan handhaven op illegale bouwsels.
0: Ze horen het vaker, hè, dat er bij de gemeente Ronde Venen, vooral in Vinkeveen, wordt er gesteggeld. Ik noem het nog een keer tussen mensen in vakantiehuisjes, huisjes op legakkertjes.
7: Op de plassen, hè? Ja.
0: Daar is veel te doen. En nu ook weer dus.
7: Klopt, inderdaad. De organisatie van de marathon in Amersfoort overweegt om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar als het minder warm is. Ja, een loper moest gisteren gereanimeerd worden en meerdere mensen raakten onwel. Veel lopers hadden last van de warmte. Ook voor de winnaar van de Utrecht Marathon, Jannik van Hoof, was het zweten.
8: Warm, veel te warm.
9: Ja, te warm.
8: Mijn benen voelen eigenlijk al safa. Ja, maar vanaf kilometer 5 was het echt gewoon al warm, warm. En eigenlijk gewoon, het gevoel was wel safa, maar het was gewoon vechten tegen de warmte.
7: Ja, de Belg kwam over de finish met een tijd van 2 uur, 34 minuten en 23 seconden. Ook organisaties van andere loopevenementen in onze regio gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog wel verstandig is. Het weer van dit moment dan. Vrij veel bewolking met af en toe wat zon. Het blijft op de meeste plekken droog. Vanavond ook. En er staat weinig wind. Het is op dit moment nog zo'n 23 graden.
0: We hebben het heel warm gehad dit weekend. En daarvoor heb jij wel eens dat je zegt van nou, nu is het even te gek.
7: Te warm? Dat heb ik nu nog niet gehad.
0: Okay.
7: Afgelopen week, ja, ik mag ook echt niet klagen. Ik had vakantie afgelopen week.
0: Ja.
7: Dus ik was lekker thuis. En dit was natuurlijk het mooiste weer dat ik kon wensen.
0: Super.
7: Ja, dat was echt een luxe. Dus ja, als je niets hoeft te doen en lekker even bij een meertje of een plas kan gaan zitten. Ja, hè? Dan is dit gewoon heerlijk.
0: Ik ben heel nieuwsgierig hoe het vanaf nu zal gaan. Wij hebben om 5:50 hebben wij de weervrouw.
7: Zo is dat.
0: Uitgebreide weerbericht ook voor de komende dagen.
7: Dat is altijd fijn.
0: Ja, Annemarie, over een half uurtje schuif je aan bij Aart. Hè? Dankjewel.
7: Ja,
0: joe. Dit zijn de files. ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 6 minuten tussen Beest en Waardenburg. A12 Utrecht Arnhem tussen Houten Oost en Maren, 5 minuten. De A12 Utrecht naar Arnhem, 8 minuten tussen Wageningen en Oosterbeek. Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Harmelen, een kwartier. Dan naar de A27 Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 en Lexmond, daar 20 minuten. Utrecht naar Breda tussen Noordloos en Werkendam, 8 minuten. A28 Utrecht Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden, daar is het 5 minuten. We hebben zometeen een leuk plaatje. Mannen met witte petten. Sailor, zometeen.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Traffic Jam van Sailor. Het is 1 juni en ik vroeg wat is je favoriete maand van het jaar? En ja, we zijn allemaal verdeeld en dat is mooi. De maand september komt wel verdacht veel langs hoor. Dat vind ik wel, ja, heel veel september. Ja, Hans die zegt juni is de mooiste maand, want ik vier mijn verjaardag. Ja, en ik mocht altijd kiezen wat ik wilde eten, zegt Hans. Vooral aardbeien als toetje. Ja, First of May, mooie plaat van de Bee Gees, zegt Johanna. En er is ook een hele mooie van Simon & Garfunkel van Jolie Meur. April is mijn geboortemaand, zegt ze. En dit is een prachtige plaat van Simon & Garfunkel. April, come, she will. En stiekem noemen ze ook de andere maanden.

Over, till it's over. Ja, Radio M Utrecht. Even wat leuke vogeltjes. Ik vroeg, wat is nou jouw favoriete maand? Juni is begonnen en iedereen heeft weer een andere maand. Patricia Vianen die laat weten, Jos, voor mij is het mei en juni, omdat de vogeltjes dan zo mooi zingen. Ja, heel erg mooi. Dit is Radio M Utrecht met een nieuwe van Miss Montreal.

is Montreal en Schuilen. Bij de zender met de lekkerste letter, Radio M, Utrecht. Het is 1 juni, ik vroeg, wat is nou jouw favoriete maand? Nou, het is verdeeld. Voor Adrie de Graaf is het augustus, want 5 augustus

Ja, Searchers, lekker uit de 60's bij Radio M Utrecht. We hebben het over de maanden van het jaar. Juni is begonnen. Ik vroeg, wat is jouw favoriete maand? Zonder dat ik er erg in heb, is december een beetje blijven liggen. Ik weet niet waarom. December is toch een prachtige maand. Rob de Nijs heeft het er ook over. December.

ander soort december waarop de Nijs over zingt. Victor Bos die zegt, Jos, oktober, net als jij zegt hij, ben ik ook in oktober geboren. En ik heb nu een meisje ontmoet en die is ook van oktober. Nou, voor jou deze even. Ja, hartstikke mooi. Dan heb ik ook nog Marion uit Houten. Die zegt, mei is mijn favoriete maand. De natuur gaat groeien en bloeien. De camper wordt uit de stalling gehaald. Het reisseizoen is begonnen. Of

0: krijgt de angst. Daarover gesproken, het is de week van de mentale gezondheid. En Aard gaat het daarover hebben. Aard, en nog veel meer leuke dingen?
1: Nog veel meer leuke dingen. Prachtige vrijwilligersbanen hebben we in het verschiet. En lekkere muziek, wat dacht je van? Jesse Green.
0: Wauw, zometeen allemaal bij Aard. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goedemiddag op deze maandag 1 juni 2026. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. En Annemarie is er ook. Hallo.
8: Hallo.
1: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
8: Ja, de burgemeester van Vijfheerenlanden verzet zich tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Hoogblokland. Ja, de locatie ligt pal naast de gemeentegrens bij Meerkerk. En een opvang daar zou te veel druk veroorzaken op het dorp, vindt de burgemeester. Mede omdat Meerkerk al relatief veel Oekraïense vluchtelingen opvangt. Er is onrust onder eigenaren van vakantiewoningen op recreatiepark Buitenborg in Vinkeveen. Veel mensen hebben hun huisjes daar zonder toestemming uitgebouwd en de gemeente wil daarop in de loop van het jaar gaan handhaven. En verkeer tussen Nieuwegein en IJsselstein die moet deze week rekening houden met werkzaamheden op de N210. Een veelgebruikte weg is dat tussen de plaatsen. Rijkswaterstaat gaat onderhoud uitvoeren aan het viaduct over de A2. En dat betekent dat de weg iedere avond en nacht één kant op dicht gaat. Nou, dat en meer om 5:30.
1: Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A12, daar beginnen we. Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren. Een half uur op onthoud staat een kapotte auto en daardoor is de linker rijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 20 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Noorderloos. 20 minuten vertraging. En de laatste, ook op de A27 en dan tussen Noorderloos en Werkendam. Daar rij je namelijk opnieuw de file in met nog eens 10 minuten vertraging tot gevolg. Zometeen Alison Moyet en Jesse Green. Yes!
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
17: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
18: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
17: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Alison Moyet. Is this love? Een hele goede middag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze maandag 1 juni 2026. De dag waarin we napraten over verschillende hardloop-evenementen in de provincie. De hitte zorgt ervoor problemen bij een flink aantal lopers. Ook de dag dat de provincie meer geld wil uitgeven aan het busvervoer, het elektriciteitsnet en de wolf. En een historische dag. Want op deze dag in 1980 is de eerste uitzending van Cable News Network, oftewel de 24 uur nieuwszender CNN.
2: This is CNN Breaking News.
3: This is CNN Breaking News.
4: This is CNN Breaking News.
0: Ja, CNN werd wereldwijd beroemd tijdens operatie Desert Storm in Irak. Nou, terug naar nu. Het is de week van de mentale gezondheid. En ik ben benieuwd, heb jij ooit geworsteld met je mentale gezondheid? Een burn-out of een heftige gebeurtenis waar je een mentale tik van kreeg? Hoe ben jij daaruit gekomen? Misschien dat jouw verhaal een ander kan helpen. Dus voel je vrij en voel je veilig. We zijn onder elkaar. Stuur me een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Jesse Green, Nice and Slow. Het is 5:15. Veel ophef over het optreden van de politie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Een agent duwde daar een zwangere vrouw op de grond na een melding over vernieling. Ja, er zijn beelden van gemaakt, best heftige beelden. Die gaan de wereld over en daar wordt heftig op gereageerd ook. De politie wordt inmiddels bedreigd. Nou, ik praat erover met onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis. Matthijs, wat is daar nou precies gebeurd?
1: Ja, dat is allemaal gebeurd op 19 mei, afgelopen 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist. En dat is een filmpje van 30 seconden. Die gaat de hele wereld over, die is op veel internationale media te zien. En daarin zie je een man en een vrouw en ongeveer 6 agenten in uniform. En een van de agenten die heeft een hond bij zich. Die man wordt tegen de muur, wordt eigenlijk gevraagd of hij met zijn hoofd naar de muur kan staan. Zijn vrouw blijft ernaast staan.

0: van vernieling, bedreiging en er zou sprake zijn van mes. Daarop zijn ze met heel veel agenten hierheen gegaan. Ik sprak vandaag ook wat bewoners van dat asielzoekerscentrum. Sommigen hebben het ook gezien. Die zijn ook geschrokken van wat ze hebben gezien. Die zeggen eigenlijk, nou, weet je, de omstandigheden hier in het asielzoekerscentrum, die zijn heel erg pittig, zijn heel zwaar, zorgen voor veel stress. En zij denken eigenlijk dat in dit geval de stress deze man te veel is geworden en dat het een soort uitbarsting van stress moet zijn geweest. Dat denken ze.
1: Ja, de reacties zijn ook zo heftig omdat die vrouw hoogzwanger is.
0: Ja, klopt.
1: Wat zegt de politie daar nou over?
0: Nou, dat wilden we aan de politie vragen. We hebben meerdere keren gevraagd of we voor hen voor de camera konden krijgen om uitleg. Dat willen ze niet geven. Ze willen eerst het incident onderzoeken. En als het onderzoek pas is afgerond, dan pas zullen ze daarover wat over zeggen.
1: Ja. En wat zijn dan de meningen die je zo al hoort? Is de politie te ver gegaan?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Dat moet onderzocht worden, zegt de politie ook. Dat willen we afwachten. We hebben dit ook voorgelegd aan de vakbond. En die zeggen eigenlijk ook van, ja, we gaan niet eerder reageren totdat dat onderzoek is afgerond. Ze willen eerst weten, wat is nou precies gebeurd voor die 30 seconden die je in die video ziet.
2: Maar wij blijven benadrukken, we zien maar 30 seconden. We kennen de aanleiding niet. Het enige wat ik zie is dat er best veel politie is voor deze melding. Dus laten we het met z'n allen afwachten wat het oordeel over het geweld gaat zijn. En ik snap dat allerlei mensen en instanties hier wat van vinden. Ja, maar zullen we gewoon even afwachten wat de context is.
0: Ja, dat gebeurde natuurlijk ook. Een situatie waar je een beetje aan moet denken hierbij is het incident onder het Bollendak. Waarbij een vrouw met een hoofddoek door een agent als het ware werd getrapt, op afstand werd gehouden. De politie zei erover dat die trap goed was uitgevoerd, maar dat het misschien ook op een andere manier zou hebben gekund. Hoe dat in dit geval kan zijn bij dit incident, ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. En daar horen we later pas meer over.
1: Matthijs Nieuwenhuis vanuit Zeist, dankjewel.

The Carpenters hier op Radio M Utrecht. In deze week van de mentale gezondheid, waarin ik een wat zwaardere vraag heb, maar misschien kunnen we elkaar helpen. Heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid en hoe ben je daar weer uitgekomen? Ik krijg een bericht van Don, die zegt, nou ja, ik heb 2,5 jaar geleden door complicaties als gevolg van een open hartoperatie mijn lieve vrouw Joke verloren. En daar heb ik een hele grote mentale klap van gekregen. Ben ik eigenlijk nog steeds niet overheen. Ik zit in een persisterende rouwstoornis. Je brengt je vrouw naar het ziekenhuis om beter te worden, maar ze komt niet meer thuis. En dat vreet enorm. Ja, ik snap dat, Don. Dank je wel voor jouw bericht. Ja, misschien heb je hier ook ervaringen mee. Heb je ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? Ja, en misschien heb je wel tips om eruit te komen. We gaan er later over praten. Zometeen eerst het nieuws. Met Annemarie. Onder meer een burgemeester die zich verzet tegen een asielopvang.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: 5:30, het regionieuws met Annemarie. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: De burgemeester van Vijfheerlanden die verzet zich tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Hoogblokland.
7: Ja, die locatie ligt namelijk pal naast Meerkerk. Volgens Vijfheerlanden zou de opvang vlakbij de opritten en afritten van de A27 en de McDonald's voor te veel druk op het dorp zorgen. De gemeente Molenlanden zette een lijst met mogelijke plekken voor asielopvang online. En Vijfheerlanden vraagt die gemeente om de locatie niet verder te onderzoeken. Freulich wijst erop dat in Meerkerk al relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. En dat er in de omgeving ook een hotel voor arbeidsmigranten is. Er is veel onrust onder eigenaren van vakantiewoningen op recreatiepark Buitenborg in Vinkeveen. Veel mensen hebben hun huisjes zonder toestemming vergroot. En de gemeente De Ronde Venen is dat zat en wil dat ze worden afgebroken. Ja, in de loop van dit jaar wil de gemeente gaan handhaven op de illegale bouwsels. Als Amersfoort de plannen voor de Skeve Huizen doorzet, dan stappen zo'n 100 Amersfoorters naar de rechter. De huizen voor mensen met psychiatrische problemen moeten aan de rand van de stad komen. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. Ja, en in die huizen krijgen mensen dan begeleiding en meer rust dan ergens anders. Maar omwonenden in Amersfoort zien het dus niet zitten.
8: Hier zouden de Skeve Huizen moeten komen. Erachter ligt de wijk Vathorst. We kunnen begrijpen dat de Skeve Huizen gewenst zijn, maar dit is gewoon geen goed idee.
7: Ja, de gemeente vindt de plek juist geschikt vanwege de rust en natuur. En ook is er een beheerder die de hele dag te bellen is bij problemen. Verkeer tussen Nieuwegein en IJsselstein moet deze week rekening houden met wegwerkzaamheden op de N210, een veelgebruikte weg tussen die twee plaatsen. Rijkswaterstaat gaat onderhoud uitvoeren aan het viaduct over de A2. Afwisselend gaat de weg iedere avond en nacht in één richting dicht. En gemotoriseerd verkeer kan er dan niet langs en wordt omgeleid. Hulpdiensten en fietsers kunnen er wel door. Ja, en online vind je nog een verhaal over allerlei andere wegwerkzaamheden die er in onze regio aan zitten te komen deze zomer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk zwoel met minima rond de 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien. En het wordt maximaal 22 graden.
6: De avondspits in volle gang. Je krijgt de meldingen vanaf 10 minuten vertraging. We beginnen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 minuten vertraging. Van de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten oponthoud vanwege een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren, 25 minuten. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 10 minuten. Tussen Lexmond en Werkendam nog eens 25 minuten. Heeft te maken met een kapotte vrachtauto, de oprit is daar dicht. De laatste, de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg. Daar 10 minuten op onthoud. Zometeen Albert Hammond en Greta Spannenburg. Die gaat niet zingen, die heeft het weer.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Elding.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Het is de week van de mentale gezondheid. Besteden we aandacht aan ons mentale welzijn. Heb jij wel eens problemen gehad met je mentale gezondheid? Nou, dan ben je niet alleen. En hoe ben je daar uitgekomen? Hallo Jolande.
1: Hoi, Aart.
0: We gaan praten over de periode dat jouw moeder overleed. Hè? Want dat hakte erin.
1: Ja, dat hakte er enorm in. En ik was er zo verdrietig. Ik was gewoon helemaal van het pad af.
0: En hoe?
1: Ik kan me 4 maanden van mijn leven helemaal niet herinneren. Totaal uitgewist.
0: Oh. Dus je als een soort van ja, bijna als een zombie geleefd dan?
1: Ja, zoiets. En dat is een natuurlijk proces, hè. Daarom huilen mensen ook bijna nooit bij een begrafenis. Want het zijn de hersenen die je beschermen. En daarna komt die klap. Maar ik had die klap al vrij snel. Ja, heel, heel akelig.
0: Ja.
1: Ik leef ook ontzettend mee met mensen die, ja, door vreselijke gebeurtenissen, ja, in die depressies raken.
0: Ja. En wat
1: want
0: heb je gedaan?
1: Je omgeving
0: na,
1: ook niet.
0: Ja, na die 4 maanden?
1: Ik ben 1,5 jaar in therapie geweest.
0: Oh, wauw, dat is best lang.
1: Ja, dat is best lang. Ik was voor haar een soort studiecase. Want ze moest nog afstuderen. Maar ze had gewoon wel die cases nodig.
0: Ja.
1: En toen zei mijn huisarts, ach, wil je naar haar? Ik zei, ja, prima.
0: Oh, ja.
1: Was ook een heel voordelig tarief. Ik heb er heel veel aan gehad.
0: Ja. En is er dan iets uit die therapie waarvan je zegt, ja, dat heeft mij nou op het spoor gezet? Dat heeft me geholpen?
1: Ja, ja. Ja, dat heeft mij geholpen. Ik was een soort vriendin van mijn moeder. En dat is natuurlijk een hele slechte positie als kind. En daar heb ik mee afgerekend. En dat heeft mij heel erg goed gedaan.
0: Ja, ja.
1: En ik ben er ook veel sterker uitgekomen. En ik denk nog dagelijks aan haar. Ik zie de fotootjes staan in de keuken. En dan denk ik, ach god, ja, jammer dat je er niet meer bent. Weet je zo. Maar dat verdriet, dat was toen ja, niet weg. Maar wel heel goed gewerkt.
0: Ja, en dat kwam toen je de switch maakte van, hé, dit is mijn moeder en dit is niet mijn vriendin.
1: Ja, dat klopt.
0: Goh.
1: En toen wilde ze nog verder gaan. Toen zei ik, nou weet je, Hielke heette ze. Ik zei, ik ben er klaar mee.
0: Ja.
1: Nou, ze zei, prima, dat was het moment om te stoppen.
0: Ja. Nou, kijk eens. Dankjewel voor jouw
1: verhaal. Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Dag Jolande.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja,
1: doei.
0: Dag. Hallo Marion.
2: Hallo Aart, hoi.
0: Hallo, jij belandde in 2008 in een burn-out. Wat was er een aanleiding?
2: Ja, er waren diverse directiewissels hadden er plaatsgevonden. Vanuit het Europese hoofdkantoor. En ik was directiesecretaris, dus ik voelde mij op een gegeven moment echt ja, niet meer safe op een plek zitten. Want vaak neemt een nieuwe directeur zijn eigen secretaris mee. Dus ik kreeg daar de zenuwen van. Bovendien had ik een RSI in mijn schouder. Dus dat zat ook al niet helemaal lekker.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment, ja, ik kon niet meer nadenken. Ik kon geen notulen meer maken. En toen zei de dame van HR, die zei, ik denk dat het beter is als jij je ziek meldt en een reïntegratietraject gaat volgen. Want dus zo gaat het niet. En zij heeft me toen aangemeld bij Winhok. En daar krijg je eerst een intake. En daar heb ik 3 weken intensieve therapie gevolgd. Gesprekken met psycholoog, groepsgesprekken, sport, dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
2: Om je gedachten weer een andere kant op te krijgen. En dat heeft geholpen.
0: Ja, want in welke richting zaten je gedachten toen het zo slecht ging?
2: Nou, ik val eruit. Ik raak mijn baan kwijt en dan moet het dan met 3 kinderen. En ik was als dood.
0: Ja, en dan heb je het over iets fundamenteels als bestaanszekerheid, waar je dan aan twijfelt.
2: Ja, precies. Want dan heb je op een gegeven moment ook een bepaalde leeftijd dat je denkt, ja, als ik hier weg moet, dan kom ik echt moeilijk aan de bak weer ergens anders.
0: Ja, ja, ja. En wat hebben ze dan veranderd daarbij dat die reïntegratieorganisatie in jouw manier van denken?
2: Dat je ook nee moet durven zeggen. En niet alles over je heen moet laten komen. Maar gewoon ook voor jezelf opkomen.
0: Ja.
2: Dus je wordt mentaal sterker gemaakt. Althans, het is wel gelukt. Ja.
0: Ja, want hoe is dat dan afgelopen bij die werkgever?
2: Dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Tot er opnieuw een directiewissel plaatsvond. En toen kwam er een Israëliër aan de directeur bureau zitten. En daar kon ik echt niet mee overweg.
0: Nee.
2: En ik kreeg al buikpijn als ik dit man op het verkeerterrein op zag lopen. Dus toen heb ik op een gegeven moment ben ik weggegaan. Maar ja. Wel eerst gezorgd ik wat anders had, maar toen ben ik echt weggegaan.
0: Ja, precies. Maar toen heb je dus inderdaad gewoon voor jezelf gekozen.
2: Oh. Ja, toen durfde ik het.
0: Ja, nou, kijk eens. Dat zijn toch allemaal bruikbare tips. Dankjewel, Marion. En een
2: graag gedaan,
0: fijne avond.
2: Jij ook. Dag.
0: Hoi.

0: heerlijk liedje toch. Pommelien Thijs en Mo, Het Midden. Hallo Grita.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag. En wat een prachtige dag weer.
1: Ja, ja hè? Dit was
0: een beetje eentonig, maar wat een prachtige dag weer.
1: Ja, weer. We rijgen ze aan één. En nou, nu is het voor veel mensen misschien qua temperatuur ook eigenlijk ja, best wel prettig. Want zo'n 3, 24 graden is voor denk ik veel Nederlanders een soort ideale temperatuur, denk je niet? Beetje waar je van alles nog bij kunt doen.
0: Als ik de gemiddelde Nederlander ben, dan is dat zo, ja.
1: Ja, en dan vanochtend zon. Het was ook niet de schelle zon. De zonkracht is iets lager dan vorige week ook. En dan vanmiddag die wolkenvelden waar dan niks uitvalt. Beetje rustig. Ja, ik denk dat dit wel een voor veel mensen een aardig dagje is. En aardige temperaturen. Die gaan de komende dagen wat naar beneden. Het is niet dat we nou naar beneden kelderen. Maar je ziet dat daar ook allerlei storingen en onstabiliteit onze kant op komen. En dat betekent gewoon dat het de komende dagen wisselvallig is. Eigenlijk van morgen tot en met vrijdag en daarna ja, ziet het eigenlijk toch ook alweer opkrabbelend uit.
0: Ja, maar morgen dus een paar graadjes minder dan vandaag.
1: Ja, wat je krijgt is dat we morgenochtend eigenlijk best wel na een warme nacht. De temperatuur daalt nog naar een graad of 15. Maar lange tijd zal die nou 17, 18 zijn buiten. Dus ja, het is echt ook morgenochtend niet koud. En de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Maar een neerslaggebiedje boven Wales, dat trekt morgenochtend over. Dat is een soort frontje. Ja, een beetje enigszins verzwakt. Dus morgenochtend denk ik rond het einde van de spits dat er af en toe wat regen valt, wat buiige regen. En als dat voorbij is, dan is het een aantal uren droog. Kan ook even weer de zon doorbreken. Kan het misschien een beetje broeierig worden. Even kijken waar de temperatuur op uitkomt. Ik denk zo 1, 22 graden. En dan zie je ergens halverwege de middag dat er opbollende stapelwolken zijn, lucht in de gaten houden en dan komen er een paar regen- en onweersbuien over.
0: Opbollende stapelwolken?
1: Die. Ja,
0: schitterend.
1: Ja, en dat je je voelt eigenlijk al intuïtief dat er een bui kan vallen, omdat ze vaak ook donker ogen aan de onderzijde.
0: Alright. Dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot zo.

Neil Diamond. Radio M Utrecht. Tot 7 uur Utrecht komt thuis. Ja, vrijwilligersbanen. Ze zijn belangrijk. En zometeen gaan we eens naar Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Een beladen plek, maar daar kan je goed werk doen.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Jeroen van Kan met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Hele goedenavond, het is even na 6 de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Die weet Annemarie.
10: Goedenavond. Een dodelijk ongeluk vanmiddag in een weiland bij Montfoort met een grasmaaier. Volgens de politie is niet bekend hoe het slachtoffer is overleden. Agenten gingen kijken naar een melding over een ongeluk en een man die op de grasmaaier zat, werd daar overleden aangetroffen. De burgemeester van 5 Heerenlanden verzet zich tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Hoogblokland. Ja, de locatie ligt pal naast de gemeentegrens bij Meerkerk. En een opvang daar zou te veel druk veroorzaken op het dorp, vindt de burgemeester. Mede omdat Meerkerk al relatief veel Oekraïense vluchtelingen opvangt. En de organisatie van de marathon in Amersfoort overweegt om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar als het minder warm is. In Amersfoort moest één deelnemer gisteren worden gereanimeerd en veel lopers klaagden over de warmte. Ja, ondanks sproeiers en extra waterpunten hadden ze het zwaar. Tot zover dan voor nu en meer om 6:30.
9: En dan nu de files. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Ik heb nog een aantal vertragingen. Vanaf 10 minuten vertraging A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier komt door een kapotte vrachtauto. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn. 10 minuten vertraging. Op diezelfde A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn ook 10 minuten. En nog wel een flinke vertraging op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 40 minuten oponthoud. De oprit is daar dicht vanwege een kapotte vrachtauto.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
16: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Viewers Corporation. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond op deze prachtige zonnige maandag. De nieuwe maand is begonnen. Het is 1 juni 2026. Tot 7 uur ben ik bij je. Ach, en er staat zulke lekkere muziek voor je klaar. Ricky Martin, Racy, The Jacksons. Dat en nog veel meer muzikaal schitterends gaat er voorbij komen. En we gaan praten met elkaar over mentale gezondheid in deze week van de mentale gezondheid. Ja, ben je wel eens mentaal wat minder gezond geweest? Hoe was dat en hoe heb je het opgelost? Nou, Bianca die schrijft erover. Ik heb daar zeker mee te maken gehad, een paar keer. En ik weet nu dat ik er tegen vechten kan en ook tegen vechten moet. En dat ik het dan overwin. Eerst rust pakken en dan verwerken tot je sterk genoeg bent om weer omhoog te klimmen. Dat is de tip van Bianca. Dank je wel. Nou, als je ook wil meepraten of reageren, stuur me dan een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan praten we erover. En zometeen praten we ook over vrijwilligerswerk. Heel bijzonder werk. Dat kan je doen bij Kamp Amersfoort. Gaan we zo meteen over praten. Nu dus, Ricky Martin.

0: Donderdag 4 juni, de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Some Girls, Racy, hier op Radio M Utrecht. Bijna 10 minuten voor 7:30. Het is maandag en dan is het altijd vrijwilliger gezocht hier op Radio M Utrecht. Dan help ik clubs en organisaties die gebruik maken van vrijwilligers een handje. Vanuit de gedachte dat wij nergens zijn in dit land zonder vrijwilligers. En vandaag gaan we naar een bijzondere plek. Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En ik ga praten met Nienke van Hassel. Nienke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij bent de vrijwilligerscoördinator van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Maken jullie veel gebruik van vrijwilligers?
1: Ja, zoals je al zei, we zouden nergens zijn zonder vrijwilligers. We hebben een vrij kleine staf en daaromheen een schil van, ik denk wel 160 vrijwilligers die mogelijk maken dat mensen ontvangen worden, rondgeleid worden, dat alles er knap bij staat. Zonder vrijwilligers zouden wij echt nergens zijn.
0: Ja, een best wel flinke pool dus van vrijwilligers waar altijd mensen extra nodig zijn, want je hebt natuurlijk ook verloop. Kan je eens uitleggen waarom dat nou zo'n bijzondere plek is om als vrijwilliger aan de slag te zijn?
1: Nou ja, het is natuurlijk belangrijk om te blijven herinneren, te leren, te bezinnen. Dat is het motto van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En als vrijwilliger draag je daaraan bij. We hebben veel bezoekers die of het museum komen bezoeken of als nabestaanden informatie willen over een familielid. Mensen die meer informatie willen in deze spannende tijd door te leren van toen. En daar willen wij met z'n allen ons voor inzetten. En ik merk dat de vrijwilligers die heel uiteenlopende achtergronden hebben en dus ook andere dingen doen bij ons, daar ook op die manier aan bijdragen en ook hun voldoening uithalen.
0: Ja, nou is dat natuurlijk een beladen plek, hè? Het voormalige concentratiekamp. Hoe word je nou als vrijwilliger voorbereid of getraind om daar te werken als vrijwilliger?
1: Dat ligt er een beetje aan wat je gaat doen. Een van de functies die je zou kunnen vervullen is in de horeca entree. En dat leer je echt door gewoon te doen en in het ervaren team mee te draaien en uit te proberen. Maar we hebben ook de museumgidsen die dus de mensen in het museum praktisch, maar ook inhoudelijk van informatie voorzien. Of de mensen die rondleidingen geven. En daarvoor is echt een uitgebreide opleiding. Van 6 dagdelen waarin je echt training krijgt, de verhalen van de plekken leert. En daarna ook met ervaren gidsen gaat meelopen, net zolang totdat je zelf die rondleiding kunt doen.
0: Ja.
1: Dus het loopt uiteen.
0: Ja, maar dan word je inderdaad rustig aan het handje meegenomen om het verhaal van het Nationaal Monument ook goed te kunnen vertellen. Als je nou denkt, ja, Dit lijkt mij wat. Hoe meld je je bij jullie?
1: Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@kampamersfoort.nl. En dan plannen we een kennismaking in. En dan gaan we samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn, wat je past en hoe dan verder vanaf daar.
0: Ja, en dan ga je werken op een hele bijzondere plek met prachtige natuur eromheen. Want jij loopt nu vlakbij, hè, tussen de vogeltjes.
1: Ja, precies. Ook beladen grond. Want

0: vroeger. Hier heeft zich ook het een en ander afgespeeld. Maar je zou het bijna niet weten als je gewoon om je heen kijkt. Het is hier prachtig, maar ja, ook verdrietig.
1: Ja, ja, ik begrijp het. Nou, een bijzondere plek om te werken. Daar kan je dus aan bijdragen. Nienke van Hassel, vrijwilligerscoördinator van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dank je wel en een fijne avond.
0: Dank je wel. Hetzelfde.

The Jacksons. En zometeen Annemarie met het regionieuws. En dan hoor je meer over een dodelijk ongeluk met een grasmaaier in Montfoort vanmiddag. Nu de vrouw met de blote voeten.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: 6:30, Annemarie met het regionieuws. Jij begint met een dodelijk ongeluk vanmiddag in een weiland bij Montfoort met een grasmaaier.
3: Ja, volgens de politie is niet bekend hoe het slachtoffer is overleden. Agenten gingen kijken naar een melding over een ongeluk bij de N228 op de Heeswijk. Een man die op een grasmaaier zat, werd daar overleden gevonden. De politie is nog bezig met een onderzoek. Veel ophef over het optreden van de politie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Een agent duwde daar een zwangere vrouw op de grond na een melding over vernieling en bedreiging. De beelden van het incident gaan rond op sociale media en krijgen wereldwijde aandacht van nieuwszenders. De video roept veel woede op en de politie wordt inmiddels ook bedreigd. En de politievakbond benadrukt het belang van context bij de beelden.
4: Maar wij blijven benadrukken, we zien maar 30 seconden, we kennen de aanleiding niet. Het enige wat ik zie is dat er best veel politie is voor deze melding. Dus laten we het met z'n allen afwachten wat het oordeel over het geweld gaat zijn. En ik snap dat allerlei mensen en instanties hier wat van vinden. Ja, maar zullen we gewoon even afwachten wat de context is.
3: Er wordt onderzocht of de agent juist heeft gehandeld of niet. De burgemeester van Vijfheerenlanden verzet zich tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Hoogblokland. De locatie ligt dicht tegen Meerkerk aan, vlakbij de op- en afritten van de A27 en de McDonald's daar. En volgens Vijfheerenlanden zou de opvang daarvoor te veel druk op het dorp zorgen. De gemeente Molenlanden zet een lijst met mogelijke plekken voor asielopvang online. En Vijfheerenlanden vraagt die gemeente nu om de locatie niet verder te onderzoeken. Freulich wijst erop dat er in Meerkerk al relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en dat in de omgeving ook een hotel voor arbeidsmigranten is. De organisatie van de marathon in Amersfoort overweegt om de wedstrijd voortaan niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar, als het minder warm is. In Amersfoort moest één deelnemer gisteren worden gereanimeerd en veel lopers klaagden over de warmte. Ja, ondanks sproeiers en extra waterpunten hadden lopers het zwaar. Volgens de organisatie raakten 20 mensen in de problemen door de warmte en 80 deelnemers liepen in totaal de marathon niet uit. Ook de organisaties van andere loopevenementen in onze regio gaan evalueren en kijken of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Nou, op onze site en app vind je een verhaal hierover, met daarin ook een hardloopcoach uit Houten die de toplopers van de Utrecht Marathon klaarstoomde voor het lopen in de warmte. Kijken we nog even naar het weer.
2: Best opvallend dat zeg maar de winnaar bij de mannen van de marathon, dat die ook klaagde over de warmte. En die zei, na vijf kilometer had ik het al bloedheet.
3: Ja, inderdaad. En hij zei, dat was eigenlijk het grootste gevecht tijdens die marathon gisteren, die warmte.
2: Ja, dus ook de toplopers hadden problemen.
3: Ja, en mindere tijden dan ze natuurlijk in hun hoofd hadden. Ja, maar goed, hij had het goed gedaan. En iedereen die hem uit heeft gelopen natuurlijk, of er überhaupt aan begonnen is, die uitdaging. Ja, het weer dan nog vanavond en vannacht verlopen droog en tamelijk zwoel met minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking met 's middags wat regen en onweersbuien en het wordt dan maximaal 22 graden.
2: Eén filemelding nog. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je een kwartier langer onderweg. De file is 10 kilometer lang. Staat er een kapotte vrachtauto en de oprit is dicht.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
0: En vervolgens heeft MHK keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Bob Marley en The Wailers en Steer It Up. Radio M Utrecht in deze week van de mentale gezondheid. Waarin we jou vragen, heb je wel eens problemen gehad, of misschien heb je ze nog steeds, met je mentale gezondheid? En ja, wat doe je om eruit te komen? Want dat kan best lastig zijn. Ik kreeg net een berichtje binnen van Ineke, die schrijft: in 1994 ben ik 2 keer binnen 3 maanden in mijn zaak overvallen. 1 keer zonder en 1 keer met een pistool. En dan krijg je een paar keer een hulpgesprek, maar ze vonden dat ik er nogal nuchter in stond. Een paar jaar later kreeg ik allerlei klachten. Alle afdelingen van het ziekenhuis bezocht, maar er was niks te vinden. En de laatste arts die ik bezocht, die vond dat ik maar eens moest praten met een deskundige. Nou, ik was woest. Maar mijn nicht had zoiets van: baat het niet, dan schaadt het niet. Toen kwam ik uiteindelijk bij EMDR uit. En je wil niet weten wat er allemaal boven kwam. Maar 6 weken later was ik weer mijn oude zelf. En deed ik de voordeur niet meer de hele dag achter me op slot. En als ik nu op tv jongelui zie die bij een overval betrokken zijn, dan wil ik het wel door het beeld heen schreeuwen: zoek hulp. Dankjewel, Ineke, voor jouw verhaal. En dit is Helma. Goedenavond, Helma.
1: Goedenavond. Hallo.
0: Hallo. Ja, jij bent nu 45, schreef je. En je hebt al heel vaak mentale klachten gehad. Dat begon op je 19e. Wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen wist ik nog niet precies wat ik had. En ja, je voelt je dan heel neerslachtig en veel huilen. En ja, dan denk je van: wat is er allemaal aan de hand? En kom je op een gegeven moment bij de huisarts terecht en die zegt van: ja, ik denk dat je een depressie hebt.
0: En dan?
1: Ja, en dan? Dan ga je naar een psycholoog in eerste instantie en dan heb je wat gesprekken en je krijgt medicatie en dan, dan komt het op een gegeven moment alweer goed. Maar ja, het werd eigenlijk in de loop der jaren van kwaad tot erger. Ik ben ook een aantal keren opgenomen geweest. Dus en ik heb nu ook de zwaarste antidepressiva die er is, zeg maar. Dus het gaat met vallen en opstaan.
0: Ja, en nou kan een depressie inderdaad gewoon komen, ook doordat je gewoon een stofje mist in je hersenen. Is dat bij jou het geval?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is ook erfelijk bepaald. Want aan mijn vaders kant hadden er meerdere mensen last van.
0: Ja.
1: Dus dat ook wel inderdaad. Ja, en er zijn nog wat onderzoeken bij mij gedaan. Ik heb bijvoorbeeld mijn korte termijn geheugen is ook niet goed. Mijn verwerkingssnelheid is niet goed. Dus ja, in de tijd dat ik op school heb gezeten en gewerkt heb, heb ik eigenlijk altijd op mijn tenen moeten lopen. Ja. Om het zeg maar bij te kunnen benen. Ja, en dat breekt elke keer op dan. Ja.
0: Is uit te leggen aan iemand zoals ik die nooit een depressie gehad heeft, hoe dat voelt?
1: Nee, denk het niet. Nee.
0: Het is met niks te vergelijken.
1: Nee. Weet je, sommige mensen maken er wel eens grapjes over. Bijvoorbeeld dan zeggen ze als ze zich even niet goed voelen van: ach jeetje, ik word er helemaal depressief van.
0: Ja.
1: En dan denk ik van: jeetje, je weet helemaal niet wat je zegt.
0: Nee.
1: Dat bedoelen ze waarschijnlijk helemaal niet verkeerd. Maar als je dat echt hebt, of de ervaring ermee hebt, dan is dat geen fijne opmerking.
0: Nee.
1: Hoe
0: kom je daaruit? Want je kampt daar dus al 25 jaar mee.
1: Ja.
0: Dus dan komt het af en toe, op en dan gaat het weer weg. Hoe kom je eruit?
1: Nou ja, je moet vooral, hoe moeilijk het ook is, een vast ritme proberen aan te houden. Dus gewoon vaste tijden opstaan. Sowieso niet de hele dag in je bed blijven liggen. Want daar word ik niet beter van. En we hebben een hond. Dus ik moet de deur wel uit.
0: Ja.
1: En dat scheelt enorm. Ook al zie je er heel erg tegenop. Ja, je moet gewoon die hond uitlaten. Dus je komt toch buiten. En af en toe een keer een boodschapje doen. Maar dat zijn hele hoge drempels die je dan over moet, zeg maar. Want alles is eigenlijk te veel. Maar vooral proberen bezig te blijven.
0: Ja. Dus bij baby's zeggen ze wel eens, die hebben of kinderen rust, reinheid en regelmaat nodig. Dat geldt dan eigenlijk ook voor jou als je in zo'n diepe depressie zit.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Maar alles in jou schreeuwt: ik wil eigenlijk gewoon in bed blijven liggen en er nooit uitkomen.
1: Ja, dat zo'n gevoel heb je wel, inderdaad. En ik blijf ook wel eens langer liggen dan. Zeker in de donkere dagen, want daar heb ik er nog extra last van. Dus als het dan 's ochtends nog donker is en dat je denkt van het is nog midden in de nacht, dan blijf ik wel eens liggen totdat het licht wordt, zeg maar. Maar nee, langer dan ook weer niet. Ja. Want ja, ik heb ook een zoon. En ja, weet je, die zorgt er dan ook wel voor dat je toch doorgaat. En ja, daar moet je toch voor zorgen. Ja. Ook al is hij inmiddels 17. Maar ik ben eigenlijk wel altijd voor hem ook opgestaan om hem uit te zwaaien als hij naar school gaat en dat soort dingen.
0: Ja. En hoe lang duren die periodes van depressie?
1: Ja, dan praat je toch wel over enkele maanden.
0: Oh, zo lang?
1: Ja, ja. En soms ook nog wel langer, hoor.
0: En is het dan daarna, als je daar dan eenmaal doorheen bent, ook soms wel eens een jaar weg of meerdere jaren weg?
1: Nou ja, in het begin wel. In het begin zaten er echt meerdere jaren tussen. Maar de laatste jaren, nou zaten er meer maanden tussen, zeg maar. De laatste keer was afgelopen januari.
0: Ja.
1: Dus ja, nu gaat het gelukkig alweer een hele tijd goed. Ik heb binnenkort ook wel een afspraak in het ziekenhuis voor een nieuw soort therapie. Medicatie kan noemen. Nee, het gaat meer om medicatie.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus een neusspray is dat.
0: Oh ja.
1: En om dat te gaan proberen. Want ja, ik heb verder niet zoveel mogelijkheden meer, zeg maar. Want ik heb al de zwaarste medicatie.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook een beetje beangstigend, moet ik zeggen.
0: Ja, dus je blijft zoeken naar een oplossing.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, moedig dat je daarover wil vertellen, Helma. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Ik heb er al zo vaak over gepraat. Ja. Dus voor mij is het heel normaal eigenlijk. En ik vind het ook belangrijk dat er gewoon meer aandacht voor komt, zeg maar. Dat het niet een soort taboe is of blijft.
0: Ja, heel goed. Ik wens je heel veel sterkte. En nogmaals, dank je wel, Helma.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Fijne avond. Ja.

0: Womack en Womack en de Teardrops.
1: Weerbericht.
0: 1988, vermoed ik, hangt voor mij altijd samen aan de Berlijnreis met 5 VWO. Oh. Toen was dit de hit, Rita.
2: Jij was dit hem?
0: Ja hoor.
2: 88. 86 was.
0: Gingen we naar de Berlijnse disco.
2: Oh, ja, de West-Berlijnse dan nog.
0: De West-Berlijnse disco. Ja.
2: Ah ja, ben je ook in Oost-Berlijn toen geweest?
0: Ja, dat was het jaar voordat de muur viel. Toen waren we daar. Dus we moesten nog door Checkpoint Charlie heen met die enge VOPO's, de Volkspolizei.
2: Ja, maar ik ben er ook met mijn middelbare school geweest in Oost en West. Een paar dagen in Oost en nog een dag in West, geloof ik. Ook met met spiegels onder de bus.
0: Ja hoor, alles erop en eraan.
2: En alles naar mensen, allemaal naar binnen. En onze gids uit Oost-Berlijn, die moest daar achterblijven. Ja, wat een happening was dat, hè?
0: Ja, want ik weet nog dat wij waren natuurlijk allemaal vervelende pubertjes. Maar toen we bij de grens aankwamen, toen waren wij allemaal stil. Maar het was ons wel ingeprent van hier geen grappen uithalen.
2: Hier geen grappen, want anders staan we hier morgenochtend nog. Ja. Apart, hè?
0: Ja. Goed, dat was toen. Dit is
2: 88,
0: nu. En we hadden een best wel fijne dag.
2: Ja, mooi dagje. 24 graden. Veel zon vanochtend. Vanmiddag meer bewolking. En je ziet ook nu dat er nog bewolking is. Deels is dat nog wat stapelbewolking. Maar het zijn ook wat hoge wolkenvelden. En die houden eigenlijk de afkoeling een beetje tegen. Dus de avond en nacht zijn best wel heel mild. Met uiteindelijk later vannacht tegen het ochtendgloren waarschijnlijk een graad of 15. Dat is dan de minimumtemperatuur. Maar eigenlijk denk ik dat het best voor wie dat wil een terrasavond is. Een buitenavond. Ja.
0: Dikke prima. Ja. En morgen?
2: Morgen dan komt er een onweerstoring aan. KNMI heeft ook al code geel voor ons uitstaan voor de tweede helft van morgenmiddag. Morgenochtend is er nog weinig aan de hand, alhoewel het wel een beetje kan regenen. Vooral rond en iets na de ochtendspits valt af en toe regen uit een frontje dat vanuit het westen binnenschuift. Nou, dan is het een aantal uren droog, opbollende stapelwolken, zuidelijke wind. En afhankelijk van hoeveel zon er is, gaan we naar 21 of naar 23 graden. Dat is denk ik een beetje de bandbreedte. En dan vanaf halverwege de middag een paar regen- en onweersbuien. En daarna op woensdag, donderdag en vrijdag dan wat gematigdere temperaturen. Woensdag misschien nog net 20 graden. En donderdag en vrijdag is het met 19 graden waarschijnlijk als maximumtemperatuur wel een beetje afgelopen. Er vallen nog een paar buien. Ik denk dat de woensdag wel meevalt. Dat een enkele bui is, een lichte bui. Dat niet zoveel om het lijf heeft. En donderdag en vrijdag dat er wel weer wat pittigere buien kunnen vallen. En opvallend, dat de wind gaat aantrekken. En dat merk je dan ook, hè. En die wind die voert natuurlijk ook wat frissere lucht aan. Dus het wordt allemaal wat windrijker. Een beetje aan de wisselvallige kant. Het is gewoon een wat wisselvallig intermezzo dat op vrijdag zo'n beetje zijn eindpunt vindt.
0: Oké. Okay. Grita, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

David Essex, Gonna Make You a Star. Zometeen de avond van de nostalgie. Met Mac en Katie Kassoon. En Marvin Gaye. Fijne avond.

0: Hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je. Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
6: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design.
5: De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jeroen van Kamp met het RWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
11: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
10: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: De uitvaart
2: was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: is de avond van de nostalgie bij Radio M Utrecht.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio 1.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterden niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Waiting for a Girl Like You. Van Foreigner. Het eerste liedje is gedraaid op deze maandag 1 juni. Een nieuwe maand. De zomer is officieel begonnen en voor mij is het ook een speciale dag. Want 27 jaar geleden werd mijn zoon geboren. En ik had toen natuurlijk niet kunnen bevroeden hoe snel het allemaal zou gaan. Nou ja, alle clichés op het krijgen van een kind zijn van toepassing natuurlijk. De liefde die je voelt. En vandaag vier ik zijn verjaardag. Op afstand. Want hij woont al best wel een tijdje in New York. En dat gaat allemaal heel erg goed met hem. En toch op dit soort dagen denk je dan toch wel eens bij jezelf. Ach, kon ik maar even bij je zijn. En hier zijn mee zijn we natuurlijk aanbeland bij het liedje dat ik nu voor je ga draaien. In de Love Songs op Radio M Utrecht. Gordon.
2: Kon ik nog maar bij je zijn.

andere reden. Niet zozeer vanwege een film die voor mijn ogen afspeelt, maar vanwege de film waarbij de muziek gemaakt werd. Titanic. Even legendarisch als het liedje van Celine Dion.

Sommige liefdes zijn onuitwisbaar, hoe onmogelijk ze misschien ook wel waren. Benny Nijman hoorde je met Waarom fluister ik je naam nog? Het is alweer flink wat jaren geleden dat Ilse de Lange met een van haar eerste singles onze harten veroverde. Dat is dit liedje, World of Hurt.

afterglow. Ed Sheeran was dat op Radio M Utrecht, maar daar had je denk ik al in de gaten, hè? Met Afterglow. Zometeen draai ik Gladys Knight en de Pips voor je en ook Curtis Tigers komt voorbij. Maar eerst kwetsbaar en klein, Joe Cocker. You.

Geweldige artiesten Gladys Knight hoorde je. En Help Me Make It Through the Night. Zometeen een liedje van Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Ze hebben heel veel liedjes zelf geschreven, maar deze hebben ze geleend van Harold Melvin en de Blue Notes. Eerst hoor je muziek van Laura Pausini. Dit is Strani Amori.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de